0: Ik ben Miracle
1: en ik ben Michaela.
2: En we luisteren samen naar Radio Shalom.

0: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
1: Internet, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected Alasé.
1: Connected na Osso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na Scoro, online plus lady is lobby.
2: Connected Alasé. Enjoy affordable connectivity.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Mi helebe, eu fica a minha noite.

0: Het is 10:00.
1: Goedenavond, beste broer, beste zus. Het is weer zondagavond en weer tijd voor uw programma You Raise Me Up. Mijn naam is Maarten Beggerkleef en ik ben hier uw gastheer tot 12 uur. Dit programma komt elke zondag hier op Radio Shalom 94.5 FM. Elke zondag van 10 tot 12 uur. Mensen die willen livestreamen of die het willen volgen via internet, die kunnen gaan naar www.shalomsuriname.com en dan kunt u live radio volgen en ook de tv. U kunt ook tv live streamen op diezelfde website. Vandaag, beste broer en zuster, vandaag gaan we een beetje stilstaan bij het gebed van koning David. En we weten dat koning David een man naar Gods hart was. Maar het was ook een man die diep gevallen was. Hij had gezondigd met Bathsheba. En de last van die schuld, die drukte zwaar op hem. En toch bad hij. Herstelde. Ja, dus hij bad tot God om zijn vreugde en heil weer te herstellen. En dat kunnen we lezen in Psalm 51. Maar ik wil het zo'n beetje hebben meer over Psalm 51, vers 12, waar er staat: herstel mij de vreugde van uw heil en ondersteun mij met een gewillige geest. Dit gebed is ook ons gebed. Want wie van ons heeft niet gezondigd? En wie van ons zondigt nog steeds niet? Ja, wij allemaal zondigen elke dag weer opnieuw. Wie van ons kent ook de pijn van falen, de schaamte van die misstappen? Maar juist hier klinkt het evangelie van Jezus Christus. Dus wat Jezus Christus allemaal aan het kruis heeft gedaan voor ons, dat hij al onze zonden heeft gedragen aan het kruis. Voordat ik verder ga, laten we eerst naar muziek gaan luisteren en dan ben ik straks bij u terug. Tot zo.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 11 uur.
1: Ja, ik ben er weer met dit programma You Raise Me Up. En na muziek te hebben geluisterd, dan gaan we verder met het thema uit Psalm 51 vers 12. Het eerste punt waarover ik even wil hebben is de realiteit van zonde. Ja, David wist dat hij gezondigd had en hij probeerde het eerst te verbergen. Maar God zag het en uiteindelijk beleed David zijn zonde. En zo is het ook met ons. Misschien draagt u een last van schuld. Misschien worstelt u met een fout uit het verleden. Misschien fluistert de vijand in uw oor. En onthoud één ding, weet één ding. God alleen kan uw en mijn zonde vergeven. En ja, de vijand die luistert, wanneer je zo hebt gezondigd, dan fluistert de vijand altijd in de oren. God kan jou niet meer vergeven. Maar het is duidelijk wat ik zo net zei. God alleen kan uw zonde vergeven. God staat daar klaar om uw zonde te vergeven. Want God, zijn genade is zo groot. En het tweede punt is ook het kruis van Christus. Het kruis van Christus op Golgotha. Ja, op Golgotha droeg Jezus, de Christus, onze zonde. Hij nam de straf op zich, die wij eigenlijk verdienden. Ja, en in Jesaja zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat betekent uw zonde, uw schuld, uw schaamte heeft Jezus Christus gedragen. U hoeft niet langer deze zonde en schuldgevoelens en schaamte te dragen. Maar let op, beste broer, beste zus. Dit betekent niet dat we mogen blijven zondigen. Want sommige mensen zeggen, ja, Jezus Christus is gestorven voor onze zonde, dus we mogen blijven zondigen. Nee. We mogen niet blijven zondigen. Genade is geen vrijbrief. Jezus zei tegen de vrouw die betrapt was op overspel. U kent dat verhaal toch? En hij zei tegen die vrouw, ga heen en zondig niet meer. Genade bevrijdt ons van schuld, maar roept ook ons tot een nieuw leven. Dus dat wil zeggen, wanneer we een zonde zijn begaan en we beleden het in ons gebed naar de Heer, dan moeten we proberen om niet meer te zondigen. Voordat ik verder ga, wil ik muziek aankondigen en dan ben ik straks bij u terug. Luistert u naar mooi, rustig muziek die er geselecteerd is voor u.

gelukkig regen. Daarom vragen wij voor shalom en haar onderwas. Vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer.

many overcomers. I overcame.

Ja, beste broer, beste zus, ik ben er weer. En ik zou verder gaan met punt 3. En daar was dat David bad om een gewillige geest. Ja, dus een oproep tot een heilig leven. Hij wilde niet langer, dus David wilde niet langer alleen vergeving, maar ook kracht om anders te leven. Zo is het ook voor ons, wanneer Jezus ons vergeeft, roept Hij ons om Hem te volgen en om niet terug te keren naar de oude wegen, maar te wandelen in nieuwheid van het leven. Heiliging is geen last, maar het is een vreugde. Het is een vrucht van vergeving. Ja, dus wanneer we hebben gezondigd en we vragen om vergiffenis, dat we niet terug naar het verleden gaan. Het verleden houdt ons allemaal achter. En het vierde punt, dat is de herstel van vreugde. En daar, ja, we weten allemaal, wanneer we hebben gezondigd, daar is er geen vreugde meer. Dus die zonde die we zijn begaan, rooft ons van onze vreugde. Die schuld maakt ons zo zwaar en somber. Maar vergeving, wanneer u de Heer om vergeving vraagt, dan voelt u dat u weer vreugde binnenkrijgt. En als we naar het verhaal van David kijken, bad David, de woorden van David waren: herstel mij de vreugde van uw heil. En dat is wat God doet. Hij geeft ons vreugde terug. Hij geeft ons een gewillige geest om met Hem, om Hem te dienen, om God te dienen. Dus wanneer u worstelt met zonde, kijk naar het kruis. Daar vindt u vergeving. Daar vindt u vrijheid. Daar vindt u vreugde. Kijk allemaal wat Jezus voor ons heeft gedaan. En tot slot wil ik nog meegeven, broeders en zusters, als u worstelt met zonde, weet dit. Jezus heeft het gedragen. U bent vrij, maar leef dan ook in die vrijheid. Ga niet terug naar die ketenen van zonde, maar ga vooruit in de vreugde van Gods heil. Ja? Deze boodschap is een oproep tot hoop en herstel. Dat het kruis genoeg is. Genade is sterker dan schuld. En vreugde wacht op ieder die zich toevertrouwt aan Jezus Christus. Ja? Ik wil in gebed gaan. Heer, herstel ons de vreugde van uw heil. Geef ons een gewillige geest, zodat wij niet terugvallen, maar dat wij wandelen in uw licht. Uw genade is zo groot. Uw liefde is zo oneindig. Heer, wij danken u dat u zoveel geduld met ons hebt. Was ons schoon met het bloed van uw Zoon Jezus Christus en help ons wanneer wij zo zwak zijn, wanneer wij verzwakt raken, Heere God. Geef ons die kracht, o Vader God, om te blijven in uw aanwezigheid. In Jezus' naam. Amen. Dit was het voor vandaag, beste luisteraar. Elke zondag via dit mooie station, Radio Shalom 94.5 FM, kunt u volgen. Dit mooie programma van You Raise Me Up. U kunt ook livestreamen via www.shalomsuriname.com. Daar kunt u radio en tv volgen. Zolang u internet hebt, gaat u naar de website www.shalomsuriname.com.

shalomsuriname.com. Mijn naam is Maarten Bergkleef en zo de Heer ons genadig is, dan hoort u mij komende zondag weer. Ik groet en ik wens u voor deze nieuwe werkweek een gezegende werkweek. Gedenk het kruis van Jezus Christus waaraan hij genageld was, dat hij al uw zonde, al uw pijn, al uw verdriet heeft genomen en dat u nu vrij mag leven. Ik groet en u hoort mij dan komende zondag weer. Bye bye.

0: Libéré. Je m'appelle Anastasia, je vis en Guyane, je travaille bien à l'école Radio Shalom.
1: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 minuten bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Wonderbare Vader, ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs. Dank u voor wie u bent. U bent machtig, groot en zeer te prijzen. Ik kom voor uw genade troon met Gods volk, uw kinderen, uw zonen en dochters. Ja, Vader, dank u wel. Het is een eer om een kind van u te zijn. Ja, Vader, u hebt ons bekleed met een priesterkoningschap. Ja, Heer, we zijn apart gezet. Ja, we zijn personen die het verschil moeten uitmaken in deze wereld, Heer. En ook in deze natie, mijn God, ziet u graag dat wij ons gedragen tot eer en glorie van uw naam, mijn God. Jezus Christus, u was op deze aarde als mens en u bent voor ons een voorbeeld geweest. In liefde, in vrede en in harmonie. Dat is uw gezindheid geweest en dit wilt u ons ook geven. U hebt ons begiftigd met al deze kenmerken, met al deze eigenschappen. En we moeten ons erin beoefenen om als zodanig ons te gedragen. Elke dag in ons dagelijks leven. Wat u wil, wat u graag wil zien en waarin wij ons moeten beijveren, is de eenheid onder elkaar. Ja, Heer, we moeten als kinderen Gods het voorbeeld zijn en het voorbeeld blijven geven naar elkaar toe en naar buiten. Wat met rijkhalsend verlangen kijkt de gemeenschap uit naar de verrichtingen van de kinderen Gods. Het openbaar worden van de kinderen Gods in gedrag, in praten. Vader, help ons om dit alles, om al deze eigenschappen te behouden, te koesteren en als zodanig te wandelen. Want u hebt in ons geplaatst het licht. Wij zijn het zout der aarde. Het bederf moet tegengaan. En daarin moeten we ons beijveren. En als wij ons beijveren om die eenheid te bevorderen en er alles aan te doen om het voorbeeld te zijn in deze natie, dan zult u, Vader, uw helpende hand laten zien in Suriname. Want Suriname heeft Jezus nodig. En hij heeft ons ook deze boodschap gegeven om het te verspreiden. Ja, de boodschap van hoop en heil. En zoals u hebt gezegd, u weet wat u koestert voor dit land. Vrede, maar geen onheil. Ja, om dit land een hoopvolle toekomst, ja, te geven. Ja, Vader, en we willen als kinderen Gods ons ook daarin beijveren. Dank u wel, o Vader, voor uw liefde en uw trouw, die u steeds toont. Vader, we willen dicht bij u blijven, omdat wij de gezindheid van Jezus Christus willen behouden en ook daar naar buiten demonstreren. Want wij zijn uw ambassadeurs in deze natie. We willen ook als zodanig gedragen, want we zijn apart gezet. Ja, Heer, hij moet aan ons zien dat we kinderen God zijn. In harmonie, in eenheid, mijn God, Heer. Dank u wel, o Heer, dat we deel mogen uitmaken voor de veranderingen die zich moeten voordoen in dit land. En als kinderen Gods willen wij als zodanig de mensen vertellen dat er hoop is. Hoop in dit land. Hoop in Suriname. Dank u wel, lieve Vader, Heer, voor wie u bent. Gaat u gang in deze tijd, mijn God, Heer. Vader, laat zien dat u Heer bent. Laat zien, mijn God, Heer, dat u, Vader, alle macht hebt in de hemel en op aarde. En we willen het ook demonstreren in ons gedrag, naar elkaar toe. In ons gedrag, in ons praten. Dank u wel, o Heer, dat u ons steeds weer erop wees. Dat we liefde moeten tonen naar elkaar toe. Dat we liefde moeten laten zien die niet van de wereld is, maar van u en u alleen. Dank u wel, lieve Vader, Heer. Je bent niet veranderd. Je bent gisteren, hier en tot in alle eeuwigheid, dezelfde. En dat willen we ook laten zien, waar we ook zijn, gelegen of ongelegen. Willen wij uw naam groot maken. Willen wij laten zien wie u bent. U bent een God van liefde. Ja, mijn God, Heer. En we zullen ons steeds blijven beijveren. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te bewaren naar elkaar toe. Onder welke omstandigheid dan ook. Ook komt de vijand ertussen. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te behouden naar elkaar toe. Want wij zijn kinderen Gods. Niet zoals de wereld, maar zoals u ons hebt ingegeven. Door liefde, door trouw en harmonie. Dank u wel, Koning Jezus. U bent God van liefde en u hebt het getoond voor ons. En we zullen u blijven volgen tot in lengte van dagen. Alle eer, alle lof en prijs komt u toe. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries. En het is een voorrecht om het woord van God te mogen prediken via Radio Shalom. En we danken God voor Radio Shalom die bereid is om het woord van God uit te zenden elke dag. Alvorens we het woord van de Heer gaan, wil ik bidden met u. Indien u eerbiedige houding neemt, dan zullen we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. En ik leg deze dag in uw handen. En ik bid, mijn Heer en mijn God, Heer, dat uw woord, Heer, in goede aarde mag vallen, Heer. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Zo, geliefde luisteraars, nogmaals, ik groet u allemaal. En ik wil lezen vandaag uit 1 Koningen 17, Elia bij de beek. Elia bij van de beek, gaat hij naar de weduwe van Sarfat. Ik denk dat velen van ons dit verhaal kennen. En ik wil vandaag praten over dat de Heer ons comfortabel door een zwaar seizoen wil heen brengen. Amen, soms kunnen seizoenen zwaar zijn, maar de Heer wil ons comfortabel erdoor heen brengen. Amen, comfortabel. Je weet, toen ze Jeremia weghaalden uit die put, dan zette men kleren onder zijn oksel, zodat terwijl ze hem uittrokken uit die put, dat er geen schade kwam aan zijn lichaam, dat hij geen ongeluk kreeg. En zo wil de Heer ons ook door onze tijd heen en onze situatie heen, wil de Heer ons met heel veel zorg en comfort, wil hij ons er doorheen brengen. Zelfs toen Paulus in de gevangenis was, kreeg hij gunst bij de overste, dat men mocht komen en men mocht hem verzorgen en men was minder streng tegen hem. Amen. Ook we zien het bij Jozef, dat Jozef kreeg gunst ook, al was hij daar, In die gevangenis, daar zelf kreeg hij de gunst van de Heer. Omdat de Heer ons comfortabel door een zwaar seizoen wil heen brengen. Want wat is het? God is een goede God. Je moet nooit vergeten dat de Heer is goed. En zijn goedheid is tot de eeuwigheid. En zijn vertrouw is van geslacht op geslacht. Amen, zijn goedheid is tot de eeuwigheid. Iemand zegt, zijn goedheid is tot de eeuwigheid. En zijn goedheid is machtig over mij. Amen, altijd weet altijd dat de goedheid van de Heer is machtig, is geweldig, is veel. Amen, het is onbeschrijfelijk over uw leven. Je moet altijd zeggen, de goedheid van God is onbeschrijfelijk veel, onbeschrijfelijk groot. Onbeschrijfelijk. Het is zodanig goed. Het is onbeschrijfelijk. De Heer is zodanig goed. Het is onbeschrijfelijk. Men, je kan het niet beschrijven. Je kan het ervaren. Amen. Veel dingen kunnen we niet met ons mond beschrijven. Maar wat we kunnen doen, we kunnen het ervaren. En dat is wat de Heer wil doen. Het christelijk leven is niet beschrijven. Ik beschrijf hoe het christelijk leven is. Nee, je ervaart het. Je ervaart het. En de Heer wil ons door deze geweldige ervaringen, wil Hij ons comfortabel, amen, Hij wil ons comfortabel erdoor brengen. Zelfs al gaan wij door een dal van diepe duisternis, al gaan wij door de zee, al gaan wij door het vuur, amen, de Heer brengt ons erdoor. Laten we lezen 1 Koningen 17, vers 7. Nog na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Ga na, het is een droogte, en de Heer stuurt dan Elia naar de weduwe in die plek Sarfat. Vers 9. Maak u gereed, ga naar Sarfat. dat aan Sidon behoort en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God lief, ik heb geen broodkoek, maar enkele handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Daar wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als we het gegeten hebben, dan moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ombreken, tot op die dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. Je moet nagaan naar de Heer dat er een droogte was. En het was zodanig dat het hele land voelde die droogte. En de Heer stuurde Elia naar deze vrouw, zodat deze vrouw zou leven. Wanneer er een zware situatie in uw leven is, dan stuurt de Heer genade. Moet je dit zeggen, er kan nog een heel zware situatie zijn in het land, maar de Heer gaat u altijd genadig zijn. Amen, de Heer gaat u altijd genadig zijn. Je moet dat weten. Je kan door een zware situatie heen gaan, en ook daar is de Heer. De Heer is altijd, amen, in die situatie met u. Maar de Heer wil ons comfortabel er doorheen brengen, indien wij het woord van de Heer accepteren en kennen, en indien wij niet paniekerig worden. Want vrees is iets dat de zegeningen van u steelt. Vrees is iets dat u geloof, vrees is het tegengestelde van geloof, en het steelt de zegeningen die u door geloof zou ontvangen. Vrees is een dief. De Bijbel zegt, want in vrees is er straf, maar in geloof is er beloning. Zo, indien we vrezen, kunnen we de Heer niet behagen. Amen, de lafhartigen, zij die vrees hebben, kunnen God niet behagen. Het zijn zij die geloof hebben, die behagen de Heer. Voor die is er beloning. Die het woord van God accepteren, die het woord van God horen, waarbij het woord van God normaal wordt, het wordt alledaags in uw leven. Amen, en als het woord van God alledaags in uw leven wordt, dan gaat u ontvangen naarmate uw geloof. Hoort u me, geliefde? Naarmate uw geloof gaat u van de Heer ontvangen. Dus deze vrouw ging door een situatie heen. Het land was leed aan hongersnood en er was grote droogte in het land. Maar wat het erger maakte voor deze vrouw, ze was een weduwe in die tijd. En weduwe wil zeggen, je hebt geen koffering, je hebt geen man, je hebt geen hoofd. En het is zo dat men van dit soort mensen dan misbruik maken. En zodra men ziet, laat me dit zeggen, zodra men ziet, u bent zwak, er is plek om misbruik te maken, dan gaat men dat doen. Men kon bijvoorbeeld bij die vrouw komen en misbruik van het lichaam hebben gemaakt, misschien door geld, en die zoon hebben genomen en die zoon als slaaf hebben gebruikt. En ze zouden dan misschien en misbruik maken van die zoon. Want er was geen hoofd in het huis die bescherming kon bieden. Maar de Heer stuurde de dienstknecht van de Heer. En de dienstknecht van de Heer zei tegen haar, maak eerst voor mij, we kennen dit verhaal. En ze ging om het te doen. Amen. U ziet, gehoorzaamheid aan de Heer is een sleutel dat de Heer zal voorzien. Deze vrouw, ze had geen man. Ze had geen hoofd, maar ze onderwierp zich dus dan aan de Heer. Amen. Als de vrouw geen man heeft, dan is Christus de hoofd. Amen. Dan is Christus je hoofd geworden. Dus ik wil niet zeggen dat zonder een man je nou redding. Je gaat het ook redden. Er zijn veel mensen die klagen en zeggen van, ja, maar dan, je weet, ik heb het niet. Je zag niet dat deze vrouw is gaan bedelen. Die vrouw was hout gaan sprokkelen. Je zag niet dat deze vrouw met mannen is gaan slapen. Nee. Je zag niet Er waren vele weduwen in die tijd, maar er was iets daar. Er was iets met deze weduwe, de Heer Jezus sprak over haar. Er was iets met deze weduwe dat anders was. Er was iets in deze weduwe. Er was dienstbaarheid in haar. Er was iets dat respect had voor de Heer. Dat gehoorzaam was aan de Heer. Ze was niet bezig met een man te slapen toen Elia naar daar liep. Elia liep naar de stadspoort en Elia zag haar. Hij zag dat ze bezig was uit te sprokkelen. Hij zag dat ze bezig was, al is dit mijn laatste maaltijd, laat me het toch doen. Laat me toch mijn best doen. Amen. En toen begon ze te dienen. En de Heer maakte dat heel seizoen, ze hoefde niet te gaan werken. Ze hoefde niet te gaan hosselen. Amen. We moeten werken. Ze hoefde niet te gaan zwoegen. Amen. Ze hoefde geen compromis te gaan sluiten. Amen. Als de Heer met je is, dan beschermt de Heer uw leven. Ik heb zelf in mijn eigen leven gezien. De Heer komt op tijd. Amen. Voor sommigen van u, blijf gehoorzaam aan de Heer. De Heer gaat op tijd komen. Op tijd gaat hij komen. Amen. Bij sommigen van u, de Heer gaat precies op tijd komen, dat je geen schande krijgt. Precies op tijd komen, dat je nog eens zonde doet. Precies op tijd komen, dat je die gehoorzaamheid in hem. Amen. Die geest die we van hem hebben ontvangen. Dat we niet verbitteren de geest van God. Dat we de Heilige Geest niet bedroeven. Maar dat wij de Heer een goede welgevallig offer aan de Heer blijven. Amen. Zo kwam deze dienstknecht van de Heer kwam op tijd beter. Amen. En de Heer bracht haar comfortabel door haar geheel seizoen. En de Heer gaat het ook doen met u. Amen. Maakt niet uit als er droogte is. Maakt niet uit als je geen koffering hebt. Maakt niet uit waardoor je heen gaat. Amen. En met koffering bedoel ik van deze vrouw als een weduwe. Amen. Maakt niet uit als je geen man hebt. Dat is de Heer uw man. Dat is de Heer uw koffering. Dat is de Heer uw hoofd. En de Heer kwam en hij bezocht deze vrouw. Terwijl hij haar geloof testte. Amen. Dienstbaarheid is een van de sleutels waar ik zie dat de Heer mensen zegent hoor. Wanneer er werk is, no loont je ook, no kibris king. Amen, we moeten geen, ik ga het maar even hard zeggen, we moeten geen lafhartig zijn. Lafhartige in het huis van God. Amen, want lafhartige zegt het woord van God, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Amen, maar deze vrouw, terwijl ze dienstbaar was, de olie, de meel, het raakte niet op. Amen. De Heer bracht die stroom van zijn goedheid, van zijn genade. Terwijl je gaat door een zwaar seizoen. Terwijl ze was in een droog seizoen. In een seizoen waar andere voordeel van haar konden nemen. In een seizoen waar ze dacht dat ze zou sterven. Amen. Bracht de Heer erdoor. De Heer bracht er erdoor. Prijs de naam van Jezus. Amen. Prijs de naam van Jezus. Ik heb gezien waar gezinnen dachten van, hey, dit is na einde. Dit gaat gebeuren en dit gaat gebeuren. En de Heer brengt je gewoon erdoor. Amen. En het is een leuke reis. Amen. Je gaat comfortabeler door. Maar je moet in geloof blijven. Als we ons ogen weghalen van de Heer. Amen. Daar komen die problemen. Daarom zegt het woord van God. Richt je ogen alleen op Jezus. Amen. De auteur, de begin. En het vol en de voleindiger van uw geloof. Amen. De leidsman, hij die het begonnen is, maar hij zal het ook voleindigen. Amen. Hij is het begonnen. Hij is begonnen met uw geloof. Hij gaat ook eindigen met uw geloof. Amen. U zal goed eindigen. Amen. Iemand zegt, ik zal goed eindigen. Zoals deze vrouw, het verliep goed met haar. Amen. Ze dacht van, dit is het einde. Ik wil u bemoedigen vandaag. Uw einde is niet nu. Uw einde is niet in dit seizoen. De Heer gaat u behouden brengen en behouden aanbrengen in zijn koninkrijk. En de Heer gaat maken dat u zal genieten en comfortabel zal zijn. Maakt niet uit hoe zwaar uw seizoen is. De Heer zal het doen. Laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer. Vader, Heer, dat u ons, mijn God, Heer, er doorheen brengt, Heer. Dat we comfortabel er doorheen gaan in Jezus' machtige naam. Amen en amen. Tot de volgende keer. Bless thee.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
0: Hallo, ik ben Makela.
3: Mies, love you, shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TNC, you're keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel. Want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.
6: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Rhapsody time, reality time. Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. Onze thema vandaag is geen ding als gebrek. En onze thematekst is gehaald uit Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien, overeenkomstig zijn rijkdom en heerlijkheid door Christus Jezus. Halleluja. We hebben in onze vorige Bijbelstudie vastgesteld dat u als wedergeborene bent binnengebracht in een plaats van oneindige, grenzeloze en onuitputtelijke rijkdom. Ja? Christus is uw bron, geliefde. Hij heeft u naar een grote plaats gebracht. Leest u Psalm 18, vers 19 maar. Een plaats van onnoemelijke rijkdom. Dat is de realiteit. Daarom zou gebrek geen plaats moeten hebben in uw leven als kind van God, geliefde. Er bestaat geen tekort voor iemand die leeft volgens de mentaliteit van de geest. Denk verder dan deze wereld over alles wat uw leven betreft. Houd uw denkwijze in lijn met uw goddelijke natuur. U bent een kind van God, geliefde. Daarom moeten uw gedachten, woorden en verwachtingen die realiteit weerspiegelen. Het moet zich weerspiegelen in de uitmuntendheid van uw gezondheid, de uitmuntendheid van uw financiën en alles in uw leven. Laat anderen u niet beoordelen op basis van hun beperkingen, nee. Wie denkt aan gebrek, gaat ervan uit dat iedereen gebrek leidt. Ja, wie pijn voelt, gaat ervan uit dat iedereen dezelfde pijn voelt. Maar u bent anders, geliefde. U bent anders, lieve mensen. Denk daarom anders. Spreek anders en leef anders. U komt van boven. U leeft in Christus. En in Christus is er geen gebrek. Halleluja. Weiger te redeneren vanuit de wereld van behoefte. U komt uit de wereld van overvloed. U functioneert vanuit de hemelse voorziening. De Heere Jezus is niet voor niets gestorven. Hij heeft ons tot zijn kinderen gemaakt. Hij heeft ons tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus gemaakt. Dat betekent dat alles nu van u is, geliefde. Zie en spreek vanuit deze goddelijke positie van voordeel en overvloedige genade. Er is overal geld voor u beschikbaar. Halleluja. Er zijn middelen voor u beschikbaar, geliefde. Ja, om de opdrachten uit te voeren die God u heeft toevertrouwd. Het wachten is op u. Om te gaan. Want de deuren staan open, geliefde. De voorziening is eindeloos. Handel alsof het woord waar is. Want dat is het ook. Handel alsof het woord waar is. Want dat is het ook. Er staat geschreven, geliefde, in Psalm 34, vers 10. De leeuwen mogen dan zwak en hongerig worden. Maar wie de Heere zoekt, zal niets tekort komen. Halleluja.

Ik functioneer in goddelijke overvloed en wandel in de volle manifestatie van mijn erfenis in Christus. Ik ben een uitdeler van zegeningen en een gever van goede dingen. En ik vervul Gods doel met uitmuntendheid. Amen. Halleluja, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met deze krachtige rapsodie van realiteiten. Ja, geen ding als gebrek. Dat is onze thema vandaag. Dus wilt u de rapsodie opgestuurd krijgen, mag u dan het thema van de dag voor ons sturen op het nummer 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik ben Michelle Afsinde van Christ en Bezit Suriname. En ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yaarechecha Adonai Vishum Recha. Yaer Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Good morning, good morning, and good morning. Het is een nieuwe week, een nieuwe dag, nieuwe kansen, nieuwe genade dat wij van de Heer hebben ontvangen vanmorgen. Wij mogen weer wakker worden vanmorgen. We mogen weer luisteren naar Radio Shalom. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Mijn naam is Ian Murasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat het mooie programma betreft. The Morning Move, dus welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending, een nieuwe editie van The Morning Move. Welkom, welkom, welkom. Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u goed hebt kunnen uitrusten. Ik hoop dat u een goed weekend achter de rug hebt gehad, zodat u met frisse moed een nieuwe week tegemoet mag gaan vanmorgen. Nogmaals een hele goede morgen. Welkom, welkom, welkom vanmorgen. Het is momenteel 5:05. En zoals we het gewoonlijk doen, starten we precies om 6:15. Met de overdenking, met de bemoediging van vanmorgen. Maar voor we eigenlijk overgaan tot de bemoediging, dan is het ook normaliter zo dat wij de luisteraars, niet de kijkers, ik zou zeggen kijkers, maar de luisteraars eigenlijk in de gelegenheid stellen om hun WhatsApp bericht te sturen, om te groeten, om te feliciteren, om hun Bijbeltekst op te sturen. Laat ook weten hoe de uitzending klinkt. Is die misschien een beetje gebroken, geruis? Hoort u misschien iets storends? Of zegt u van het is helemaal helder, broeder Ian? Dan mag u dat ook zeggen. Laat ook even weten van waar u uit luistert. Welke kant van Paramaribo, welke kant van Ikeri, welke kant van Suriname, welke kant van de districten, welke buurt. Of bent u helemaal niet in Suriname, maar buiten de grenzen van Suriname. Laat dat ook gewoon even weten. Zodat wij dit allemaal kunnen doorgeven aan het technische team, indien er bijzonderheden zijn, toch? Maar een hele goede morgen nogmaals. Ik ben blij vanmorgen om hier te mogen zijn. Het is echt door Gods genade dat ik vanmorgen weer dit aan u mag presenteren. Ik vraag u even snel een WhatsApp bericht te sturen op het nummer 875-5358. En laten we samen radio maken. En keep listening to Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We gaan even naar een pokoe luisteren. En na die pokoe zijn we dan terug om 6:15 met de bemoediging van vanmorgen. Welkom bij de Morning Move.

Yes, we zijn terug. Het is inmiddels al 6:15 geweest. Ik heb begrepen dat het daar net even stil is geweest. Ja, dat de uitzending even stil was. En dat komt ook doordat ik een knop niet heb ingedrukt. Dus mijn verontschuldigingen daarvoor. Ik was niet in slaap gevallen. Nee. Want ik ben klaar wakker vanmorgen. En ik ben ready voor de boodschap van vanmorgen. Ik hoop u ook. Ik hoop dat u ready bent voor de boodschap van vanmorgen. Nogmaals welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van The Morning Move. Ik stel mijn woorden allemaal samen en dan wil ik ze tegelijkertijd uitspreken. Maar het is een nieuwe week, een nieuwe werkweek. Dus nieuwe bemoedigingen. Dank u Jezus, dank u Jezus. Bent u nou gewoon onderweg naar het werk of bent u lekker thuis vandaag? Ik zou zeggen, geniet van de uitzending. Geniet van de uitzending. En just have a blessed day. Great. En deze boodschap van vanmorgen, die is voor mensen. Eigenlijk voor ieder natuurlijk. Maar speciaal voor de mensen die ervan houden om in hun comfortzone te blijven. De titel van vanmorgen heet Groeien doet pijn. Groeien doet pijn. Als kind, ik weet niet of u zich nog kan heugen, maar er bestaat zoiets als groeipenen. Je lichaam doet je pijn, je armen, je rug. Naarmate je groeit, dan krijg je pijnen. Je weet niet wat voor pijnen het zijn. Het zijn gewoon groeipenen. Je gaat naar de dokter zegt van, je bent in een... In een bepaalde fase waarbij je groeipenen gaat ervaren. Maar ook bijvoorbeeld wanneer je kiezen groeien, je verstand kiezen. Dat doet het ook pijn, toch? Dat zijn groeipenen allemaal. En precies zo ook bij ons als gelovigen, als christenen. Als kinderen van God, dan ervaren we ook groeipijnen. En hoe meer we eigenlijk groeien, nou laten we eerst zeggen, hoe groeien wij? Want je hebt mensen in de gemeente die jaar in, jaar uit naar de gemeente gaan, de gemeente bezoeken. Trouw, heel trouw. Maar er is geen beweging in de groei. Er is geen verandering. Het blijft maar op de gemeente bezoeken. Maar zij zelf groeien niet geestelijk. Hoe komt het dan? Wat zorgt eigenlijk ervoor dat jouw groei tegen wordt gehouden? Sommigen zeggen van, het komen naar de gemeente is genoeg voor mij. Het zingen van liederen en het luisteren naar een prediking. Dat is genoeg voor de rest van de week. Dan ben ik helemaal al gecharged. En dan ben je eigenlijk alleen bezig met God op de zondag. Op zo'n manier gaat u niet groeien. Sommigen zeggen van,
ik ben goed zoals ik ben. Ik hoef niet al te diep te gaan met God. Ja, ik geloof in hem. En dat is dus gewoon om naar de hemel te gaan. Je hebt mensen in soorten. En mensen die verschillende houdingen hebben. Mensen die naar de gemeente komen, maar helemaal niet bijvoorbeeld zich bemoeien met de gemeente zelf. Ze komen echt voor hunzelf en luisteren naar het woord en nemen de kortste route naar hun auto, het liefst voordat de dienst geëindigd wordt, zodat zij snel naar huis kunnen gaan en waarbij niemand zijn vragen stelt. Maar groeien in het geloof, groeien in je relatie met God, je geestelijke groei is letterlijk gewoon afhankelijk van hoeveel je in contact bent met God. Naarmate je in contact met God komt, dan ga je merken dat God begint te spreken. En God gaat je beginnen te leiden. Het maakt niet uit met welk hart je eigenlijk in het begin tot God gaat, weet je. Je begint gewoon een start te maken. En along the way, dan merk je dat God je zodanig leidt, waarbij hij uiteindelijk verheerlijk wordt. Want het is de Heere, dat wanneer wij bidden, is het de Heere die ons eigenlijk, ja, is de Heilige Geest, die ons eigenlijk leidt in gebed. Wanneer we tot hem bidden, dan is het de Heilige Geest ons de woorden ingeeft om te bidden. En hoe meer we eigenlijk onder de leiding van de Heilige Geest gaan leren te bidden, dan zullen we zien dat het gebed gaat klinken niet hoe wij eigenlijk willen dat het gebed klinkt, maar je begint te bidden naar de wil van God. En wanneer je ook de Bijbel gaat lezen, dan gaat het sowieso zijn, dat God begint te spreken. En hij gaat sowieso spreken over groeien. En hoe dieper je eigenlijk met God in de relatie gaat, ga je automatisch uit jouw comfortzone moeten stappen. En we zien een heleboel voorbeelden in de Bijbel. Vanaf het begin tot het eind. Vanaf Abraham. Vanaf Mozes. Vanaf zelfs Adam en Eva. Worden zij eigenlijk gezet uit hun comfortzone. Adam en Eva hadden eigenlijk vanaf het begin werk gehad. Adam moest vanaf het begin al. God heeft Adam niet gezet om gewoon hier op aarde te liggen, te slapen. En that's all. Maar hij moest letterlijk heersen over al de vissen. Hij moest letterlijk werken. En later moest hij zwoegen. En hij moest zweten. Dat was de vloek. Abraham maakte ook zoveel mee. Mozes maakte ook zoveel mee, waardoor hij moest helemaal uit zijn comfortzone stappen. Laten we naar Job kijken. Het leek erger. Jozef, Daniel. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, de Heer Jezus Christus. De apostelen.
die allemaal uit hun comfortzone moesten gaan en het evangelie moesten gaan verspreiden. Ze moesten werken. Ze waren niet gebleven in hun comfortzone. Ah, de Heere dienen op afstand. Wanneer de Heere dient vanaf van dichtbij, waar je zo dicht bij de Heere leeft, wanneer je dat doet, ga je zien dat je uit je comfortzone gaat moeten stappen. Maar niet zomaar, om te groeien. Groeien naar Gods beeld en gelijkenis. Het beeld dat wij verloren hebben, want wij hebben een beeld gehad in het begin. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We leken geestelijk heel erg op God. Afas van Gadowitjaren schreef hij, na precies zo hoe Adam en Eva Bitjaren schreef hij. Zo waren wij goddelijk geschapen, zegt de Bijbel. Dus de karakteristieken hadden wij overgenomen. Precies zoals hij heerser is, liet hij ons heersen over de aarde. Dus zijn persoonlijkheid plantte hij in ons. En vandaag de dag dan zien wij dat ook terug. Alleen door de zonde, hoe las hij ons het fassie? Dan hebben we de natuur eigenlijk genomen van de zonde. De duivel. En daarom zie je dat sommige mensen meer... Daarom lijkt het alsof wij soms meer lijken op Satan dan op God. Vanwege de zonde. Maar nu dat wij Jezus kennen en Jezus hebben, dan moeten wij gaan lijken op Hem. Maar het is allemaal een proces. Het is niet pats boem, vandaag niet meer de Heer aan en je lijkt gelijk op Jezus en je spreekt zoals Jezus en je leeft zoals Jezus en je wandelt zoals Hij wandelde. Het is een proces. Maar om op dat punt te komen, ga je pijnen ervaren. Je gaat jezelf moeten kruisigen. Niet letterlijk kruisigen, maar je vlees. En gisteren tijdens een prediking hoorde ik: de Heer Jezus is voor jou gestorven. Maar Hij vraagt niet dat jij precies zo voor Hem sterft. Inderdaad. Maar Hij vraagt wel dat je aan jezelf sterft. En dat je je vlees gaat kruisigen. Alleen zodat de karakter van God tot uiting komt. En dat u uiteindelijk weer op God gaat lijken. Romeinen 5 vers 4. En daarmee ga ik afsluiten. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Zie je, groei. Het wordt sterker. Dat is een vorm van groei. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Dus het groeien gaat gepaard met pijnen. En op de proef gesteld worden is niet fijn. Dus stap vandaag nog uit uw comfortzone. Als u weet dat de Heere u wat heeft gevraagd om te doen, stap uit je comfortzone en gehoorzaam. Dien de Heere niet vanuit de afstand. Heb geen long distance relationship met God, maar leef zo dicht bij Hem. En je hoeft niet bang te zijn voor die groeipijnen.
want Hij is daar met u. Hij masseert u. Wanneer die pijnen er zijn. Dus in afspang. Garudinang ayu. Maar belangrijk is dat u wel moet gaan groeien. Amen. Mooi zo. Ik hoop dat ik u vanmorgen heb mogen bemoedigen. Ik hoop dat een lichtje mocht gaan branden. Ik hoop dat ik vanmorgen nieuwe moed heb mogen inspreken. En dat u mag weten dat de Heere heel veel van u houdt. Zoveel dat Hij wilt dat je op Hem moet gaan lijken. Goedemorgen nogmaals en welkom bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie, een nieuwe uitzending van The Morning Move. Welkom.

luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, maandag 20 juli 2026. De woorden van de Heer zijn zuiver als zilver, gesmolten in een smeltkuil, gelouterd tot 7 maal toe. De woorden van de Heer zijn zuiver als zilver, gesmolten in een smeltkuil, gelouterd tot 7 maal toe. Psalm 12, vers 7, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het leerwoord. Jezus zegt, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Jezus zegt, hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Johannes 18, vers 37, het gezang. Heer, uw woord heeft eeuwig waarde, o bewaar mij steeds die schat. Och,

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: Odi, Odi, happy kids. Hoe gaat het met jullie? Alles goed? Ik ben zuster Abigail en deze week zullen we gezellig bezig zijn met jullie. Voordat we verder gaan, gaan we de Heere God natuurlijk danken. Gaan we eerbiedig staan? Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor vandaag dat wij op zijn gestaan. Ik wil u danken, Heer, dat u ons lief heeft, dat u ons beschermt en dat we mogen weten dat u van ons houdt. We bidden voor alle happy kids in Suriname, natuurlijk ook voor alle mama's en alle papa's. We danken u, Heer Jezus. Amen. Zo, happy kids. Nou, deze week gaat het gezellig worden. We zullen samen zingen en zeker ook een tekst aanleren. Deze week zullen we de tekst halen uit Marcus 16, vers 15. Gaan we samen luisteren? Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Nog een keer. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Nou, gaan jullie het zelf proberen? We gaan het samen doen. Oké. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Helemaal goed. Jullie zijn flink hoor. Het verhaal van vandaag, van deze week dan, gaat over een graaf. Een graaf? Wat is nou een graaf? Nou, dat woordje graaf hebben jullie wel misschien eens gehoord hoor. Maar een van de scholen hier in Suriname, ja, een evangelische broedergemeenteschool, begint met dat woordje. Wie weet welke school ik bedoel? Ik zie zoveel vingers. Jij? De Graaf van Zinzendorf School. Ja, goed zo. Nou, jullie zijn echt flink hoor. Als je vroeger over een hertog sprak, of over een baron, of over een graaf, dan wisten de mensen precies over wie je sprak. Het waren deftige en belangrijke mensen. Dus als je zei van een hertog, of je zegt van hij is een baron of een graaf, nou dan waren het echt die belangrijke mensen. Zij woonden bijvoorbeeld in grote en dure woningen. En vroeger had je ook echt grote woningen die ze een kasteel noemden. Die heb je ook tegenwoordig nog hoor. Maar die echte, rijke, belangrijke mensen, die wonen meestal in een kasteel. Bijvoorbeeld een koning, een keizer. Ja, in Suriname praten wij niet over een koning of een keizer. Maar we hebben wel een president, ja. En het ging om een zekere meneer Zinzendorf. En hij had ook een kasteel, want hij was een graaf. Op een dag vond er een heel blijde gebeurtenis in dat kasteel plaats. Ja, er werd een kindje geboren. Plotseling hoorde je... Ja, daar was een baby. Wat een blijdschap. Iedereen was blij. Meneer en mevrouw Zinzendorf, die waren zo dankbaar. En natuurlijk, het kindje kreeg een naam. Stel je voor dat dat kindje geen naam zou hebben, want iedereen heeft een naam. Ja, en ze noemden hun kindje Ludwig Nicolaas. Maar deze pasgeboren Ludwig was zo teer. Hij was zo
1: Met teer bedoelen ze een beetje zwakjes. En ze waren zo bang dat hij niet lang zou leven. En meneer en mevrouw Zinsdorf, die waren heel gelovig. Ze geloofden in de Heere God, ja. En daarom hebben ze besloten om hem diezelfde dag te dopen. Want de baby Ludwig was heel zwak. Zwak, zwak, zwak. Dat zijn moeder elke dag, 's morgens, 's middags en 's avonds, bijna de hele dag, bad ze tot de Heere God. En ze vroeg hem of haar kindje toch mocht blijven leven, want ze was zo bang dat hij dood zou gaan, want hij was heel erg zwak. En ja hoor, God heeft naar haar gebed geluisterd en hij heeft haar gebed verhoord. De vader, vader Zinsdorf, was een heel belangrijke man. Hij werkte voor de Duitse regering en hij verdiende goed. Hij verdiende heel veel geld. Maar op een dag gebeurde er iets heel ergs met hem. Ongeveer 6 weken na de geboorte van zijn baby, van zijn kleine jongen, kreeg hij een hevige koorts. Kort daarna stierf hij. Dus de baby Ludwig, die had geen papa meer. Zijn papa was ziek geworden en hij was doodgegaan. Hij was overleden. En zo moest Ludwig zonder een vader opgroeien. Ja, het was heel zwaar voor de moeder en ook voor Ludwig. Zijn moeder was een diep gelovige vrouw en zij bad altijd voor hem. En vroeg leerde Ludwig ook om zelf te bidden. Want hij ziet zijn moeder bidden, dus hij heeft het ook geleerd. Wie van jullie kan al zelf bidden, zeg maar. Ja? Goed zo. En jij? Jij kan ook? Helemaal goed hoor. En bidden is praten tot God. Net als hoe jij en ik praten, hoe we elkaar vertellen, of je vertelt het aan een vriendin, of je vertelt iets aan je mama of je papa. Zo mag je ook alles aan God vertellen. En God luistert naar jou. Precies zo bad Ludwig ook. Toen hij 3 jaar oud was, kon hij al mooi bidden. Hij kon dat al zelf doen. 3 jaar. Hoe oud was jij toen jij kon bidden? 5. Oké, goed zo. En jij? 8. 8 jaar. Oké, helemaal goed hoor. Dus Ludwig was 3 en hij bad al tot God. En een jaartje later, toen hij ongeveer 4 jaar was, moest hij bij zijn grootmoeder wonen. Bij zijn oma. Zij woonde ook in een kasteel. Zij had ook een biggie osso, een groot huis. En zijn grootmoeder was ook een gelovige vrouw. Zij geloofde ook in de Heere God. En diende de Heere God met heel haar hart. En zij had allerlei weeskinderen die zij verzorgde en over de Heere God vertelde. Dus hij was niet de enige daar bij oma. Oma had ook andere kinderen bij haar die geen mama en papa meer hadden. En die noemen we weeskinderen. Als je geen mama en papa meer hebt, ben je een wees. En deze oma, die zorgde voor weeskinderen. En ze vertelde de kinderen ook over de Heere God. En wanneer er mensen bij haar op bezoek kwamen, vertelde ze de mensen ook over de Heere God. Dus iedereen die ze tegenkwam, vertelde ze over de Heere God. En ze bad ook met ze. En Ludwig, die luisterde vaak naar de gesprekken die ze had met de andere mensen die op bezoek kwamen. En de gebeden van mensen die daar kwamen. Dus hij volgde alles. Hij luisterde naar zijn oma toen zij over de Heere God vertelde. Wanneer ze met andere mensen praat of met andere mensen bidt. Hij luisterde en volgde alles. In die tijd gingen de meeste kinderen niet naar school, want er waren nog geen scholen. En als je wilde lezen en schrijven, dan kwam de meester thuis bij je om je les te geven. En dat was heel erg duur. De meeste ouders konden het niet betalen. En daarom konden toen, heel lang geleden, het was heel vroeger, konden

Lees en al gauw kon hij het hoor. Maar hij leerde nog meer. Want zijn grootmoeder, zijn oma en zijn tante leerden hem ook bidden. En elke dag baden zij samen met hem tot de Heere Jezus. En toen Ludwig dus 6 jaar oud was, hoefde niemand hem te zeggen dat hij moest bidden. Hij deed dat uit zichzelf. Ja, flink hè? En jullie bidden ook zelf of vragen jullie je mama en je papa nog om je te helpen? Oh, zelf, flink hoor. Nou, morgen gaan we verder over Ludwig die veel meer leerde. En bid jij vanavond ook tot de Heere God? Tot morgen, happy kids. Dag!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. 51-jarige schiet zichzelf dood met jachtgeweer in woning. Akerinbank lanceert zonne-energie en AI-project bij viering 90-jarig bestaan. Dubbele tragedie voor familie. Broer overlijdt op de dag van uitvaart van zus. Vrouw vermist na sprong van Weidenbosbrug. Politie vindt lege fles Gramaxone in auto. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag: 51-jarige schiet zichzelf dood met jachtgeweer in woning. Een 51-jarige man is zondagochtend overleden nadat hij zichzelf in zijn woning aan de Sido Regioweg in Suriname met een jachtgeweer had beschoten. Volgens verkregen informatie overleed het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie van Lelydorp trof de man levenloos aan in een slaapkamer van de woning. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat hij zichzelf met een jachtgeweer in het hoofd had geschoten. Het schot bleek fataal. Na de melding stelde de politie een onderzoek in. Het jachtgeweer is in beslag genomen en zal nader worden onderzocht. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat sprake is van een misdrijf. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden. Over het motief is niets bekendgemaakt. Akerinbank lanceert zonne-energie en AI-project bij viering 90-jarig bestaan. De Akerinbank heeft tijdens de viering van haar 90-jarig bestaan 2 nieuwe projecten gepresenteerd die gericht zijn op zonne-energie en kunstmatige intelligentie. Daarmee wil de bank niet alleen haar dienstverlening verder digitaliseren, maar ook een grotere rol spelen bij duurzame investeringen in Suriname. Algemeen directeur Rafik Sheoraj Pandey maakte de initiatieven zaterdag 18 juli bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst voor klanten uit het bedrijfsleven in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. De bank wil onder meer investeringen in zonne-energie ondersteunen en duurzame financiering voor het midden- en kleinbedrijf stimuleren. Deze ontwikkelingen kunnen volgens Weinderman leiden tot een grotere behoefte aan financiële advisering, kredietverlening en samenwerking. De Akerinbank zal zich daarom moeten blijven vernieuwen om ook in de toekomst een belangrijke rol binnen de Surinaamse economie te behouden, meldt de communicatiedienst Suriname. Dubbele tragedie voor familie. Broer overlijdt op dag van uitvaart van zus. Een familie in Suriname is getroffen door een dubbele tragedie. Op de dag waarop de uitvaart van een vrouw zou plaatsvinden, is haar broer geheel onverwacht overleden. Ranu overleed vorige week. Haar lichaam werd vervolgens opgebaard in het mortuarium van het Slanshospitaal. De familie verkeerde sindsdien in diepe rouw en bereidde zich voor op de uitvaart die op zondag 19 juli zou plaatsvinden. Waterkant Net verneemt dat de nabestaanden zondag in de vroege ochtend naar het mortuarium gingen om haar lichaam op te halen voor de uitvaart. Op een bepaald moment zakte haar broer, Glenn, daar plotseling in elkaar. De man werd met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Ondanks de inspanningen van het medisch personeel mocht hulp niet meer baten. Kort daarna werd zijn overlijden vastgesteld. De familie heeft besloten om de uitvaart van Ranu en Glenn later deze week gezamenlijk te houden. Over de datum en het tijdstip daarvan zijn vooralsnog geen nadere details bekendgemaakt. Vrouw vermist na sprong van Weidenbosbrug. Politie vindt lege fles grammaxoon in auto. Een vrouw is zondag vermoedelijk van de Schulz-Weidenbosbrug in Suriname gesprongen, nadat zij mogelijk een verdelgingsmiddel had ingenomen. De politie ontving rond 4:45 in de ochtend via het command center een melding dat een vrouw van de brug was gesprongen. Een 22-jarige getuige verklaarde dat hij onderweg naar huis was toen hij achter een grijs voertuig tot stilstand moest komen. De auto stond midden op de brug geparkeerd met de alarmlichten aan en de motor nog draaiende. Volgens de getuige stapte kort daarna een vrouw aan de bestuurderszijde uit het voertuig. Zij rende vervolgens naar de vangrail. Voordat hij haar kon aanspreken, zag hij dat zij zich achterover liet vallen en van de brug sprong. De getuige keek naar beneden en zag dat de vrouw aanvankelijk in de richting van de havenbeheer probeerde te zwemmen. Toen hij naar haar riep, gaf zij nog antwoord. Enkele minuten later verdween ze echter onder water, waarna hij de Surinaamse politie inschakelde. Bij het voertuig, een grijze Lexus, trof de politie niemand aan. In de auto werden documenten gevonden op naam van de 32-jarige J.F. Aan de passagierszijde werd tevens een lege fles grammaxoon aangetroffen en in beslag genomen. De politie vermoedt dat de vrouw het middel mogelijk eerst heeft ingenomen en daarna van de brug is gesprongen. Het voertuig is voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de vermiste vrouw wordt voortgezet. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10:00 a.m. tot 5:00 p.m. en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6:00 to 6:30 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Score! gaat met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Yes, we zijn terug. Live in de uitzending van Radio Shalom. Welkom bij het tweede gedeelte van The Morning Move. Het is momenteel bijna 7:15. 7:14. We hebben geluisterd naar de Happy Kids. We hebben geluisterd naar de dagtekst van vandaag. We hebben ook geluisterd naar het nieuws. En wat reclamebreek. Het is dus tijd voor het tweede gedeelte. En welkom. Nogmaals een hele goede morgen aan degenen die pas erbij zijn aangeschoven. Mijn naam is Ian Mourassim en ik ben vandaag uw presentator voor het mooie programma betreft The Morning Move. En misschien bent u onderweg naar het werk, onderweg naar school. Misschien bent u al op het werk, misschien bent u al op school. Misschien ben je gewoon lekker thuis vandaag. Geniet van de uitzending van Radio Shalom. Here on the 94.5 FM. Your daily inspiration. And not just radio. Ik doe een speciale groet aan de bewoners van Stichting In de Ruimte. Mogen jullie vandaag een hele leuke dag hebben met elkaar. En weet dat de Heer heel veel van jullie houdt. En natuurlijk voor ieder die luistert en afgestemd is op Radio Shalom. Van harte, harte goedemorgen. Als u nog je WhatsApp bericht hebt gestuurd op het nummer 8755358, vraag ik dat nu nog te doen. We zijn er tot 8 uur. Dat wil zeggen dat we nog 3 kwartieren samen met elkaar hebben. Laten we samen radio maken. Laten we elkaar bemoedigen vanmorgen. Laten we elkaar opbouwen vanmorgen.

Yes, dat was een lied in het Hebreeuws. Het lied heet Ashuv Elecha. En dat betekent coming back to you. Terug naar God. Atasha mi fi, als ik dat goed heb, zei hij. Atasha mi si. Ik kan me even niet meer heugen wat hij zei. Waarschijnlijk is het... Ja, Atasham iti, sorry. Atasham iti wil zeggen... you are there with me. U bent daar met mij. Het is een heel mooi lied. Vooral als je het ook bekijkt op YouTube. Dan zie je ook de ondertiteling daarvan. De vertaling van het lied. Het doet wat met je. Het bemoedigt je. En ja, het doet gewoon iets met je hoor. Vandaar ik ook helemaal niet heb gesproken. Want Misrefe Arkapoku. En ik was even gewoon weg van het lied. Het is een lied dat... Dat mijn schoonmoeder vaak naar luistert. Dus vanmorgen zag ik het eigenlijk langskomen. Zeg ik, hey, dit ga ik draaien in de uitzending. Mijn schoonmoeder die gaat vaker naar Israël voor een conferentie. En ik vind het echt tof dat je bijna elk jaar naar Israël kan gaan om gewoon. Het feit dat je eigenlijk gewoon daar mag zijn is geweldig. Dat is ook een verlangen van mij hoor. Om ooit eens naar Israël te gaan. Om te zien eigenlijk waar de Heer heeft gewandeld. Waar onze Heer Jezus Christus heeft geleefd als het ware. Het lijkt wel heel speciaal te mogen zijn. Maar welkom nogmaals bij een nieuwe editie van The Morning Move. We gaan even de WhatsApp berichten lezen. Even kijken, ik ga 2 of 3 lezen. En daarna gaan we weer naar een pokoe luisteren. Ik denk dat we het vanaf nu zo gaan doen. Want ik vind het een beetje vervelend om tijdens het lied te praten. Maar soms zijn er zoveel WhatsApp berichten. Dat als ik het niet lees... het ook heel erg vervelend kan overkomen, want dan ik vraag eigenlijk om een WhatsApp bericht te sturen, laten we samen radio maken, maar ik lees dan de WhatsApp berichten niet. Dus sowieso, ik moet ergens een balans zien te vinden en daar leer ik nog steeds in hoor. Dus vergeef me als het een beetje vervelend overkomt dat ik telkens weer moet onderbreken en dan pas muziek kan afspelen. Maar als jullie ideetjes hebben, laat me dat alsjeblieft weten, zodat we dan samen een mooie uitzending van kunnen maken, toch? Mm-hmm. Mooi, de eerste persoon die geappt heeft vanmorgen is mama Cynthia. Die was al heel vroeg wakker. En zij stuurt om 4:30 's morgens al een bericht. En zij zegt, goedemorgen broeder Ian. En broeder Ian was om 4:30 's morgens nog in Dromenland. En ze zegt, goedemorgen broeder Ian. God bless, Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Van mama Cynthia. Groeten en be blessed. Dat is mama Cynthia. Dankjewel mama Cynthia. Dankjewel voor het appen zo vroeg 's morgens al. Ja, mama Cynthia die is echt, die was ready voor de uitzending. Onze lieve zuster Sietje uit Den Haag, die hier vanmorgen ook een appbericht gestuurd. En dat was om 5:45. En zij zegt, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och, Heere, geef toch heil. Och, Heere, geef toch voorspoed. Gezegend, zei hij, die komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. Frisse morgen, shalom familie. En broeder Ian, een gezegende week / uitzending. Groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Wat lief van zuster Sietje. En dank u wel voor uw bijbeltekst uit Psalm 118 vers 24 tot 26. Groetjes daar te Den Haag. Yes? We gaan naar nog een pokoe luisteren. En dat is How Great Is Our God. Maar ook in het Hebreeuws. Laten we even luisteren.

Yes, en dat was Gadol Elohai. How great is our God? Van Joshua Aaron. Joshua Aaron. Ook heel, heel mooi. ik begin een beetje verliefd te raken op de taal, Hebreeuws. Ik denk ook gewoon, ook bij het bestuderen eigenlijk van de Bijbel, dan probeer ik ook terug te gaan naar de grondtekst in het Hebreeuws. En hoe vaker je eigenlijk bezig bent met een taal. Ik hou van talen hoor. Ik heb altijd van verschillende talen gehouden. Dus het is echt interessant voor mij. En het is zo mooi dat we de Heere ook niet alleen in onze eigen taal, maar ook in andere talen mogen aanbidden en mogen lof zingen. Dat we hem mogen prijzen. Is echt mooi. Ik ben, weet u waarnaar ik echt nieuwsgierig ben? Ik ben echt nieuwsgierig naar welke taal we allemaal zullen spreken in de hemel. Echt waar. Ik vraag me echt af, krijgen we een nieuwe taal? Sommigen zeggen, ja, we gaan tongentaal spreken. ik weet het niet. Ik weet niet of de Bijbel daar expliciet daarover praat. Maar het zou geweldig zijn. Of, we praten gewoon Nederlands, de ander praat Engels en de ander praat Spaans en Portugees. En dan nog kunnen we elkaar verstaan, bijvoorbeeld. Minusabi, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het zal zijn. Kijken we maar bijvoorbeeld de uitstorting van de Heilige Geest. Dan sprak de ene zo'n taal, de andere zo'n taal en de andere taal. En ze konden elkaar gewoon begrijpen. Dus ik weet niet hoe het zal zijn in de hemel. Maar het is wel iets waarnaar we uit mogen kijken. Maar mooi, mooi, mooi. Het is inmiddels al 7:30. En u weet, om 7:30 hebben we dan de recap van onze bemoediging. Vanmorgen hebben we gesproken over groeipijnen. We hebben gezegd dat groeien pijn doet. Groeien doet pijn. We weten bijvoorbeeld dat bij ons lichaam, bijvoorbeeld, ik weet niet als u zich nog kan heugen, maar toen u bijvoorbeeld klein was, dan had u hoogstwaarschijnlijk ook groeipijnen ervaren. Maar ook nu, als volwassen, sommige mensen krijgen hun verstand kiezen wat later. Net als ik bijvoorbeeld. Ik heb pas verstand gehad. Ik bedoel, verstand kiezen gehad. Ik heb pas mijn verstand kiezen gehad. Niet pas, misschien ja, een jaar terug of 2 jaren. Zijn mijn verstand kiezen gegroeid. Heel raar. Vind ik hoor. Want iedereen die ik ken hebben al verstand kiezen. Maar miwang. Maar het doet pijn. Het doet pijn. Het stoot je de rest van je gebit eigenlijk naar voren. En het groeien zelf. Het schuift eigenlijk je vlees opzij. Weet je. En zo is het ook eigenlijk met ons. In onze geestelijk leven. We gaan pijn moeten ervaren om te kunnen groeien. Sommige mensen houden niet van groeien. Sommige mensen willen gewoon in hun comfortzone blijven. Maar het is niet de wil van God. We hebben ook gesproken over het feit dat God ons heeft geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar vanwege de zonde eigenlijk, de zonde van Adam en Eva, dan is dat beeld eigenlijk een beetje gaan vervagen. Maar nu dat Christus Jezus dat hersteld heeft, nu dat er verzoening is en we mogen Jezus in ons leven hebben, dan is het zo dat hij ook het beeld van God eigenlijk in ons leven wil herstellen. Hij geeft het eigenlijk terug aan ons. Die identiteit geeft hij eigenlijk terug aan ons. Maar het is een proces. We kunnen niet vandaag de Heer aannemen en direct lijken op Jezus. Het is echt een proces. Paulus die praat ook bijvoorbeeld over volwassenen christenen en baby christenen. Over vaste voedsel en babyvoeding. Dus het is een hele proces om te kunnen groeien. En groeien doet pijn. Je gaat vaker uit je comfortzone moeten stappen. Je gaat vaker moeten doen waarvan je niet houdt. Je gaat je hobby's bijvoorbeeld die zondig waren aan een kant moeten zetten. Je gaat je vlees moeten kruisigen. Je gaat vaker moeten wegrennen voor lust. En dat soort dingen doen pijn. Het is niet comfortabel. Je gaat bepaalde dingen moeten afleggen.
kan de ibel op smoko, nou in smokomoro, kan de ibel op kosi, in een kosmoro, kan de ibel ben smoko yo ganja, ibel smoko yo wiri, nou in een smokorat moro, kan de ibel lobby alcohol. Weet je? Dus al die dingen ga je aan een kaart moeten zetten en het doet pijn. Maar naarmate je dus eigenlijk, je gaat ook merken, hoe meer je eigenlijk met God bezig bent, hoe meer je dichter bij hem bent, hoe meer je eigenlijk de dingen van de Heere zoekt, hoe meer je achter hem aan zit, ga je ook merken dat de Heere je ook meer gaat sturen in de richting van groei. In de richting van verandering. Paulus praat ook daarover. Het veranderen van de manier van denken. In je denken veranderen. Zijn allemaal ongemakkelijke dingen. Het zijn allemaal dingen dat van je vraagt om uit je comfortzone te stappen. En groeien gaat pijn doen. Maar we lezen dus in Romeinen 5 vers 4. Die zegt, als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Dus daar vindt er ook groei plaats. We zien dat de Bijbel eigenlijk door... De hele Bijbel praat eigenlijk over verandering. Die praat over groei. Die praat over suffering. Maar daarvoor is er ook hoop. Daarvoor is er ook rust. Daarvoor is er ook vrede die God aan ons aanbiedt. Dus we hoeven eigenlijk helemaal niet bang te zijn. We hoeven helemaal... Over ons helemaal niet ongerust te maken over die pijnen. En sommige van ons die gaan echt door moeilijke omstandigheden. Kijk maar naar de Bijbel. We zien eigenlijk vanaf het begin. Maar denk maar aan Job. Denk maar aan Jozef. Denk maar aan Daniel. Denk maar aan de apostelen. Ze moesten allemaal door moeilijke omstandigheden heen gaan. Maar de Heere, die belooft eigenlijk rust. En die garandeert de vrede. Hij garandeert die troost. En daarom ook de Heilige Geest. Maar dat is dus de bemoediging van vanmorgen. Daarover hebben we een beetje gesproken. Als u momenteel pijnen ervaart, groeipijnen, maakt u zich geen zorgen. De Heere is met u en hij troost u. Het enige dat u moet doen is blijven vertrouwen op God. Je focus blijven leggen op Jezus Christus. Maar ook voor degenen die gewoon comfortabel liggen en slapen en nog als baby's gedragen. I'm sorry als ik het zo moet zeggen. Het is tijd dat u gaat groeien. Het is tijd dat u gaat opstaan en dat u gaat doen wat u moet doen. Dat u verantwoordelijkheid als gelovige, als zoon van God, als dochter van God gaat vervullen. En dat u gewoon gaat opstaan en zeggen van, hey, nee, ik moet groeien. Je kan niet alleen babyvoeding maar blijven eten. Het zal wat moois zijn. Dat je tot de dag van vandaag alleen maar Nutrilon eet. Of Nutrilon drink eet. No? Maar je gaat uiteindelijk toch het vlees willen. Uiteindelijk ga je toch lekkere groenten willen. Je gaat toch Bitawiri en Antrua willen eten. En misschien niet willen eten. Maar je gaat ervan leren houden. Voorzien ben je aan de Bitagroenten die zie. Maar nu... Oh, met een lekkere gestoofde kip ernaast. Of gestoofd rundvlees. Of gestoofd varkenvlees. Laat me stoppen met praten. Maar oké, het is nog vroeg. En ik ben op dieet. Dus mino mag denk je dus aan die eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, maar niet te veel. Maar goed. Dat was dus de bemoediging van vanmorgen. Ik heb het heel kort gehouden. Zodat we weer naar het liedje kunnen gaan luisteren. En om 7:45 gaan we erover tot de reclame van vandaag. Ach, reclame van vandaag. Gaan we over tot de reclame. En na de reclame ben ik dan terug met de WhatsApp berichten. Als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, stuur dat nu op het nummer 8755358. Ook aan alle jarigen wil ik zeggen van harte, harte, harte gefeliciteerd met jouw jaardag vandaag. En geniet daarvan voor degenen die ook hun anniversary vandaag vieren. Hey, van harte gefeliciteerd en geniet samen met elkaar van deze mooie dag.

0: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to Latour. Voor de Siri Hotspot Nieuweer. Mousa op het nummer 7261624. Frans Uyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Siwo. Live in concert.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
6: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
5: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
6: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
5: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
6: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
5: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
6: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.

Yes, we zijn weer terug na de reclamebreak. We gaan nu richting het einde. We luisteren nu naar Waymaker. In het Hebreeuws, het Arabisch en in het Engels. Ik ga jullie even moeten storen. Ik ga even de WhatsApp berichten moeten oplezen. En mama Evie die zegt, morning, paragroeten luid en duidelijk. Blessie voor iedereen. Ga zo naar buiten oogsten, bemesten en schoonmaken, want onkruid vergaat nooit. Sabrina, blessie, rokodé. Ja, Sabrina wordt ook gegroet. En dat was om 6:09. Er zijn nog een heleboel WhatsApp berichten die ik ga moeten lezen. Touching every heart. Dus terwijl we ook zo luisteren naar Waymaker... Dan ga ik ook de WhatsApp berichten moeten lezen. Blessings, broeder Ian. Welgelegen is wakker. Zuster Shelley wens u en de uwen een gezegende dag. En luister mee. Groetjes, zuster Shelley. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Broeder Brian Gayadar die zegt, omdat hij leeft ben ik niet bang voor morgen. Goedemorgen, broeder Ian en shalom familie. Ja, goedemorgen, broeder Brian. En soso lobby Guillaume, broeder. En zuster Zeni die zegt, goedemorgen familie, Noord is wakker. Jacobus 3 vers 2 tot en met 3 uit het boek. Als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden, bewijst hij daarmee dat hij zichzelf in alle opzichten goed in de hand heeft. Een paard gehoorzaamt door het bit dat het in de mond heeft. Wij houden het paard daarmee in bedwang en kunnen het laten gaan waar wij willen. Wat je zegt en wat je niet zegt is beide belangrijk. Goed spreken heeft niet alleen te maken met hoe je het juiste woord op het juiste moment moet zeggen. Het betekent de beheersing over je behoefte om iets te zeggen dat je eigenlijk niet mag zeggen. Voorbeelden van een verkeerd gebruik van de tong zijn roddelen, neerbuigend spreken, bluffen, manipuleren, vals onderwijs, overdrijven, vleierij, klagen en liegen. Vraag

0: mond verlegen. Je wilt gewoon ook meepraten. En dan zonder na te denken, dan zeg je ook gewoon wat. Zonder onderzoek te hebben gedaan. Then you're making assumptions. Vooroordelen. Maar dus, thank you nogmaals, Cindy. Zuster Susan die zegt, goedemorgen broeder en alle luisteraars. Ik wens u allen een vruchtvolle nieuwe werkweek toe. Deze dag is ons weergegeven. Mogen de woorden van onze mond en de overleggingen van ons hart God welgevallig zijn. God op de eerste plaats in alles wat wij doen. Hij is onze beschermheer in Jezus' naam. Een blessingslobby komt van zuster Susan Hoogwoud. Ja, zuster Susan, dankjewel. We gaan nu luisteren naar Because He Lives. Het is eigenlijk een medley. Because He Lives, Jesus, Friend of Sinners, and Nothing But the Blood. Van Imani Melile Choir.
1: Are you Lord? Come on, lift your voices. Praise Him. Praise the Lord in your own heart.
0: Broeder Imro Schenker die zegt, morning broertje, inderdaad doet groeien pijn. En waarom? Omdat bij het geestelijk groeien je dingen moet loslaten. Kijk naar een plant, terwijl het groeit vallen er bladeren af, maar tegelijkertijd zie je nieuwe en frisse jonge bladeren. Soms moet er zelfs aan je gesnoeid worden met een snoeischaar. Ja, dat doet pijn, maar bij het snoeien wil God je hoger opvoeren. Ja, dat is inderdaad zo. Dank u wel, broeder Imro. Een voorbeeld wat we ook kunnen aanhalen bij groeipijnen is dat van de pottenbakker. En nou, ik weet niet als je ooit heeft gekeken naar hoe men de potten vormt van klei. En hij heeft vormd van eigenlijk een hoopje klei dat eigenlijk nog helemaal geen vorm heeft of had. Maakt hij zo'n mooie vaas. Een mooie schaal. Maar om die vorm te kunnen krijgen dat de Heere wilt hebben. Dat brengt mee waarbij hij ons gaat moeten buigen. En soms moet het opnieuw gaan. Want soms rennen we weg. Omdat het te pijn doet. Maar het mooie ervan is, na al die pijnen, dan mag je zien wat de Heer in zijn gedachten had. En wat de Heer maakt, wat de Heer schept, is altijd mooi. Is altijd goed.

We hebben nog maar 3 minuten. Dus ik race even snel door de WhatsApp-berichten, want Delay. Goedemorgen, Casaba Olo luistert mee, in het bijzonder Mim, Anna Joy en Ashley. Have a blessed day. Groetjes Casaba Olo, groetjes Mim, groetjes Anna Joy, groetjes Ashley. Soso Lobby Giyu Alamala. Zuster Corneli die zegt frisse morgengroet.

In tot God is dat hoe dieper wij gaan met de relatie, groeien we dieper in het geloof en ontvang nieuwe kracht. Amen, groetjes en blessie. Dat zijn dus de woorden van mama Cornelly. Thank you. Goedemorgen broeder Ian. De God van Israël zal voorzien voor uw reis naar Israël. In alle mogelijkheden in ons leven voorziet hij. In de naam van Yeshua HaMashiach. De Heer zelf legt het verlangen in jou om het land Israël te willen bezoeken. Klopt, dat is helemaal zo hoor. Ja, dus ik kijk er naar uit voor wanneer de Heer zal voorzien. En ik verwacht de Heer. Ik wacht op hem. En ik kijk uit. Van Brother Clifton krijgen wij een Bijbeltekst. Die ga ik even moeten skippen. Maar dat is dus Spreuken 31 vers 8 en 9. Dat komt gewoon omdat we weinig tijd hebben. Een blessie morgen aan alle shalom brothers en sisters. En feliciteer alle voetballiefhebbers met het WK, met de WK-overwinning van Spanje. En ja, Brother Cliff, zijn voorspelling is juist. Mijn brothers en sisters van mama Kerk, van mama Kerkie. Is het Kerkie? Ik weet dat het pijnlijk is. Hahaha. Brother Ian, Brother Cliff groet vanuit de mistig koude Wanika Santoboma. Die sedert 4 uur op was. Hi, Brother Clifton. Groetjes daar te Santa Boma. En ja, gefeliciteerd al de voetballiefhebbers. In het bijzonder de Spanje-fans. Oma Jenny die zegt goedemorgen broeder Ian. Oma Jenny groet. Bedankt voor de mooie woorden zuster Cindy. Lobby en Brasa aan de Shalom familie. Nog 3 WhatsApp berichten te gaan. Goedemorgen Radio Shalom. Ephraim Zegen is wakker. En we zijn online en beschikbaar. Ik wens jullie allemaal een gezonde en herstellende leven. Goedemiddag broeder Ian. Een blessing morning. Je doet met die liederen. Ik ben een paar dagen vrij. Ik ga nu richting België bij mijn dochter. Kado Biggie, hij doet goede dingen. Groetjes van zuster Eleonor uit Amsterdam Zuidoost. Ja, groetjes, zuster Eleonor. Goedemorgen, mijn geliefde broeder. Wanika is reeds lang wakker. Ik geniet gewoon van alle bemoedigingen. Groeipijnen krijgen wij echt. Zelfs een baby bij de groei, de tandjes. Ja, inderdaad, precies. Die vallen en opstaan. Zou een mooi day. Garo de Nayuse. Van mama Carmen. Bossies en brasas. Voor mama Carmen. Dat was dus de laatste WhatsApp bericht voor vanmorgen. Ik wil ieder danken die geparticipeerd heeft. Die hun bijdrage heeft geleverd via de WhatsApp. Thank you very much. We gaan moeten afsluiten. Zo de heren wil, ben ik morgen weer terug in de uitzending. Rest mij nog te zeggen, me love you. Dan gaat de lobby voor Maasrijk. Bye bye, swai swai, ciao ciao en mwah mwah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde luisteraars. Ik roep u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom. Ik ben broeder David Hira, verbonden gemeente Revival Center Ministries. En het is een voorrecht om het woord van God te mogen prediken via Radio Shalom. En we danken God voor Radio Shalom die bereid is om het woord van God uit te zenden elke dag. Alvorens we het woord van de Heer gaan, wil ik bidden met u. Indien u eerbiedige houding neemt, dan zullen we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. En ik leg deze dag in uw handen. En ik bid, mijn Heer en mijn God, Heer, dat uw woord, Heer, in goede aarde mag vallen, Heer. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Zo, geliefde luisteraars, nogmaals, ik groet u allemaal. En ik wil lezen vandaag uit 1 Koningen 17, Elia bij de beek. Elia bij van de beek, gaat hij naar de weduwe van Sarfat. Ik denk dat velen van ons dit verhaal kennen. En ik wil vandaag praten over dat de Heer ons comfortabel door een zwaar seizoen wil heen brengen. Amen, soms kunnen seizoenen zwaar zijn, maar de Heer wil ons comfortabel erdoor heen brengen. Amen, comfortabel. Je weet, toen ze Jeremia weghaalden uit die put, dan zette men kleren onder zijn oksel, zodat terwijl ze hem uittrokken uit die put, dat er geen schade kwam aan zijn lichaam, dat hij geen ongeluk kreeg. En zo wil de Heer ons ook door onze tijd heen en onze situatie heen, wil de Heer ons met heel veel zorg en comfort, wil hij ons er doorheen brengen. Zelfs toen Paulus in de gevangenis was, kreeg hij gunst bij de overste, dat men mocht komen en men mocht hem verzorgen en men was minder streng tegen hem. Amen. Ook we zien het bij Jozef, dat Jozef kreeg gunst ook, al was hij daar in die gevangenis, daar zelf kreeg hij de gunst van de Heer. Omdat de Heer ons comfortabel door een zwaar seizoen wil heen brengen. Want wat is het? God is een goede God. Je moet nooit vergeten dat de Heer is goed. En zijn goedheid is tot de eeuwigheid. En zijn vertrouw is van geslacht op geslacht. Amen. Zijn goedheid is tot de eeuwigheid. Iemand zegt zijn goedheid is tot de eeuwigheid. En zijn goedheid is machtig over mij. Amen. Altijd weet altijd dat de goedheid van de Heer is machtig, is geweldig, is veel. Amen. Het is onbeschrijfelijk over uw leven. Je moet altijd zeggen, de goedheid van God is onbeschrijfelijk veel. Onbeschrijfelijk groot. Onbeschrijfelijk. Het is zodanig goed. Het is onbeschrijfelijk. De Heer is zodanig goed. Het is onbeschrijfelijk. Je kan het niet beschrijven. Je kan het ervaren. Amen. Veel dingen kunnen we niet met ons mond beschrijven. Maar wat we kunnen doen, we kunnen het ervaren. En dat is wat de Heer wil doen. Het christelijk leven is niet beschrijven. Ik beschrijf hoe het christelijk leven is. Nee, je ervaart het. Je ervaart het. En de Heer wil ons door deze geweldige ervaringen, wil hij ons comfortabel, amen, hij wil ons comfortabel erdoor brengen. Zelfs al gaan wij door een dal van diepe duisternis, al gaan wij door de zee, al gaan wij door het vuur, amen, de Heer brengt ons erdoor. Laten we lezen 1 Koningen 17, vers 7. Nog na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Ga na, het is een droogte en de Heer stuurt dan Elia naar de weduwe in die plek Sarfat. Vers 9. Maak u gereed, ga naar Sarfat. dat aan Sidon behoort en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water op dat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkele handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Daar wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als we het gegeten hebben, dan moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ombreken, tot op die dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. Je moet nagaan naar de Heer dat er een droogte was. En het was zodanig dat het hele land voelde die droogte. En de Heer stuurde Elia naar deze vrouw, zodat deze vrouw zou leven. Wanneer er een zware situatie in uw leven is, dan stuurt de Heer genade. Moet je dit zeggen, er kan nog een heel zware situatie zijn in het land, maar de Heer gaat u altijd genadig zijn. Amen, de Heer gaat u altijd genadig zijn. Je moet dat weten. Je kan door een zware situatie heen gaan, en ook daar is de Heer. De Heer is altijd, amen, in die situatie met u. Maar de Heer wil ons comfortabel er doorheen brengen, indien wij het woord van de Heer accepteren en kennen, en indien wij niet paniekerig worden. Want vrees is iets dat de zegeningen van u steelt. Vrees is iets dat u geloof. Vrees is het tegengestelde van geloof. En het steelt de zegeningen die u door geloof zou ontvangen. Vrees is een dief. De Bijbel zegt, want in vrees is er straf. Maar in geloof is er beloning. Zo, indien we vrezen, kunnen we de Heer niet behagen. Amen, de lafhartige, zij die vrees hebben, kunnen God niet behagen. Het zijn zij die geloof hebben, die behagen de Heer. Voor die is er beloning. Die het woord van God accepteren, die het woord van God horen, waarbij het woord van God normaal wordt, het wordt alledaags in uw leven. Amen, en als het woord van God alledaags in uw leven wordt, dan gaat u ontvangen naarmate u geloof. Hoort u me, geliefde? Naarmate u geloof gaat u van de Heer ontvangen. Dus deze vrouw ging door een situatie heen. Het land was leed aan hongersnood en er was grote droogte in het land. Maar wat het erger maakte voor deze vrouw, ze was een weduwe in die tijd. En weduwe wil zeggen, je hebt geen koffering, je hebt geen man, je hebt geen hoofd. En het is zo dat men van dit soort mensen dan misbruik maken. En zodra men ziet, laat me dit zeggen, zodra men ziet, u bent zwak, er is plek om misbruik te maken, dan gaat men dat doen. Men kon bijvoorbeeld bij die vrouw komen en misbruik van het lichaam hebben gemaakt, misschien door geld, en die zoon hebben genomen en die zoon als slaaf hebben gebruikt. En ze zouden dan misschien en misbruik maken van die zoon. Want er was geen hoofd in het huis die bescherming kon bieden. Maar de Heer stuurde de dienstknecht van de Heer. En de dienstknecht van de Heer zei tegen haar, maak eerst voor mij, we kennen dit verhaal. En ze ging om het te doen. Amen. U ziet, gehoorzaamheid aan de Heer is een sleutel dat de Heer zal voorzien. Deze vrouw, ze had geen man. Ze had geen hoofd, maar ze onderwierp zich dus dan aan de Heer. Amen. Als de vrouw geen man heeft, dan is Christus de hoofd. Amen. Dan is Christus uw hoofd geworden. Dus ik wil niet zeggen dat zonder een man je nou redding. Je gaat het ook redden. Er zijn veel mensen die klagen en zeggen van, ja, maar dan, je weet, ik heb het niet. Je zag niet dat deze vrouw is gaan bedelen. Die vrouw was hout gaan sprokkelen. Je zag niet dat deze vrouw met mannen is gaan slapen. Nee. Je zag niet Er waren vele weduwen in die tijd. Maar er was iets daar. Er was iets met deze weduwe. De Heer Jezus sprak over haar. Er was iets met deze weduwe dat anders was. Er was iets in deze weduwe. Er was dienstbaarheid in haar. Er was iets dat respect had voor de Heer. Dat gehoorzaamheid, gehoorzaam was aan de Heer. Ze was niet bezig met de man te slapen toen Elia naar daar liep. Elia liep naar de stadspoort en Elia zag haar. Hij zag dat ze bezig was hout te sprokkelen. Hij zag dat ze bezig was, al is dit mijn laatste maaltijd, laat me het toch doen. Laat me toch mijn best doen. Amen. En toen begon ze te dienen. En de Heer maakte dat heel seizoen, ze hoefde niet te gaan werken. Ze hoefde niet te gaan hosselen. Amen. We moeten werken. Ze hoefde niet te gaan zwoegen. Amen. Ze hoefde geen compromis te gaan sluiten. Amen. Als de Heer met je is, dan beschermt de Heer uw leven. Ik heb zelf in mijn eigen leven gezien. De Heer komt op tijd. Amen. Voor sommigen van u, blijf gehoorzaam aan de Heer. De Heer gaat op tijd komen. Op tijd gaat hij komen. Amen. Bij sommigen van u, de Heer gaat precies op tijd komen, dat je geen schande krijgt. Precies op tijd komen, dat je nog een zonde doet. Precies op tijd komen, dat je die gehoorzaamheid in hem. Amen. Die geest die we van hem hebben ontvangen. Dat we niet verbitteren de geest van God. Dat we de Heilige Geest niet bedroeven. Maar dat wij de Heer een goede welgevallig offer aan de Heer blijven. Amen. Zo kwam deze dienstknecht van de Heer kwam op tijd beter. Amen. En de Heer bracht haar comfortabel door haar geheel seizoen. En de Heer gaat het ook doen met u. Amen. Maakt niet uit als er droogte is. Maakt niet uit als je geen koffering hebt. Maakt niet uit waardoor je heen gaat. Amen. En met koffering bedoel ik van deze vrouw als een weduwe. Amen. Maakt niet uit als je geen man hebt. Dat is de Heer uw man. Dat is de Heer uw koffering. Dat is de Heer uw hoofd. En de Heer kwam en hij bezocht deze vrouw. Terwijl hij haar geloof testte. Amen. Dienstbaarheid is een van de sleutels waar de Heer mensen, waar ik zie dat de Heer mensen zegent hoor. Wanneer er werk is, no loont je ook, no kibris king. Amen, we moeten geen, ik ga het maar even hard zeggen, we moeten geen lafhartig zijn. Lafhartige in het huis van God. Amen, want lafhartige zegt het woord van God, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Amen, maar deze vrouw, terwijl ze dienstbaar was, de olie, de meel, het raakte niet op. Amen. De Heer bracht de stroom van zijn goedheid, van zijn genade. Terwijl je gaat door een zwaar seizoen. Terwijl ze was in een droog seizoen. In een seizoen waar andere voordeel van haar konden nemen. In een seizoen waar ze dacht dat ze zou sterven. Amen. Bracht de Heer erdoor. De Heer bracht haar erdoor. Prijs de naam van Jezus. Amen. Prijs de naam van Jezus. Ik heb gezien waar gezinnen dachten van, dit is naar einde. Dit gaat gebeuren. En de Heer brengt je gewoon erdoor. Amen. En het is een leuke reis. Amen. Je gaat comfortabeler door. Maar je moet in geloof blijven. Als we ons ogen weghalen van de Heer. Amen. Daar komen die problemen. Daarom zegt het woord van God. Richt je ogen alleen op Jezus. Amen. De auteur, de begin. En het vol en de voleindiger van uw geloof. Amen. De leidsman, hij die het begonnen is, maar hij zal het ook voleindigen. Amen. Hij is het begonnen. Hij is begonnen met uw geloof. Hij gaat ook eindigen met uw geloof. Amen. U zal goed eindigen. Amen. Iemand zegt, ik zal goed eindigen. Zoals deze vrouw, het verliep goed met haar. Amen. Ze dacht van, dit is het einde. Ik wil u bemoedigen vandaag. Uw einde is niet nu. Uw einde is niet in dit seizoen. De Heer gaat u behouden brengen en behouden aanbrengen in zijn koninkrijk. En de Heer gaat maken dat u zal genieten en comfortabel zal zijn. Maakt niet uit hoe zwaar uw seizoen is. De Heer zal het doen. Laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer. Vader, Heer, dat u ons, mijn God, Heer, er doorheen brengt, Heer. Dat we comfortabel er doorheen gaan in Jezus' machtige naam. Amen en amen. Tot de volgende keer. Bless thee.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Amen and amen. Tot de volgende keer. Bless thee.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Amen and amen. Tot de volgende keer. Bless thee.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Amazani, Nafkip, Nafju.
3: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
4: Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
6: Something about the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. There's healing in that name. There's victory in the name of Jesus. All you need to do is just call on his name.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Luisteraars, zusters en broeders, goedemorgen. Mijn naam is Sijske de La Fuente, Weryunangun, predikant bij de Evangelische Broergemeente. Ik heet u van harte welkom bij deze morgenwijding in het programma De Hernutter. Wij beginnen in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dan hou ik u voor de dagteksten die we hebben meegekregen voor vandaag, maandag 20 juli 2026. De dagtekst is gehaald uit Psalm 12, vers 7. De woorden van de Heer zijn zuiver als zilver, gesmolten in een smeltkuil, gelouterd tot 7 maal toe. Nogmaals, de woorden van de Heer zijn zuiver als zilver, gesmolten in een smeltkuil, gelouterd tot 7 maal toe. Uit Psalm 12, vers 7. De leertekst is gehaald uit Johannes 18, vers 37. Jezus zegt: Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Jezus zegt: Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Uit Johannes 18, vers 37. En het liedvers uit gezang 217. Heer, uw woord heeft eeuwig waarde. O, bewaar mij steeds die schat. Och, wat waar me al het goed der aarde, zo ik niet die rijkdom had. Moest dat kostelijk woord bezwijken, mijn geloof, mijn rust verdween. Wat zijn 1000 koninkrijken? Ik vraag uw woord alleen. Dat waren de dagteksten voor vandaag.

Dan hou ik u voor de schriftlezing die gehaald uit is uit Johannes 6, de versen 47 tot en met 51. Voorwaar, ik zeg u, wie geloof heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Tot zover het schriftgedeelte. Laten wij bidden om verlichting. Heere God en Vader, schepper van hemel en aarde, onze dank is groot voor de nieuwe dag die u aan ons gegeven heeft. Dank ook dat u ons veilig door de afgelopen nacht heen geleid hebt. Dankzij uw goedheid en genade gaan we deze dag, deze nieuwe dag tegemoet. En ervan verzeker dat u met ons gaat en het werk van onze handen zal zegenen tot eer en lof van uw naam, tot opbouw van onszelf en van onze naaste, met de versterking uit uw woord dat we op deze nieuwe dag tot ons nemen. We bidden u in Jezus' naam. Amen. Wie eet van Jezus zijn lichaam, zal in eeuwigheid leven. Hij zal niet sterven. Dit brengt ons naar de viering van het heilig avondmaal, een heilig sacrament, welke in de evangelische broedergemeente 6 keren in het jaar wordt bediend. Het brood en de wijn worden gezegend en genuttigd, en daarbij gedenken wij de dood des Heren totdat hij komt. In het Bijbelgedeelte is verteld dat de geleerden, de wijzen in een discussie raakten met Jezus met betrekking tot hetgeen Jezus aan de mensen die rondom hem heen geschaard waren heeft voorgehouden. Dat het brood, zijn lichaam, van groot belang is voor het behoud van hun leven in eeuwigheid. Jezus wilde aan de mensen duidelijk maken dat zijn lichaam het geestelijk brood is, en het veel meer is dan de wonderbare spijziging die door hem is gedaan. Met slechts 5 broden en 2 vissen. Voor een groot aantal mensen van 5000 man. Ook herinnerde Jezus hen aan de tijd van hun voorouders. Toen God het manna iedere dag uit de hemel liet vallen. Opdat het volk, de Israëlieten, te eten hadden. Om in leven te blijven gedurende hun tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land Kanaan, onder leiding van hun leider Mozes. Het manna was tijdelijk voedsel en de voorouders die daarvan gegeten hadden zijn niet meer in leven gebleven, maar reeds gestorven. Na een korte tijd zochten de mensen die Jezus gevoed had op wonderlijke wijze bij Jezus terug te komen. En toen zij bij hem waren, zei Jezus dit tot hen. Jullie komen niet om de wonderen te zien, maar omdat ik jullie volop te eten heb gegeven. Jezus was direct, duidelijk en eerlijk over zijn mening. De wonderen en tekenen die Jezus deed waren bedoeld om aan te tonen dat hij de Zoon van God is, die de macht heeft gekregen van zijn Vader om dienstwerken te doen en alles wat hij van de Vader geleerd heeft aan de mensen door te geven. Als we eerlijk zijn, kunnen we toegeven dat wij wel eens onszelf erop betrappen dat onze ogen te veel gericht zijn op de dingen van de wereld. In 2 Korintiërs 4 vers 18 staat er: wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare,
Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Zo ook in Colossenzen 3 vers 2 lezen wij. Richt uw gedachten op de dingen die boven zijn en niet op de aardse dingen. Wat aangeeft dat u en ik voor een korte tijd passanten zijn, reizigers op deze aarde, onderweg naar wat blijvend permanent zal zijn. De eeuwige hel of de eeuwige hemel. We kennen de bekende tekst, bekende vers uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De mensen die rondom Jezus waren, begrepen Jezus niet toen hij sprak over het eten van zijn lichaam. Het is beeldspraak. De mensen die in eigen ogen meenden wijs te zijn, weigerden te geloven in Jezus zijn verkondiging. Daarom maakte Jezus gebruik van gelijkenissen, van beeldspraak bij de prediking over de geheimenissen van God. God openbaart zich aan mensen die als kinderken zijn, die met een eenvoudig hart geloven in zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, en zijn woord. Een kinderlijk geloof staat symbool voor volledig vertrouwen, gehoorzaamheid en het durven afhankelijk te zijn van God, zoals een kind afhankelijk is van zijn vader. Geloven als een kind of een kinderlijk geloof verwijst naar een houding van onvoorwaardelijk vertrouwen, van overgave en oprechtheid in het geloof. En we lezen in Matteüs 18 vers 3. Voorwaar ik zeg u, als u zich niet bekeert en wordt zoals de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. En wanneer we het brood, het lichaam van Jezus eten, wil dat zeggen dat wij ons verenigen, ons verbinden met Jezus. Het brood symboliseert het lichaam van Jezus Christus dat hij gegeven heeft om te sterven aan het kruishout en zo voor de zonde van alle mensen te betalen. En daar wij verenigd zijn met de Heer Jezus Christus, geven wij ons leven over aan hem door te leven naar de wil van God. Met de onderwijzing uit zijn woord, de Bijbel, en met de kracht van de Heilige Geest. Jezus legt uit dat hij het echte brood uit de hemel is. Het fysieke brood, brood dat van meel gebakken is nodig om lichamelijk in leven te blijven. Zo symboliseert het hemels brood de geestelijke vervulling en de verbinding met God die nodig is voor het eeuwig leven. Dagelijks hebben wij nodig het geestelijk brood om ons geestelijk te voeden. Voor zij die reeds hun geloofsbelijdenis hebben gedaan, laten zich bedienen met het brood en de wijn in de viering van het heilig avondmaal, die symbool staat voor de uitnodiging van Jezus aan gelovigen om maaltijd met hem te houden. En zij die hebben deelgenomen, ontvangen versterking van het geloof en verbondenheid met God door middel van zijn geest. Zijn heilige geest die allen, ook zij die hun geloofsbelijdenis nog niet hebben afgelegd, zal helpen en de kracht geven om als getuige van Christus te leven en te werken en zo anderen kunnen wijzen naar Jezus de Redder, de Verlosser. Daarbij het hemelse brood blijven nuttigen om blijvend geheiligd verder te gaan naar het koninkrijk in de hemel, waar wij mogen binnengaan in de eeuwigheid. Amen. Amen.

Ik zal u voorgaan in gebed. Wij bidden tot u, o God en Vader, onze Schepper, om te danken voor het hemels brood dat wij iedere dag weer zullen nuttigen. Zo worden wij geestelijk gesterkt, gevoed, om door het leven te gaan, op weg naar onze eindbestemming in de eeuwigheid bij u. Want wij beseffen vandaag weer dat dit leven op aarde maar tijdelijk is. Voor deze nieuwe dag, met nieuwe uitdagingen, mogen wij beseffen dat wij, dat u reeds dicht bij ons bent. En deze dag zal vullen met uw aanwezigheid. En wij uw zegen zullen ontvangen. Wij bidden u in Jezus' naam. Amen. Lieve luisteraars, broeders en zusters, ik groet u. Een gezegende, mooie dag toegewenst. Goedemorgen. Amen.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Een hele, hele goede morgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Het is momenteel 9 uur en het is vandaag maandag. Na een heel lange tijd mag ik dit programma aan u presenteren. Het programma Behind the Business. Het is een programma die wij ongeveer 2 tot 3 maanden terug hebben gestart, gelaunched. En vandaag, zeker na 3 weken of na 4 weken, mogen we weer dit programma te presenteren. En dat komt gewoon omdat jullie niet aanmelden. We hebben dit programma geplaatst, gelaunched op de radio, zodat jonge entrepreneurs, jonge ondernemers eigenlijk de kans krijgen om hun producten, hun diensten te promoten. En geheel gratis ook nog. Dus als u iemand kent die een onderneming is gestart of die al heel lang in de business draait, I don't know, misschien verkoopt u wat en u wilt het heel graag promoten, dan kunt u altijd nog opgeven, registreren. U mag gewoon makkelijk appen naar het nummer 8755358. Nogmaals het nummer 8755358. Kunt u gewoon appen. U geeft gewoon aan. Hey, ik wil heel graag op de maandag komen tussen 9 en 10:30. Eigenlijk vanaf 9 uur. We starten om 9 uur. En dan gaan we lekker babbelen. De bedoeling is dat we eigenlijk kennis gaan maken met de persoon achter de business zelf. En dat geeft dus een toegevoegde waarde eigenlijk aan je diensten, aan je product. Zodat mensen eigenlijk weten van, hey, hoe is het allemaal gestart? Hoe kom je aan het idee? Wat voor tips zijn er voor mij? En wat zijn de ups? Wat zijn de downs? En hoe zie je jezelf over een paar jaren? Dat zijn allemaal vragen die we stellen. En ik heb niet eens gezegd wie ik ben. Ik heb mezelf niet eens voorgesteld. I'm really sorry. Ik ben zo enthousiast. Mijn naam is Ian Moerasim en ik ben vandaag uw presentator voor het mooie programma Betreft. Welkom bij deze nieuwe editie, bij deze nieuwe uitzending, bij deze nieuwe aflevering van het programma Behind the Business. En vandaag zijn we sowieso niet alleen, anders zouden we dit programma niet kunnen presenteren aan u. Maar vandaag zijn we met de lieve zuster in de uitzending. Ik geef u toch even de gelegenheid om jezelf voor te stellen.
1: Goedemorgen, mijn naam is Vanessa Grootvaam. Dank u wel voor de gelegenheid. Toen ik gebeld werd, dacht ik van oké.
0: Ja.
1: Nou, we het doen.
0: Ja.
1: Omdat we zo elkaar helpen.
0: Ja.
1: En ja, dat iedereen kan durven om te ondernemen. Dus bedankt.
0: Ja. Oké, zuster Vanessa Grootvaam, hè?
1: Ja.
0: Zuster Vanessa, we beginnen bij het begin. Wie is zuster Vanessa precies?
1: Ik ben Vanessa Grootvaam. Ik kom uit een gezin van 9.
0: Een groot gezin?
1: Ja. Ik mag trots op zijn.
0: Ja.
1: ook natuurlijk heel veel karakters, want iedereen heeft hun eigen persoonlijkheid.
0: Ja.
1: En dat maakt jou ook wie je de dag van vandaag kan zijn.
0: Ja.
1: En ik ben de jongste.
0: Oké.
1: Maar ik doe altijd alsof ik de oudste ben.
0: Oké.
1: En mijn moeder is al komen te overlijden. Mm. En ook mijn vader. Mm. Ik ben niet opgegroeid bij mijn ouders.
0: Okay.
1: Maar mijn moeder kon niet helpen. Mm-hmm. Omdat ze nadat ik geboren was, had ze zwangerschap depressie gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar mijn vader, dat was een keus. Om niet voor ons te zorgen. Daarmee, met hem had ik geen band. En als je me zo vraagt, heb ik het gemist? Nee.
0: Mm-hmm.
1: En ik dank God wel dat ik nu wel kan beseffen om het te accepteren. Want ik was wel boos, op hem. Omdat ik zoiets had van, hoezo laat je die persoon in de steek met die kinderen die jij zelf hebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb wel andere vaderfiguren gehad. Ja. Een van ze was mijn pleegvader vanaf toen ik baby was. Mm-hmm. Papa Landus.
0: Ja.
1: En ik mocht een hele tijd van hem genieten als vader.
0: Ja.
1: Weet je zo. En ook mijn pleegmoeder, mama Landus. Zij is ook al overleden.
0: Mm-hmm.
1: En dan daarna was ik volgens mij 9 of 10, hou me ten goede.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik gehoord had natuurlijk. was mijn biologische vader ons komen halen. Like.
0: Mm, mm-hmm.
1: Komen halen. Hij was plotseling geïnteresseerd. Ik was met mijn twee zusters en een broer, waren bij mijn pleegouders.
0: Yeah.
1: Dus hij is ons komen halen, maar guess what? We kenden hem niet. We weten niet, we wisten niet eens dat hij onze vader was, dat hij bestond überhaupt. En we zijn toen daar, we moesten ergens wachten bij kinderrechten en dergelijke. En ik wist nog, ik zag mijn moeder en mijn vader, we gaan mijn pleegouders, maar ik zag altijd mijn moeder en mijn vader. En we keken naar elkaar, mijn zusters en mijn broers. En mijn broer. En we zeiden van, hoezo gaan ze weg? Hoezo laten ze ons? En ik wist nog, ik sloeg op een ruit of zo. En ik huilde. En ik zei, en plotseling maken ze de deur open. En ze hey, is je vader. Mm. En stiefmoeder. En ik was like, nee. Je weet dat?
0: Yeah.
1: En daar was echt geen goed leven. Het was gewoon rot.
0: Yeah.
1: En mijn broer en ik zijn later vandaar. Mijn vader had ons naar onze biologische moeder gebracht. Ze was nog niet in staat om voor ons te zorgen. Maar mijn moeders familie hebben hun best gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was voor hun ook vreemd. Want mijn vader had ze niet gemeld. Dus het was echt like van...
0: Yeah.
1: Wij kenden hun ook niet.
0: Yeah.
1: Dus het was echt van de ene klap naar de andere.
0: Ja.
1: En doordat ik mezelf niet kon vinden... Ik kon niet aarden daar. Niet dat ze slecht waren. Ze hebben hun best gedaan in hoeverre ze konden. Maar het was ook niet oké. Okay. En dat kwam meer omdat ik pas voordat ik 4 jaar werd, kon lopen en praten. Dus ik had een vrijwel een grote achterstand qua ontwikkeling. Maar dat kwam ook doordat ik 2 maanden in de couveuse was en ik had zuurstofgebrek. Dus u moet snappen, de arts had toen aan mijn pleegmoeder gezegd van, ik hou niet van het woord pleegmoeder, dus ik ga gewoon zeggen mijn moeder. Dat ze voorzichtig met me moeten zijn. Weet je, dat ik geen terugval kreeg. Want ze hadden niet gedacht dat ik het zou halen, überhaupt. En dat ik goed ontwikkeld zou worden.
0: Yeah.
1: Dus u moet snappen, het was echt... Het was echt niet oké. Okay.
0: Yeah.
1: Ik wist niet wat er gebeurde om me heen. Je wist niet meer wie je was. Je had alles kwijt. Je had geen controle meer over jezelf. En ik ben toen vandaar geweest en... weer even naar mijn pleegouders, dan ging ik niet meer naar school, dan maakte ik mensen huis schoon. Het was, dan bleef je hier, dan allerlei dingen meegemaakt. Je gaat daar wonen, je gaat daar wonen, het lukte niet. Toen heeft Ragna's dochter, Ragna, ik ben door een echtpaar in de gemeente terechtgekomen, gemeente Brebie.
0: Oké.
1: En ik wist nog...
0: Hoe oud was je toen?
1: Ik was toen, als ik me niet vergis, was ik 13 jaar.
0: Oh, oké. Okay. Vrij jong.
1: 13 jaar of 14, ja. En doordat ik zoveel had meegemaakt, hier en daar wonen. En je weet toch, je zoekt naar liefde. Mm-hmm. Je zoekt naar... Sima. Maar ja, dat was er niet. Maar behalve toen ik baby was van mijn pleegvader, die heeft het wel... En mijn pleegmoeder, die hadden het echt goed gedaan, hoor. Dus ik zal ze altijd dankbaar zijn. Ze zijn er ook niet meer, maar ik zal ze altijd dankbaar zijn. En ik wist nog van... Ik kwam in de gemeente aan. En Ragna, ze is er ook niet meer. Zo jammer. En daarom ben ik iemand... Ik kan niet vasthouden aan mensen. Ik ben zo bang dat ik ze weer kan verliezen. En Ragna... heeft me echt in haar armen genomen. Ze had geloof in me. Ze zag me. En dat vond ik volgens mij zo geweldig. En toen ik naar de gemeente ging... Er was nog niet helemaal echt een band, maar ze zag me al. Weet je, ze gaf me al aandacht en liefde. En ik dacht dat ik misschien ook op zoek was naar die aandacht. En die zekerheid dat ik er ook bij mocht zijn. Vooral qua mijn ontwikkeling was nog niet zo geweldig. Mijn woordenschat was echt niet ruim. Dus ja, wat voor gesprek ga je met mij voeren?
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. En toen zei ze, ga je naar school? Ik zei, nee, ik maak mensenhuis schoon.
0: Mm-hmm.
1: En ik wist nog, vond ze dat niet oké.
0: Ja.
1: En ik zei, ik weet niet te schrijven, ik weet ook niet te lezen.
0: Mm-hmm.
1: En ik vertrouwde mensen niet, maar op een andere manier vertrouwde ik Ragna wel. Ik wist niet, ze was echt als een engel in mijn leven gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ze tegen me van, oké. Ik ging door naar de kerk. En een keer heeft ze gezegd, ik wil dat je door naar school gaat, Vanessa. Mm. En ik was like, echt blij, weet je, school. Maar je denkt, wie gaat alles bekostigen? Zo. En ze zei, maak je niet druk. Ze heeft me dan ergens geplaatst. En ze begon de school voor me te betalen. Mm. Ik kon naar school gaan. Maar ik zat dan op een school die men een BO-school noemde. Mm. Dus voor kinderen die niet kunnen leren tussen haakjes. Omdat ik al een bepaalde leeftijd had en ik kon niet meer op de lagere school.
0: Ja.
1: Dus ik moest daar. Toen ik daar zat, vond ik het zo erg.
0: Mm.
1: Meer omdat men neer op je kijkt. Ja. Ze lachen je uit, weet u.
0: Ja.
1: En je wordt ouder en ouder. Je komt ook tussen vrienden. En ik had mijn vriendinnen ook gevonden. Reverti, Safira, Suwanda, weet u, Deborah. Ze waren echt mensen die geloof in me hadden.
0: Mm-hmm.
1: En ik wist nog van, als hij wat was, kon ik altijd ook Reverti. Maar hun hadden het ook niet. Reverti, mm-hmm. Deborah wel, maar Deborah bleef niet hier in Suriname. Mm-hmm. Maar Reverti, Suwanda, Safira, we waren allemaal aan het struggelen.
0: Yeah.
1: Dus het waren eigenlijk verwonde zielen hadden elkaar gevonden.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat als iemand verwond is, dat je toch tenminste met de persoon kan levelen.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Je kan jezelf vinden.
1: Ja, je kan jezelf vinden. Reverti had wel de ouders. En ik bleef ook een tijdje daar. Ik was altijd een nomadje.
0: Ja,
1: ik bleef
0: echt
1: overal.
0: Ja.
1: En we zijn tot de dag van vandaag nog steeds hele goede vriendinnen.
0: Mooi.
1: Dus ik zie ze niet meer. Ik zie ze niet als vriendinnen. Ik zie ze echt als zussen.
0: Zussen.
1: Ja, en toen we daar zo, toen ging ik naar school en we waren in een gebedsgroep. En dan zou je denken, hé, weet je, je voelt je oké, iedereen, weet je, waardeert je en alles. En er waren sommigen die je uitlachten en Vanessa, lees jij en ik kan niet lezen.
0: Mm.
1: Maar Reverti, mijn vriendinnen, die pakte het echt voor me op.
0: Mm-hmm.
1: En ik wist een keer na de dienst, was Ragna echt boos geworden op die groep die dat met me deden. Ik vraag naar haar, ook al denken jullie dat Vanessa niemand hier heeft, ze heeft mij.
0: Ja.
1: En niemand gaat zo met haar omgaan. En toen had ik zoiets, ha, uiteindelijk springt iemand echt voor me op die ouder is.
0: Ja.
1: En ik vond dat goed. Ik heb de school daar zo doorlopen. Op school was ook raar. Want ze vonden van, zomaar investeert men in me.
0: Mm.
1: Er gaat niks van me, van me worden. En ik was like, Ragna gaf me elke zondag geld voor brood, alles. Weet je, het was even anders.
0: Yeah.
1: En ik hield van hakken. Dus ik ging met hakken naar school. En ik had voor de richting huishouding gekozen.
0: Okay.
1: En ik kon heel goed koken, huisschool maken, omdat ik al huisschool maakte voor mensen. En op school was ik ook een uitblinker, want ik wilde altijd een zakenvrouw worden.
0: Hmm.
1: Dus ik zag mezelf al lopen met hakken en daarom hield ik van hakken. Dus toen ik daar zo was, had ik door Cornelie, ja, Oliveira had ze me gezegd dat ik pedicure lessen mocht volgen bij haar.
0: Okay.
1: En ik wist nog, ik deed echt op school alsof ik alcoholies en geweldig. Dus ik kwam met mijn pedicure een stencil naar school. En je vrouw zei, een leerkracht zei, zomaar forceert men om eten investeren. Gaat toch niks van je worden.
0: Mm-hmm.
1: En ik was zo boos op die vrouw. Hè? Omdat Ragna had me het geloof gegeven dat ik er mocht zijn. En ik droomde. En ik droomde dat ik een zakenvrouw ga worden. Dus
0: ja.
1: Ik zag me niet daar meer, maar ik zag me meer groeien.
0: Ja.
1: En ik heb dat doorlopen, maar wel meer praktijk gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Daarna was ik weer van de school, ik was geslaagd. En toen was ik in het internaat Siswatama. De Raag had me daar gezet, want ze zei, weet je, ik wil niet meer dat je hier en daar gaat blijven. Mm-hmm. En dat is natuurlijk nog veel meer gebeurd, hè, maar ik verkort het gewoon. Ja. En Rahna zei van, je gaat in het internaat, Siswatama.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik was daar, oké, ik ga hier blijven.
0: Mm-hmm.
1: En een keer, ik mocht elke week naar huis, terwijl het eigenlijk niet mocht. Maar mm-hmm. Rahna had wel gevraagd dat ik elke week naar huis mocht komen.
0: Mm-hmm.
1: Je mag eigenlijk daar in het internaat 1 keer in de maand naar huis gaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik mocht dus elke week.
0: Ja.
1: En ik wist nog, nadat ik de leeftijd al heb bereikt, en dan mocht ik dan niet meer naar, of je zou door moeten studeren, of je zou eruit moeten gaan.
0: Ja.
1: Dus toen was ik weer bij andere mensen, heeft Machimit me gebeld. Ze zei, de Heer heeft gezegd, ik moet je nemen in huis.
0: Hmm.
1: Ik dacht, echt niet, voor de hel, no.
0: Yeah.
1: Iedereen vindt, ze moeten me nemen en dan ga je me gebruiken als schoonmaakster.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, echt hell to the no.
0: Uh-huh.
1: Ik hou van, en ik had er een keer gezegd, ik hou van Ragna, hè? Ik hou niet van u, ik hou van Ragna.
0: Oeh.
1: Ik hou niet van mensen.
0: Mm-hmm.
1: Ik waardeer mensen, maar ik hou van Ragna, omdat Ragna me zag.
0: Mm-hmm.
1: Ik hield ook van, natuurlijk van mijn vriendin, hoor, Vetti, zo
0: ja,
1: en
0: ja,
1: zo,
0: ja.
1: Maar hun waren even ook in dezelfde schuitje van mij, dus... Ik hield van Ragna,
0: mm-hmm.
1: omdat ik vond, zij zag me.
0: Mm-hmm.
1: Maar natuurlijk, mag je niet even weggebeld. Vanessa, de Heer heeft gezegd, ik moet je nemen.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil niet meer dat mensen misbruik van je maken. Kom naar je. Ik had toch geen geloof.
0: Mm-hmm.
1: Voor de derde keer, mag je niet me weer gebeld. Je zei, Vanessa, en nu ga je komen, anders kom ik jezelf halen.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen ben ik naar daar verhuisd.
0: En hoe was u toen?
1: Ik was toen al van mij 17.
0: 17
1: okay. of 18.
0: Ja.
1: En ik wist, die dag, het is zo nog in mijn hoofd, ik kwam daar aan, Magimit heeft me mijn kamer geweest en voor het eerst in mijn leven had ik mijn eigen kamer.
0: Wow.
1: Dus ik was echt like blij, mijn eigen kamer. En toen zei ze van, en ik stond vroeg op die dag, ik was nog mogen ervan, ben ik vroeg opgestaan zoals je het normaal doet.
0: Ja.
1: 5 uur in de ochtend, of wat? 6 uur in de ochtend. Ik begon schoon te maken, dus Magimit hield van bidden.
0: Ja.
1: En ze hoorde dat iemand al bezig was. Ze zei, kom eens, waarom ben je zo verhokken?
0: Ja.
1: Ik zei van, omdat ik al schoonmaak, zei ze van, je bent niet mijn schoonmaakster, Vanessa, je bent mijn kind. Ik heb je hier genomen om hier te wonen als een gezin.
0: Wow.
1: Maar niet om schoon te maken.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was like, ik kon mijn ogen niet geloven. Dus ik moest weer naar de kamer gaan. En toen, 's morgens, weet je, kijk van, hoor ik wat? Dus toen ik al 7 uur zat, ben ik in de kamer gekomen, gebaden en alles. En het was gewoon, je bent thuis. Je hoeft niet te doen wat, want toen was ik dan met Georgi en Vanensha bleef ook daar en Pachimit. Dus Pachimit zei, nee, je bent ook gewoon deel van het gezin.
0: Ja.
1: Dus je gaat niet overbodig dingen hier komen doen. Schoonmaken en dergelijke.
0: Ja.
1: Iedereen heeft een taak en we doen het gewoon zo. En Pachimit maakte ook gewoon schoon, hoor.
0: Ja.
1: Ondanks dat voor mijn voorganger was, zou je denken van, en Pachimit? Nee, iedereen maakte gewoon schoon. Ze kookte, mijn eten was al op tafel. Wat ik natuurlijk nogmaals bij mijn pleegouders... dat ik dat wel, dus toen ik klein was, heb ik goed op me gelegd. Maar nadien was het eigenlijk, hij was losgebroken, dus mijn leven was anders. Totdat ik weer natuurlijk bij mijn chemie terecht kwam. En toen later kwam ik, had ik dan later een hechte band ook met Pastor Reda. En mijn kring werd groter, weet je, ik begon te vertrouwen. Ik zag dat het leven niet gewoon zo was.
0: Yeah.
1: En toen wist ik nog dat ik bij Tietje Caroline Steeman schoonmaakte. Ze maakte een taart. Okay. En ze vroeg me een keer van Vanessa, wat wil je worden? En ik zei, een grote zakenvrouw. En ze zei, een grote zakenvrouw. Maar je moet toch iets hebben?
0: Mm-hmm.
1: Ik zei, ja, een grote zakenvrouw. Ze zei, nee, maar je hebt talent, Vanessa. Dus toen begon ze me te zeggen. En toen zei ik van, ja, je kan vlechten, je kan koken, je weet goed met haren om te gaan. Wat wil je? Toen zei ik, ik weet het niet. Toen zei ze, oké, wil je gaan informeren wat het kost om een salon, te, een kapperschool, zodat je het kan volgen.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei van, ja, het is goed. Toen ik vandaar ging, dacht ik echt niet hoor.
0: Mm-hmm.
1: Want dadelijk gaat men ook, ik heb, want dat was het heel vroeger, weet je, iemand deed iets voor je.
0: Ja,
1: en dan
0: ja.
1: ben je verplicht iets weer voor ze te doen en dergelijke.
0: Iets voor iets,
1: En ik was er like, echt niet. Ik vertrouw, God gaat het me geven. God gaat het me geven.
0: Mm.
1: En ik ben naar huis gegaan. Ik heb mijn vriendinnen gezegd, Safira, Rafael, is zo aan. Ik zei van, hey, en Ragna ook. Van, hey, ik ga naar de kapperschool. Bla, bla. Een tietje Caroline. En toen zei ik, maar ik heb de, ik wil het niet. Ik vertrouw God. Zo is het gebeurd. Dus ik heb zoveel stappen natuurlijk overgelaten. Want ik wil dat bij mijn kern komen. Mm-hmm. Van het verhaal. En toen zei ik van, nee. Die ene zei, nee Vanessa, je moet het gewoon doen. Caroline is lief en alles. En ik wist, ze is een lieve vrouw oprecht. Ja. Een caring persoon. Alles maar. Door al mijn trauma vertrouwde ik mensen echt niet gemakkelijk.
0: Yeah.
1: Ik kan wel gewoon met je zijn. Je gaat niet eens doorhebben. Maar als ik uit de deur loop, dan ben ik je ook vergeten. Dus in zo'n zin. Ik wilde geen pijn meer.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze, nee, Tietje Caroline gaat het doen. En ik zei, nee. En u wil niet geloven. Daar komen de wonderen van God. ik ben toen in mijn binnenkamer gegaan. Ja, ik heb mijn eigen kamer. Ja. Bij mijn chemie, dus het was anders. En ik had rust in mijn leven gevonden. Er was totaal rust in mijn leven gekomen. Dus daarvoor was ik ook heel erg blij. Georgi, weet je, accepteerde me. Ragna. Andere kinderen, überhaupt. Andere kinderen, maar met Georgi Ragna had ik best wel een hele goede baan. En Bachimit, Venentia ook. En ik bad tot God. Ik wist nog, ik droomde altijd, ik maakte mijn ogen altijd dicht en ik zag mezelf lopen met dat. Ik zag mezelf business doen, ik zag mezelf met mijn tas zo zaken doen. Ik leefde in mijn eigen wereld.
0: Mm-hmm.
1: En ik zeg, God, als u echt God bent, help me dat ik een ander leven kan hebben. Help me. En ik zat en ik hoorde een stem, kleed je aan. Ik dacht, kleed je aan. Dus ik dacht, ik droom nog steeds, kleed je aan. Dus ik heb me aangekleed. Ik hoor een stem, ga uit huis. En ik ga werkelijk uit huis.
0: Mm-hmm.
1: En ik loop precies naar... Ik heb een bus gepakt. En ik loop precies naar de Burenstraat.
0: Mm-hmm.
1: Bij Mona Lisa. Mevrouw Olive. Hè? Niet Mona Lisa van nu.
0: Mm-hmm.
1: Mevrouw Olive. Die de founder van Mona Lisa. En ik stond daar. Wist niet eens dat ze bestond.
0: Mm.
1: Ik stond daar. En ik hoor een stem. Hier moet je zijn. En that's what, toen was mijn leven enorm heilig. Ik was echt close naar God. Hij was mijn houvast. En hij had me natuurlijk andere mensen nu gegeven. Pasarida, Ragna, Reverti, weet je, Machimit. Mijn kring werd groter. Het vertrouwen werd anders, weet je. Dus ik had best wel, maar nog steeds was God mijn fundering.
0: Mm-hmm.
1: En nog steeds is hij mijn fundering. Yeah. En ik stond daar, de man zat, zij zat en de zoon. En ik zei van, is hier een kapperschool? Nogmaals, mijn woordenschat was niet terug. En ze zei, ja, heb je Milo diploma of hoger? Ik zei, nee. Oh, dan ga je niet hier kunnen zijn, zei de zoon en de man. En toen hoorde ik een stem, blijf staan. En ik bleef staan. En die man en de zoon zijn opgestaan, zijn weggegaan. En toen hoorde ik het stem. Ga naar binnen. Want ik stond nog steeds buiten. Omdat het, ze zijn korte met de, je hebt geen Milo-diploma, je hebt geen hoger dan dat. Dan kan je niet hier op school zitten. Want het is dan een HBO-school en zo.
0: Ja, oké.
1: Toen hoorde ik een stem. Ga naar binnen. En ik ben naar binnen gegaan. En mevrouw Olaf, die zat daar. En toen zei ze van, toen zei ik, precies die woorden die ik hoorde, hè? Ik zei, iemand die niet wil leren, zou toch niet hier staan om te vragen om X te leren.
0: Mm-hmm.
1: Dat warme woord, ik zal ze nooit vergeten. Omdat dat me eigenlijk heeft gemaakt
0: mm-hmm.
1: dat ik durfde.
0: Mm-hmm.
1: En het waren de woorden die ik kreeg van Gods geest in geving. En ze zei, ja, ik mag plaatsnemen. Dus ik ben gaan zitten. En ze sprak toen, maar ze zei, ja, maar hier zo dicteren we en zo. En ik kende het woord dicteren niet eens. Ik wist niet eens wat dat was. Want op de schoolwerking leerde je eigenlijk letterlijk niks.
0: Yeah.
1: Alleen bijvoorbeeld schoonmaken en een heel lagere niveau van leren. Dus alsof je van de kleuterklas pas kwam.
0: Ja, ja.
1: Dus zoveel kende ik niet. Maar door mijn vrienden om me heen pikte je wel sommige woorden. Weet je, Ragna die echt veel met me sprak en die...
0: Yeah.
1: investeerde in me, maar het gaat niet 1, 2, 3, snapt u?
0: Begrijp ik.
1: Dus toen zei ik van, ja, en toen zei het is een dure opleiding. Ik zei, ja, mijn vader gaat het betalen. En ik was zelf verzekerd, hè. Ik was gelijk van, mijn vader gaat het betalen. En toen zei ze van, ja, Vanessa, die bedragen waren niet normaal. Maar volgens mij kende ik die bedrag niet, waardoor ik het van mij nam. Voor mij leken ze echt gewoon normaal bedragen. Dus toen zei ik van 1500 euro was het voor de opleiding.
0: Toendertijd al?
1: Ja, toendertijd. En het was 500 euro voor pakketgeld en 150 SZD was het voor inschrijf. Gewoon inschrijf geld, toch? Dus dat je een soort van een plek heb, neem ik.
0: Yeah.
1: En ze zei van, oké. Ik zei, ja, mijn vader heeft gezegd, hij gaat het betalen. Dat alleen kwam in mijn hoofd. Mijn vader heeft gezegd, hij gaat het betalen. En u wil niet geloven. Mevrouw Olaf gaf me dat ik mijn familie kon invullen.
0: Yeah, yeah.
1: In van familie. En ik zei van, ik dacht, oh God, ik kan niet schrijven.
0: Oh.
1: Uh-huh. En ik kreeg gewoon een stem. Doe gewoon wat.
0: Uh-huh.
1: En ik weet niet wat ik heb geschreven, maar ik heb wat geschreven.
0: Oké. Okay. Maar je kon wel lezen?
1: Ik kon ook niet lezen.
0: Ook niet?
1: Dus niet schrijven, niet lezen. Ik kon nog niet schrijven, ook niet lezen. Dus ik wist wel naam, maar ja, ik weet dat je dat vaker tegenkomt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar niet lezen.
0: Ja.
1: En ik schreef. Wat ik schreef, met Joost alleen.
0: Oeh.
1: En ik was zo, je weet wanneer je zo zenuwachtig wordt. Dus mm-hmm. het lijkt alsof je weer zo klein wordt, want je bent machteloos, je mm-hmm. kan het niet. Mm-hmm. En ik wist, ik snap me ook niet dat ik zo zelfverzekerd daar zat. En ik gaf er terug. En ze nam het, ze keek naar me. En ze zei, weet je, ga je vader bedanken. Hij heeft het al voor je betaald. Je kan zo en zo een dag komen, we beginnen zo een dag.
0: Huh?
1: En ik was like, kreeg nog steeds kippenvel. Ik was like, en ik hoorde een stem. Het is ook goed, Vanessa. Het is goed. Ik kreeg nog steeds tranen in mijn ogen als ik aan die dag denk. En ik was like, what? Ik kon het niet geloven.
0: Maar hoezo?
1: Hoezo? Ik weet ook niet. Ik heb gewoon gezegd, ga je vader bedanken. Hij heeft het dan voor je betaald. En ik hoorde echt een stem zeggen, het is goed. En ik was like...
0: Nee, mama. Maar hoe wist zij dat...
1: Nee, sorry. Ze wist niks. Ze kende mijn leven ook niet. Ze wist gewoon letterlijk niks. Dus dat wil ik u zeggen. Toen was ik echt heilig. Hè? God sprak echt tot me. Dus toen zei ik van... En ze zei, het is goed. Je kan zo'n dag beginnen. Zo'n dag beginnen we. En ik ging vandaar. En ik wist, door de brede straat. Ik liep daar. Bij Joosje was ik.
0: Mm-hmm.
1: En ik zag iemand, Ewegana. Pachimits kleindochter.
0: Yeah.
1: En ik zei, Ewegana, ik ga naar de kapperschool, En ze keek naar me, zei ik van, huh?
0: Yeah.
1: Ik zei, ja, ik ga naar de kapperschool. En ik was heel erg blij. En ik ben toen naar de gemeente gegaan, toen waren we nog in Staar.
0: Yeah.
1: En ik zei, Ragna, ik ga naar de kapperschool. Uh-huh. Toen zei Ragna, Vanessa, het kost duur, het is uh-huh. een duur opleiding. Uh-huh. Toen zei ik, ja, God heeft het voor me betaald, want mijn vrouw heeft gezegd, mijn vader heeft het al voor me betaald. Dus ze zei, Vanessa, ben je wel bij? Want ze weten, ik durf echt alles, hè.
0: Yeah.
1: Onmogelijke, zag ik gewoon als mogelijk.
0: Yeah.
1: En ze zei van, ja, God heeft het. En ik zei, ja, Ragna, zei Vanessa, komt tot rust.
0: Mm-hmm.
1: Komt het dus. Ik wil dat niemand je pijn doet.
0: Mm-hmm.
1: wat is precies gebeurd? Toen heb ik dit verhaal verteld. Ik heb gezegd, Vanessa, heb je goed gehoord? Ik zeg, ja, Ragna. Maar die vrouw kent je niet. Ik heb gezegd, ik weet het niet. Maar ze heeft gezegd, mijn vader heeft het al voor me betaald. Ik kan beginnen.
0: Ja.
1: Oké, Ragna. We zijn naar Magimit gegaan. Magimit heeft weer het verhaal gehoord. Magimit zegt, Vanessa, ik snap dat je droomt. Maar ik wil dat niemand je pijn doet. Je hebt al veel meegemaakt. Ik heb gezegd, mama, ze heeft echt gezegd, ja, ik mag beginnen. Mijn vader heeft alles betaald. Magimit heeft toen Cornelly gevraagd om die vrouw te bellen. Dus Cornelly belde die vrouw. Cornelly zei van, ja, ik ben voor Vanessa groot van. Ze heeft 6 maanden kappersopleiding volgen. Hoe zit het? Blablabla. Oké, ik weet natuurlijk niet precies. Ik kan de woorden niet reproduceren wat ze hebben gezegd. Maar toen kwam het erop neer van, de vader heeft het toch voor haar betaald. Ik heb niks voor haar betaald. De vader heeft het voor haar betaald.
0: Yeah.
1: Dus ze mag het komen volgen. En iedereen kende die vrouw toen als geldwolf. Dus niemand kon geloven dat het zo was. Dus Magimit belde ook nu zelf voor mij. Zei Magimit aan de telefoon. Magimit zegt, nee, ik ga ook een deel voor Vanessa betalen. Want ik wil niet dat men misbruik van haar gaat maken. Heeft mevrouw Olof gezegd, misbruik? Ik ga geen zins misbruik van haar. De vader heeft het toch betaald. Ze heeft zelf gezegd, de vader betaalde van haar. De vader heeft het betaald. En Magimit heeft echt tot me gesproken. Oké, ik moest naar school gaan. Dat, na een paar dagen, weet je, de school zou beginnen. Ja. Het was ook in oktober, zou het beginnen. 1 oktober ook, als de normale scholingen. En toen, Magimit mijn geld gegeven, inschrijfgeld. Inschrijfgeld. En Magimit heeft me ook een deel van het lesgeld gegeven. €500.
0: Ja.
1: Ik vergeet het nooit meer. Magimit heeft tot me gesproken, zei Vanessa, mensen zie je als figifoto. Maar ik wil niet meer dat men je zo ziet. Ik wil, je bent een kind van God. Je bent van toegevoegde waarde. Ze begon in mijn leven te spreken. Ze zegt, dus ik geef het omdat ik niet wil dat men zo met je omgaat meer. Oké. Maar je moet mijn geld even bedenken. Ik voel me zo geweldig. Ik ga naar school en zo.
0: Plus je hebt euro.
1: Ja. En mijn gut, want ik snap dat ook niet. Ik ben dan zo van, oké, al die kinderen. En daar kwamen echt mensen met geld. Kinderen, rijke kinderen, van goede ouders. Dus ik kwam. En mevrouw Olaf heeft me echt goed op mijn gemak laten voelen. Dus niet dat bijvoorbeeld ik minder ben dan die andere, omdat die andere betaalde. Ik gaf er het geld. Ik zei, mijn moeder heeft dit gezien. Nee, ik ben zo verlegen. Mijn moeder heeft dit gezegd. Je hebt toch gezegd, je vader betaalde. Ze heeft de kwitantie genomen. Ze heeft geschreven, ze heeft het gegeven, ze heeft het geld. Ze heeft gezegd, ik hoef het geld niet. Zet het op je rekening. Wanneer je geslaagd bent, dan kan je je salon inrichten. Maar ik hoef het geld niet. Je vader heeft het toch voor je gekocht, wel betaald. Toen zei ik van, oké. Ik wist niet wat ik geloofde. Ik heb het geld dan weer in mijn tas gestopt. Die dag, we moesten onze schrift op tafel zetten, alles. Want dan gaan we beginnen, weet je. Eerste dag ga je de pakketten die je moet krijgen, weet je. Economie, scheikunde, natuurkunde, cellenleer. Al die dingen. En ik zat daar en ik dacht, mijn hemel, ik ken niet eens. Ik wist niet eens wat scheikunde was. Dat was dan een naam of het woord scheikunde. Dus ik zat daar en ik was right. Ik hield mijn schrift zo, dus je weet toch, je zet het plat in de voorkant, hou je daar recht, dat niemand moest zien wat je
0: ziet.
1: En ik tekende gewoon, want ik was zo, ik wilde want ik begreep niks. En mevrouw Olaf zag het. En ze, dan had ze haar been kwijt, hè. Ze liep naar me toe met de kruk en ze zei tegen me, kan je na de school? Nee, ze heeft mijn schrift opengemaakt. Ze heeft gekeken, want ik maakte mijn schrift gelijk dicht toen ze kwam. Is ze overgemaakt. Ze zei, kan je na de school achterblijven? Dan kunnen we even praten. En ik brak in mijn hart. Ik dacht, mijn God, ze gaat me wegsturen. Yeah. Want ze gaat zien dat ik niet hier hoor.
0: Yeah.
1: Toen is ze van, oké, na de school, die kinderen, iedereen praat tot je. En zo ook in de pauze. En ik wist niet hoe ik me moest gedragen. Ik wist het echt. Begin wist ik niet hoe ik me moest gedragen. Want hun Dus hun niveau van praten waren echt op level. Snapt u? En van mij niet. Dus wat zeg je? Wat doe je dan? Dus er kwam wel weer even een soort brok in mijn hart. En ik voelde me dan weer minder. En alles. En dan ga je denken, oh mijn god, ik ben zo zielig. Weet je? Ik heb de kans niet gehad. En mevrouw Olof sprak daarna tot me. Ze zei, Vanessa, waarvan hou je echt? En ik dacht, dit is echt het einde. Ik dacht, God gaat me echt niet zo op mijn schaam laten uitkomen, dacht ik in mezelf. En toen zei ik van, ik hou van bakken. Want bij ditje Carolina, ik zag hoe ze aan het bakken was en zo. En toen zei mevrouw, oké, als je je best voor me doet, dan ga ik je ook op een bakcursus zetten. Ze zegt, maar je gaat je best op school moeten doen. Hier. En dan was ik gelijk, oké, ik ga niet weg. Dat was goede nieuws dat ik moest horen. En toen zei ze van, we gaan nu op het bord schrijven. Maar ik wil dat jij 's morgens en 's middags naar school komt. Want je moet met theorie wel goed zijn. En toen zei ik, oké, is goed, mevrouw Olof. Oké, ik ben naar huis gaan. Toen moesten we in de praktijk en we moesten dichte schoenen, alles. Heb ik maar chimiek, had ik het geld teruggegeven. Toen zei maar chimiek, nee, ik wil het niet. Het is toch voor je school, je moet me voor Olof betalen. Dus het was dan, je wist niet wat je moest doen. Want mijn chimiek was wel vastberaden dat ze het voor me wilde doen. Wilde doen. En ze wilde het geld niet terugnemen. Oké, ik heb het geld dan. Vraag me niet meer wat ik met het geld heb gedaan, maar ik weet het ook niet meer. En toen zei ze van, je mag je met me toen geld geven om schoenen te kopen, want we kregen een lijst wat we nodig hadden. Ik moest helemaal wit aandoen, gezondheidsschoenen en alles, dus mag je met gaf me ook weer geld voor schoenen. En ik zei nog tegen Rana, Rana, ik ga niet alles, ik ga 2 schoenen eruit kopen, want dan zie je shopping. Weet je, voor het eerst ging ik in die winkel, want waar je shopping was, de winkel. En toen zei ik van, nee, ik heb gewoon Chinese schoenen gekocht, die witte, weet je. En ik wist nog, ik zat in de klas. Morgen van, en mevrouw Olof keek naar me en ze riep me, kan je komen? Terwijl iedereen aan het schrijven was en ik kan nog niet schrijven. Dus ik deed mijn gekke dingen gewoon in mijn schrift. En toen, ik maakte wel moeite, maar natuurlijk was dat geen schrijven. En Machimie zei tegen me, neem geld, ga naar Suri Shopping en koop een gezondheidsschoen. Ik zei, nee, mijn moeder heeft haar voor me gekost. Ze zei, nee, ga nu naar Suri Shopping en koop een gezondheidsschoen. Dus ik moest gaan, ik heb een andere schoen gekocht, dan moest ik terug, dan ben ik teruggekeerd. En toen zei ze tegen me, kan je me zeggen hoeveel je voor de bus betaalt? En elke week gaf mevrouw Olof mijn busgeld. Ik kon het niet geloven. Machimit heeft er toen gebeld. Machimit zei, God heeft Vanessa aan mij toevertrouwd. Het is mijn verantwoordelijkheid dat ik ook op Vanessa let. Je hoeft niet zoveel verder te doen. Ik kan het ook. En mevrouw Olof zei, ja, zie je, de vader heeft het verder betaald. Dus de vader heeft het verder betaald. En daaraan gaat ze niet stoppen om me geld te geven. En mevrouw Olof heeft het echt gedaan. Zelf als ik gewoon zat in de klas en zou iets observeren. Vanessa, heb je al gegeten? Ja, Machimit gaf me brood. En Machimit, ze zorgde goed voor me. Dus toen zei ze, ze wilde me niet eens van mij een moment. En toen is het gebeurd. Oké, de jaren gingen, maanden gingen. Weet je, het werd beter met me. Dingen, Ragna oefende ook met me. Ik wist nog, mevrouw Olof heeft iemand betaald om me schrijfles te geven en leren lezen. Ze heeft enorm heel veel in me geïnvesteerd. En Machimit, Georgiev, ik wist nog, s'avonds, ik sliep niet, ik dronk energy drank, want ik was, hij gaat het lezen en ik zei, Machimit, oh, ik zei, papa, zit, en dan ga ik voor je lezen, en dan ga ik herhalen, dan moet jij luisteren, niet alsof hij weer op school staat. En ik las daar zo, natuurlijk met mijn fouten, maar hij hielp me, ze hielpen me echt hoor. En ik wist nog, Georg zei, mama, Vanessa slaapt niet. Ze is de hele tijd bezig. Mag je me zeggen, Vanessa, het is niet goed. Oké, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb de school mogen afronden. Oh ja, ik heb de school, ik ben als beste geslaagd. En een A en B heb ik gedaan, omdat ik 's morgens en 's avonds ook naar school ging. Dus de leerstof was zodanig in me, dat ik me ook niet kon voorstellen. Mm. En die studenten, we moesten onze eigen modellen brengen. En die studenten zeiden van, ja, Vanessa, zeg je klanten af, want je moest klanten zoeken. En ik weet niet, God heeft echt letterlijk en figuurlijk alles in me gezet. Plotseling was het een hele andere Vanessa. Mm-hmm. En ik wist nog, die studenten, we moesten mensen op straat gaan zoeken. En ik zei, ik had zo'n tactiek, hè, om mensen te benaderen. En ik zei, mevrouw, hoe gaat het met u? En ze zeiden, goed. Mm-hmm. Ik zei, van, mag ik u wat vragen? Als u een kind had die naar school ging en ze zou bijvoorbeeld een model nodig hebben, zou u voor haar willen zitten? Toen zeiden ze ja. Toen zei ik, oh, wilt u ook voor mij zitten? En zo vond ik al... Ja, zo vond ik al mijn modellen. Weet je, ze moesten ook betalen. Ja. En Ragna die was slachtoffer, want Ragna kwam altijd voor me zitten. En toen zei ze, Vanessa, je zet mijn paigi alla desma samusko. Zij was echt mijn backbone. Ragna was echt mijn backbone. En toen zei ik van ja, maar Gordon, ik heb mijn best gedaan. Ik heb het goed afgerond. Ik wist nog dat je mag niet. Ik ga wel nu even een ik wil het bijna niet zo zeggen, maar ik moet het even toch zo zeggen. Niet met een negatieve zin hoor. Okay. We moesten examen maken en hun distansmeetje zat voor me. Okay. Ik zat midden en een ander zat achter me. En ze wilde me blijkbaar een onzeker gevoel geven.
0: Mm.
1: Er was pauze. En toen kwam er een andere dame naar buiten. En ze zei, als ik iemand hier op school zou nemen om in mijn bedrijf te werken, zou het niemand anders zijn dan Vanessa. Dus ik zelf schrok. Iedereen keek naar mij zo. Gaat ze tegen me zeggen, ja, dus hun distansmeetje gaat nu zeggen, ja, Vanessa, ik had mijn man gezegd, je bent goed in praktijk hoor, maar theorie ben je echt niet goed hoor. Mm. En ik hoefde niet eens voor mezelf op te komen. Die anderen waren echt als haaien op de. En waarom? Omdat ik heel goed was in praktijk, enorm goed in praktijk.
0: Ja.
1: Ik moest alleen maar zien en ik kon het al uitvoeren. Mm. Dat is zo'n type was ik. Ik moest het zien en ik kon het uitvoeren. Dus mevrouw Olof trok me dan de zaakjes hun vonden voor.
0: Mm.
1: Want ik moest dan in praktijk, mocht ik daar helpen uitleggen, studenten helpen. En je moest, mevrouw Olof gaf je spullen, dus je kocht die spullen bij haar. Mm. Je mocht niet met je spullen van buiten uitkomen en zo. En ik had wel stiekem een keer gekocht en dergelijke, omdat ik wilde iets met het haar. Dus ik leefde in mijn gedachten, denk ik hoor. En toen hadden hun spullen ook gebracht. We waren klaar. We moesten de opdracht uitvoeren. We zijn geweest naar mevrouw Olof. En mevrouw Olof zei tegen hun instans dame, wat is dit? Wat is dit? Dit is niet goed. Losgemaakt. Dit gevoel, mevrouw Olof. Dit kan niet. Weet je wat ze even zei? Ze zei, maar Vanessa gebruikt ook haar eigen spullen. Toen zei mevrouw Olof, maar ze weet wat ze doet.
0: Mm.
1: En toen was ik gelijk van, boy, op elke manier wil dat kind hier me fighten. Goed. Ik moest dan die studenten helpen. Later schaamde ik me niet meer. Ik wist ze gewoon. En waar ik fout had geschreven, zetten ze een T voor me erachter. Want ik moest ze helpen met praktijk. Het was een win-win situatie. Waardoor mijn zelfverzekerheid weer naar boven is gekomen. Mm. Ik voelde me oké en alles. En ik wist nog dat ze me zeiden, Vanessa, zeg je klanten af. Nou, anders gaat mevrouw Olof zeggen dat je alleen klanten had. En toen zei ik van oké. Maar ik zeg ze niet af. Mm-hmm. Ik belde mijn klanten stiekem. Zei, kan je smiddags komen? Mm-hmm. Dan ga ik je smiddags helpen. Ik dacht, jij bent gek.
0: Mm-hmm.
1: Jij ben heel goed in theorie en je oefent praktijk. Maar ik ben niet goed in theorie. En praktijk ben ik wel goed. Mm-hmm. Maar ik moet tenminste de kop opsteken. Dus ik ga niet naar jullie luisteren.
0: Yeah.
1: En ik weet, ik betaal het geld niet zelf. Dus je wil mensen ook trots maken die in me investeren.
0: Mm-hmm.
1: En toen heeft ze tegen me gezegd van, ik wist nog, we hadden een examen hebben afgerond en dan hadden we uitslag. En mevrouw, en ze riepen me en ze zeiden van, Vanessa is de beste, ze heeft het goed gedaan en ik had van mijzelf een 9 op me.
0: Wow.
1: Mijn cijferlijst.
0: Yeah.
1: En die andere zeiden van, ja, ook die andere vriendinnen van me van de school.
0: Mm-hmm.
1: Vanessa, jij bent echt dan een Chinees en een Hindustan. Je bent echt sneaky. Je bent echt dingen. Toen heb ik gezegd, ik kon niet helpen, omdat ik me... Ja, maar je zei ons dat je geen klanten had, terwijl je klanten achteraf die en dergelijke. En dan zomaar we medelijden met je. Mm. En ik dacht, het was jullie zaak. Mm. Ik moest mijn best doen.
0: Ja.
1: Dus zodoende is het gegaan. Ik heb het gehaald, A en B. En toen vond ik het nodig om... Ik was in een hele andere, ik was een hele andere Vanessa geworden.
0: Mm-hmm.
1: En toen moest ik, was ik uitgekozen om naar Nederland te gaan om jongeren te leren over hun zelfbeeld en zo.
0: Ja, ja.
1: En ik zei altijd als ik naar Nederland ga. Oh nee, als ik ga reizen is Nederland de eerste plek waar ik moet gaan. Mm. Want we kenden het geen andere land dan Nederland. Daar aangekomen, ik mocht kinderen helpen en dergelijke. En er was ook heel veel daar gebeurd. Want ik hou van teruggeven, omdat ik weet van waar ik kom.
0: Mm-hmm.
1: En door Gods genade, hoor, niet uit mezelf. En die mensen waren natuurlijk boos. Want ik werd weer voorgetrokken. Ik werd weer een beetje gezien. Mm-hmm. En die andere mensen die ook mee waren, die vonden het niet goed. Oké, er is zoveel gebeurd. Ik denk, kijk, een toestand. En toen zeiden ze, ik kreeg het geld niet die ik had verdiend. Want ze vonden, ik deed pedicure, ja. In mijn vrije tijd deed ik pedicure voor mensen aangewezen.
0: Oh.
1: Dus ze vonden dat niet goed. Oké, het is gebleven. Ik heb het gelaten. Ik van die erg ben terug naar Suriname gekomen. En toen... Ja, ik was in Nederland. Toen heb ik die andere gebeld. Kan je naar IOL voor me gaan? Want mijn vriendinnen zaten op ADEC. En Raffaedi, Suwanda, Safira, weet je zo. Dus ik haalde ze soms vandaar. En ik vond het zo geweldig. Iedereen zo met hun map lopen, weet je. Mm. En zo, of ADEC, zo. En gewoon kwam er iets in mijn hoofd. Kan je... Ik heb iemand gebeld. Toen heb ik gezegd, ADEC is begonnen. Kan je bij IOL me gaan inschrijven voor lerarenopleiding? En ze zeiden, Vanessa, nu doe jij echt belachelijk. Mm-hmm. Vanessa, nu moet je echt niet over... Je moet niet gaan zweven.
0: Yeah.
1: Ik zei, nee. Ik zei, weet je wat, laat het. Ik ben weer met God gaan praten. U wil niet geloven. Ik kom naar Suriname. Toen vastte ik regelmatig. Ik ben gaan vasten. Ik ben toen... En dan bleef ik niet meer bij Magimit. Nou, maar zeggen, ik deed mijn praktijk thuis bij haar. Want ze had me er... voorzal gegeven, een deel. Ik weet niet als u haar huis nog kent, aan de Pedralaan. Nee. Een deel kreeg ik. En had ze een andere voorzal, en dan hadden we die kamers. En ik wist nog, Georgis schreeuwde altijd dat mama, Vanessa gaat later het hele huis nemen. Toen zei mag je niet later, ik heb er gegeven. Dus iedereen moest om mij vroeg opstaan, want ik had mijn wasbak in de badkamer. Iedereen moest vroeg opstaan gaan baden, want als Vanessa klanten heeft, mocht niemand gaan baden meer.
0: Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Mijn leven was echt anders geworden.
0: Ja.
1: En ik wist nog, ik wilde verhuizen. Voordat ik naar Nederland ging, ik wilde verhuizen. En Magimit zei, je gaat nergens. Maar waarom? Omdat Magimit, sinds klanten kwamen, zei Magimit tegen me, Vanessa, je moet komen eten. Nee, ze riep me eerst in de kamer. Ik zei, ja mama, eet nu. Want je zit maar te werken en je eet niet, je drinkt niet. Ik klet op je. Dus ik was zo boos. Ik at snel. Toen zei ze, ook al eet je snel. Je gaat rusten, het eten zakt. Mm-hmm. Ik ga zelf naar die klanten en ik ga ze zeggen, ze moeten wat. Ik was boos op haar. Dus zo ging het continu. Dus soms trok ze zich terug in haar gebedshuis, ergens anders. Want soms maakte ik haar hoofd ook moe. Als ik niks had te doen, dan wilde ik aandacht van haar. Dan zei ik er altijd van, mama... ben ik zo mooi, dan trok ik mijn rok een beetje naar boven. Zeg, mama, ik ga dit, ik ga model worden. Ik ga dat, dus allemaal vleeselijke dingen. Van je moet het kruisstukken van Vanessa, vergeet God niet. Dus dat was dingen. Dus soms trok ze zelf terug en zo. Dus wanneer ze in haar gebedshuis was, had ik vrij spel. Want Pachimit, die was een beetje aan mijn kant. Dus ik zei, papa, ik ga dadelijk eten, ik ga dadelijk eten. Vanessa, ik zie van mijn bari, ik ga dadelijk eten. Dus... Maar Chimit, als ze daar was, was het poorplein. Dan kon ik niet zo werken zoals ik wil. En toen kon ik echt niet meer ermee. Heb ik gezegd, ga weg. Ze zei, je gaat nergens. God heeft me niet gezegd dat ik jou weg mag sturen. En ik was echt boos. Ik zei, God, doet u iets. Ik wil weg. En ik had mijn kleren al ingepakt. Een jaar lang. Ja. Ik wist nog, Fosha was daar. Een Fosha, Georgisch vrouw nu natuurlijk. En ik zei, ik wil weg, ik wil weg. Ik wil echt weg. Want ik zie geld naar binnenkomen. Je wil werken. Je ziet dat je een grote zakenvrouw wordt. En ik had veel klanten. Ik begon echt ook mijn modellen. Die kwamen naar huis, weet je, en zo. Op een duur had ik ook die andere voorstel. Dus bangstel was dan eruit. Alles daar werd, maakte ik tot een salon. En... Machimit heeft me een keer geroepen. Zaten we in de voorzaal. Het was van mij 7 uur tijd of 8 uur tijd. Het was een beetje donker.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ze van, ik wil tot je praten. Het geeft je nu groen licht, omdat de Heer het oké vindt. Dat je kan gaan. En ik was echt blij, kon mijn oren niet geloven.
0: Mm-hmm.
1: Toen zei ze, ik wil je uit huis zegenen.
0: Wow.
1: Het zal je altijd goed gaan. Ze begon echt woorden in me te spreken. Ja. En ze gaf me Psalm 91. En ze zei, je zal nooit pinaren. Ja. Je zal het maken. Maar vergeet niet. Word niet als anderen. Mm-hmm. Blijf in Christus. En je gaat zelf zien. De Heere gaat het voor je doen. Mm-hmm. Kijk voor waar je heeft weggehaald. Kijk waar je bent gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil niet dat je hoogmoedig wordt. Ik wil niet dat je geldzuchtig wordt. Geldgierig wordt. En zo wist ik, was niet zo'n type, maar ik ben wel blij dat ze het in me heeft. Weet je, zie me weer in me geprint, in mijn hoofd geprint van, ik wil niet dat je, als ik zo zal zijn, dat ik altijd aan de woorden van haar kan denken. Dus ik was blij, pak je met je zegt, papa, ik ga weg. Mm-hmm. Ik ga nu zelf gewoon, alleen gewoon.
0: En hoe oud was je toen?
1: Ik was toen al 21 jaar.
0: Oké, okay. Dus hoe lang ben je bij Gimiet gebleven?
1: Ik ben van
0: 17.
1: Ja, ik was volgens mij tot 7 of 8 jaar was ik bij mijn Gimiet, meteen goede. En toen zei ze tegen, toen zei Gimiet tegen me, ik had al ergens gevonden. Het was een schuur had ik omgebouwd en dan had ik onderkant van iemand gehuurd. En Rana zei tegen me, Vanessa, als je weet dat je weggaat uit Gimiet's huis, moet je nooit meer terugkeren. Anders ga je altijd terug willen keren in het leven. Als X niet gaat, dan ga je altijd terugkeren. Altijd terugkeren. Ze zei, ik wil het niet. Als hij wat is, bel me op.
0: Yeah.
1: Ik zal je helpen. Maar ik wil niet dat je terugkeert. Ze zei, toen ik uit mama's huis ging, ben ik niet teruggekeerd.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben, tot de dag van vandaag, ben ik in mijn eigen huis. Ik zei, oké. Afgesproken, ik ga niet terugkeren. Dan gaat mama me weer zo stressen dat ik niet eten, dit en dat. Oké. Ik heb daar gehuurd. Ik ben verhuisd. Georgi zei, ga je vandaag weg? Ik zei, ga weg, ga weg. Mm-hmm. Magimit was toen in de gebedshuis weer. Hier is een brief onder de deur voor Georgi. Want soms had je dat je Magimit niet eens zag. Weet je, want ze was zoveel dagen in gebed, in vasten.
0: Wow.
1: En ze schoof een brief voor Georgi. En ze vroeg daarin of Magimit een van ze is Vanessa nog verhuisd. Dus voor mij hield zeker kracht dat ik nu weg zou gaan. Maar ik was blij. En het was, ja, ik ben weggegaan. En ik wist nog, diezelfde avond toen ik was verhuisd, heb ik Georgi weer gebeld. Papa, had ik gebeld? Papa, ik wil terug naar huis komen, want ik was bang. En toen is Georgi me komen halen, ik ben weer thuis gekomen. En toen zei hij, morgen van, dan ben ik nu smiddags geweest naar daar, ik ben gaan wennen aan de plek.
0: Mm-hmm.
1: Georgi kwam s'avonds kijken op het erf als alles goed ging en alles, dan ging hij terug naar huis. Dus ja. En toen wist ik niet pas later, van, weet je, je voelde je wel veilig.
0: Mm-hmm.
1: Totdat ik helemaal bij jou ben, is dat gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: En zodoende ben ik vandaar verhuisd naar Koppiestraat.
0: Mm-hmm.
1: Van Koppiestraat, Beekhuizen, heb ik de IOL gedaan, ja.
0: Mm.
1: En

0: zakenvrouw was. Ik zei, ik ben me komen inschrijven. Toen zei ze van, inschrijven waar? Ik zei, hier. Oh, alsof ze niet kon geloven. Dus die vrouwen zeggen, iedereen kan weggaan. Ik ben nu weggegaan, ook die mensen zijn weggegaan. En ik hoorde een stem, ga naar haar toe. En zegde, haar ogen zijn mooi. En ik keek naar die vrouw en ik zei, uw ogen zijn mooi. Zijn het uw eigen ogen? Mm-hmm. Toen zei die vrouw, ja, zijn mijn eigen ogen. Iedereen vraagt me, bla bla. Dus toen begonnen we een gesprek te voeren. U wil niet geloven. Ik ben, dan toen ze zei, ga naar binnen, ga vragen als er toch een plek is. Dus ik ben naar binnen gaan en ik zag alle docenten zo zitten op kantoor. Het is een hele nieuwe beleving voor me, wie dan zo. En iedereen die ik op het schoolterrein daar op Adek ontmoette, groette ik uitbundig. En dan van, hey, ze ben je ook hier? Ja, ik ben ook hier, terwijl ik nog niet eens ingeschreven was. En toen hebben ze maar gezegd, ja, mevrouw Groeva, maar er is geen plek, bla bla bla. Ik moest teruggaan en ik zeg gewoon, niemand gaat me naar de hak, naar de tak sturen. Morgen moet ik terugkomen. Ik kom morgen weer. Ik ben weer geweest. Toen zei die ene, wat gaan we met grootvam doen? Want ze is een aanhouder. Grootvam?
1: Grootvam kijkt. Die
0: echt, echt. Grootvam kijkt u. Gaat u storten. Dan moest ik bij Hakkerenbank gaan storten. Als u me zag. Ja. Iedereen vertelde ik. Ik zit op ADEC. Het was geen ADEC. Het was gewoon een deel van ADEC. Ja, ja. En de lerarenopleiding. En toen zei ik van, ik ben naar daar geweest. En dan ben ik weer gaan vasten om God te danken. Toen was ik weer laat bij de selectie. Want dan zouden ze klasindelingen doen. Weet je, je gaat naar zo'n docent, zo'n docent. Ik was weer laat. En toen zeiden ze, die docent die ik moest contacten om me weer te wijzen. Die was echt weer in de vergoed. Dus nu belde ik erop. Ik zei, God, u gaat me helpen. Ik belde en toen zei ze, oké, kan ik je weer bellen? Ik ben in de winkel, ik ben bezig inkopen te doen, kan ik je weer bellen? En klopt, ze heeft me weer gebeld. Oké, puntje, kom bij paaltje. Ik sla zoveel stappen. En u wil niet geloven. Ze belde me, ik mocht naar school komen. Ze zei, ik moest bij juffrouw docent Lunes, mevrouw Lunes. Oké, ik kwam bij haar. En al die studenten zaten zo al in de klas. Ja, het mensen daar, zo voorbeeld van een econoom. Je had bijvoorbeeld mensen van de advocatenrichting. Je had mensen van zoveel richtingen. Die enorm hoge ontwikkelingsniveau. En ik zat daar. En ik dacht, heren, wat ga ik vertellen? Want je moet jezelf introduceren. En je moet denken, hun hebben van hun al gedaan. En ik had van mij niet gedaan. Dus ik ben de enige die me nu daar moet gaan introduceren. En juffrouw Luna zei van, oké, we hebben een andere leerling erbij, student erbij, sorry. En ze gaat zich voorstellen en alles. En ik stond daar en ik kwam. Ik had toen voor de Amerikaanse ambassade mocht ik trainingen doen door Cornelie Oliveira. En zij had het project en toen heeft ze me aangetrokken. Dus dan mocht ik pedicure daar zo verzorgen in 7 districten. Ik had dat van Nederland, dus alles had ik om een beetje te vertellen. Dus dan leek het alsof je zo geweldig was. Dus ik stond ook daar zo. En ik zei, ja, mijn naam is Vanessa Groven. Ik heb zoveel gedaan. Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. Dus ze kenden mijn achtergrond. Dus ze wisten niet eens wie ik was. Maar ik heb alleen die goede dingen snappen. Ik heb alleen die goede dingen snappen. Dus hun vonden het geweldig. Dus ik mocht gaan zitten. En dan hadden we groep werk. En dat ik wist nooit dat je in een groepsverband moest werken en dergelijke. En iedereen gaf hun mening, praat en zo. Weet je, geweldige woorden kwamen neer. En ik verstond geen klap wat ze zeiden. En u wil niet geloven. Ik liet ieder praten. Nee, toen zeiden ze, Vanessa, heb je wat te zeggen? Ja, nee. Jullie kunnen praten. Ik deed echt alsof ik zo'n professor was. dat ik alles kon. Toen hebben ze niet jullie kunnen praten. Ik zei, ik praat zo. En toen, ik wist nog te spraken. En u wil niet geloven. Op het laatst, dan nam ik al hun eigen woorden, maakte ik tot iets. En ik zei het, en ze vonden het zo geweldig. Terwijl het hun eigen woorden
1: was. Dus ik moest echt lachen.
0: Dus ik moest echt lachen, hoor. En zodoende heb ik IOL ook doorlopen. Ik had wel her bij de eerste keer. En daarna heb ik had her en daarna had ik een 6 punt zoveel. Terwijl als je een 5.5 hebt, ben je al geweldig. En

0: Kinderen belden me op, wilden samen met me studeren, want ze vonden me zo intelligent. Mm-hmm. Terwijl not intelligent, want Pastor Rida hielp me ook.
1: Oh,
0: want Pastor Rida hielp me met mijn scripties en alles. Mm-hmm. En een lesvoorbereiding. Weet u, ik had wel slapeloze nachten, want ik leerde zo. Ik las en ik ving het op mijn telefoon en ik beluisterde het weer.
1: Oh, zo, ja.
0: Weet u, en toen ik thuis bij Pachimit woonde, was hij mijn student. Mm-hmm. En dan vertelde ik aan hem.
1: Oh, ja,
0: en dan moest hij
1: terugvertellen.
0: Zodat ik het kon onthouden. Dus ik had heel veel. Daarom heb ik ook heel veel papieren. Hè, want ik moest heel veel schrijven. Ik schreef weer over. Waardoor ik die woorden herkende. Ik ving het op. En ik maakte het tot mijn eigen.
1: Ja.
0: Dus zodoende leerde ik. Mm-hmm. Oké, ik heb het afgerond. En mevrouw Lunes kwam bij me. Mijn docent. En ze zei me bij de tweede keer. Vanessa, mag ik even wat vragen? Ik zei ja. Wat is je achtergrondopleiding. Ja. En toen dacht ik, oh god, heren, ze gaan me afschrijven. Mm-hmm. En toen heb ik er gezegd, ik heb er eerlijk gezegd, ze zei, oké, ik heb het opgemerkt. Je hebt wel goed gewerkt, je hebt een 6.5 gehad. Maar ze hebben de administratie even, ik was misgegaan bij de administratie, omdat ze niet naar me, ze hebben alleen naar de diploma van mevrouw Olaf, maar ze hebben niet naar me diploma's en zo, dus zij wilde weten. En toen mocht ik niet meer naar school gaan.
1: Mm.
0: Ja, dan had ze me gebeld van ze hebben besloten me niet meer toe te laten, want het is een, weet u, een bepaalde niveau. En dan kan je niet komen met dat je geen niveau hebt en je komt daar. Zo dit, en Magimit, ik belde erop, toen zei ze, Vanessa, maak je niet druk, we vertrouwen God. Geef me je cijfers, laten we even praten met toen de tijd paste klaver. En toen zei ik van, mama, weet u, het is niet erg. Het is oké, ik heb het toch gehad. God gaat niet zomaar iets doen.
1: Yeah.
0: En ik wist nog, ik bad, ik zei, heer, ik heb wel geproefd om daar op school te zitten. Mm-hmm. Ik heb wel geproefd om daar in de klas te zitten. Ik vond het zo geweldig.
1: Mm-hmm.
0: Weet u, open boek tentamen, ik wist niet wat dat betekende. Mm-hmm. Maar doordat ik veel schreef, had ik een hele hoge cijfer gehad. Mm-hmm. Natuurlijk, die 6.5 voor mij was
1: ja,
0: hoog.
1: Ja, ja.
0: En u wil niet geloven, na een paar dagen werd ik gebeld, want het werd echt gefight. En toen zei mevrouw Lunes, wat doe je, Vanessa? Minof heeft toch toegestemd dat je op school dat je het mag komen afronden, want je hebt een 6.5.
1: Ja.
0: En ik rende in het huis, ik was zo blij, ik zei, God. En ik heb het ook afgemaakt en ik zag zoveel mensen daar. Niet mensen die me kennen van waar ik kom, konden niet geloven dat ik daar op school zat.
1: Wonder op wonderen.
0: Ja, en zodoende is het gebeurd dat ik het heb gehaald. Ik wist nog, Magimit had die dag gesproken in de kerk. Ze heeft echt gehuild ook. Ze heeft ook verontschuldiging aangeboden. Ze zei, Vanessa, ik had echt niet gedacht dat je zo'n groot geloof had. Maar vergeef me. Ik vond, en zij was ook met me geweest om mijn diploma in ontvangst te nemen. Dus was echt trots op me. En zodoende is Vanessa Queen Fans verder ontstaan, mijn naam van Queen Fans. Er is natuurlijk heel veel gebeurd, maar ik wil nu naar mijn kern gaan. En mijn naam van mijn bedrijf moest tot stand komen.
1: Yeah.
0: Toen heeft Safira en Pachimit, hun hebben het bij elkaar gezet.
1: Yeah.
0: Want ze vonden ik deed als een queen.
1: Oh, yeah.
0: En dan toen ze
1: met die hakken.
0: Ja. En toen zei ze van, oké, Vanessa, we gaan gewoon Queen Fans ervan maken.
1: Okay.
0: En toen zei ze, ja, omdat je als een queen doet. Iedereen moet iets voor je doen. Alles wordt voor Vanessa gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik liefde van me in mijn eigen wereld.
1: Ja.
0: En zodoende heb ik ook mijn salon. Ik heb nooit een lening genomen, want ik hield ook niet ervan om een salon op te bouwen. Ik heb alles gedaan door Boonkopseer. Ik wist nog, ik nam die kleren, ik bleef nog bij Magimit. Nam ik mijn kleren en ik verkocht het bij Popchi Jari.
1: Mm.
0: En ik vroeg mama, heb je kleren voor me? En zo.
1: Mm.
0: En die kinderen op school, wanneer mensen naar de markt kwamen, als ik hun zag, stond ik op van mijn plek, deed ik alsof ik aan het lopen was. Mama Magimit vond het niet fijn dat ik het mag gaan doen. Maar ik heb moest altijd moeten surviven. Dus het was nog in me dat ik wilde surviven. En ik heb daar Boonkopserie gehouden. En later dacht ik, Vanessa, ook al lachen ze je uit. Het is niet erg.
1: Ja.
0: Doe het gewoon. Jij doet het voor je toekomst.
1: Ja.
0: Ik vertelde mensen dat ik vlees, brood en dergelijke kon maken. Ik was nog met mijn vrienden in de ver. Die we zeiden, Magimit had aan iemand gezegd. Jahi. Die mensen als Garali en zo.
1: Mm-hmm.
0: Vanessa, weet lekker te koken. En ik denk, kijk wat de toestand van die mama is. Die mensen hebben me gebeld, hè. Ik moest voor ze koken. Samen met mijn vriendin Raverdi. Kookten we voor die mensen tafeldekken. Terwijl ik niet eens wist te koken. Als zodanig. Maar u wist niet wat ik deed. Ik bad. Ik zei, God help me. De ankeri die mannen zei, Vanessa, je kookt lekker hoor. Ah, wanneer ik klaar was, zei ik, heren, zet smaak aan het eten. Zet smaak aan het eten. Zet smaak aan het eten, heren. En als u zag hoe ik het opdiende, u zou echt denken van, dit komt van Torarica. Ik heb echt kakke dingen gedaan, hè. En toen zeiden ze tegen me van, die man is naar me toe geworden. Vanessa, wie heeft je zo lekker leren koken? Check me nou. Je dat verlegen. Check me nou. Ik weet niet, het is een gaaf.
1: Ah, is een gaaf. Ik dacht, is inderdaad. Is gegeven.
0: En ik moest zo lachen, want die mensen hadden me toen gevraagd om om een steekgehakt voor ze te maken. En ik dacht, okay. En mezelf, wat is steekgehakt? En ik zei, Vanessa, dat lust ik echt. En toen zei hij, zeg maar, hoe maak je het klaar? Toen dacht ik, heren, ik weet het niet klaar te maken. In mezelf toch? En ik zat voor hem, check me nou, oh, aardappelsteek, no? Wordt heet. Check me nou. Oh, je moet je aardappelen wassen. Terwijl ik hoor aardappelen. Je moet je aardappelen wassen en zo. Maar ik weet niet, ik had zo'n gave van God. Dat ik je gewoon iets laat doen of zeggen wat ik wil. Dus ik heb hem helemaal omgedraaid dat ik niet eens hoefde uit te leggen hoe ik het maakte. En ik belde, ik wist nog, een zuster Nicole. Tongsa. En zuster Astrid Elder. En ik belde hun soms ook op van, hoe maak je dit? En mijn vrienden Raffetti, we waren te gek. We hebben zo lang voor die mensen gekookt. We moesten een keer lamsvlees voor ze maken. Mijn vrienden heeft een hele lamsvlees gebrand. Het was zo.
1: Oh no.
0: Maar ik heb echt, geloof me, ik kon het echt. Ik kon mezelf echt verdedigen hoe het kwam dat het gebrand was. Die mensen vonden het niet erg. Het was niet lekker, het was niet goed, dus het was niet goed om te eten. Maar die mensen vonden het niet erg. Dus we konden zo lang voor ze koken. Ik wist nog ook voor een ander bedrijf, hebben we die mensen gezegd, hoe heet het, te cateren. We hebben cateringsbedrijf. Die mensen hebben ons uitgenodigd om te cateren. Nu zoeken we naar cateringsspullen. Toen zeiden die mensen, nee, we hebben alles, jullie moeten gewoon komen uitscheppen. En nu belde mijn vriendin God, de zogenaamde, belde ze iemand, terwijl ze met God sprak. Toen zei ze, God, hoe gaan we dit doen? Zij sprak met
1: God. Dus potus refi was aan, dan ook God moest kun je voelen.
0: Zij sprak met God aan de andere kant. Ik sprak met God aan de andere kant. Volgens die mensen zijn we aan de telefoon. Te we bidden. Vragen, hoe moeten we doen? Waar moeten we beginnen? En dan hebben we hebben mensen die voor ons werken. Alleen maar, we leven echt in de wereld hoor. En het is gebeurd. We hebben echt zo ons geld kunnen verdienen. Voor mensen koken. We verkochten ook eten. En zodoende ben ik mijn geld gaan sparen. Weet u, Magimit zei altijd van Vanessa. Ik zei mensen, maakte vleesbrood. Ik zei ja, ik weet vleesbrood te maken. Die vrouw zei, hoe maak je? Kan ik me inschrijven? Check me nou ja. Ik denk, Jezus, ik kan geen vleesbrood maken. Ik heb die spullen gekocht. Die vrouw heeft die spullen gebracht. Toen lag ik op tafel. Maar ik was werkelijk niet goed, want ik voelde me niet goed. En ik heb niet genoeg. Ik heb gezegd, ik voel me niet goed, maar ik voelde me niet goed. Omdat ik niet wist hoe te beginnen. Ik had het niet geprobeerd. En hoe ga ik jouw les geven, heb ik het niet eens zelf geprobeerd. Ja. En u wil niet geloven. Ik heb Nicole Tongsang gebeld. Ik heb haar gevraagd, hoe maak ik het? Ze heeft me uitgelegd.
1: Ach,
0: ik ben gaan maken, check mama nou. En van Jimmy Toussaint thuis zijn gekomen. Maar Ernest, Vanessa van ons weet vleesbrood te maken. Ik denk, mama, je weet niet dat ik iemand les moet geven. Dat ik die persoon spullen heb gekocht. Maar Jimmy vond het lekker. Hun vonden het lekker. Iedereen. Morgen daarvan gaf ik les aan die persoon. Ik heb weer mijn geld. Ik kon weer iets kopen. En zo is het gaan gebeuren. Dat ik mijn kapsalon. Ik had mensen toen later onder me werken. Nog steeds. Queen Fan Salon werd dan helemaal populair. Iedereen hoort, weet u. En ik begon later lessen te geven. Maar daarin was ik echt goed. Want ik hou echt van mijn vak. En ik begon trainingen te verzorgen. En toen kreeg ik een ingeving van God. Om mijn eigen producten te maken. En toen dacht ik, met haar gaan we geen grappen maken.
1: Mm-hmm.
0: En God heeft me ingeving gegeven. Ik heb toen, ik heb het uitgeprobeerd op Ragna's hoofd. En Ragna zegt...
1: Ragna was proefkoning.
0: En Ragna zei, Vanessa, het is goed dat werk. Ik voel dingen zitten. En zo doen we met konnenvloeken en alles. En nu komen die klanten hier en die klanten dan. Vanessa, maar die konnenvloeken ruik sterretje. Mm-hmm. Maar die zo hoort. En zodoende is het gebeurd. En toen werd ik uitgekozen om naar het buitenland te gaan om Suriname te vertegenwoordigen. Later had ik meer vriendinnen. Rachel Koningsbloem, Ildis, allemaal. En iedereen keek naar me op, want Vanessa was die hele queen. Het was zo grappig. Ik denk, hoe hangen jullie bij mij terwijl jullie niet mijn achtergrond niet eens kennen? Maar het was mijn deur af. Het was mijn doorzetting. Het was ook mijn geloof in Christus.
1: Mm-hmm.
0: Dat alles mogelijk is. Weet u? En ik droomde... En ook al ken, weet ik niet waarover dit gaat.
1: Ja.
0: Geloofde me. Ik weet niet hoe het komt. Maar op een of andere manier weet ik gewoon iets erover te vertellen. En zodoende heeft Ika me uitgenodigd. Ik mocht dan Suriname gaan vertegenwoordigen. Ik ontmoette andere studenten. En guess what? Ik kon niet eens zo goed Engels. Maar als ik ergens kwam en ik ging naar veel seminars, veel meetings van Suriname, hier in Suriname. Ook al was het Engels en dergelijke. En ik keek naar die mensen. En je zou denken, die is een ijverige student. Ik keek naar ze, maar ik dacht, ik verzag geen baloetje. Maar je zou, als je me zag, hè, zou je echt denken, ik moet echt met deze. Deze is echt intelligent. En ik wist nog, soms gaven ze mijn beurt. En ik zei van, ik wist niet eens. Dus ik weet niet hoe ik het moest uitleggen in het Engels naar ze toe. Dat ik nu nog iemand ken. Maar dan, nee. I listen. I love to listen. En
1: zo. Well.
0: Ik wist niet.
1: You listen, but you don't understand.
0: Maar waarom ik zo aandachtig luisterde, omdat ik meer naar hun lippen en naar hun manier, dan kon ik opvangen van waarover het ging.
1: Okay.
0: Dus nu was ik in Barbados.
1: Yeah.
0: En ik denk van, iedereen hebben ze mij uitgekozen, terwijl ik niet eens zo goed Engels mee te praten. En ik wist nog, ik kwam in mijn hotelkamer alleen. Dus ik keek naar mijn hotelkamer. Ik denk, I'm Lord. Niet verkeerd, I'm Lord. Maar u weet wat we volksmond, toch?
1: Ja.
0: En ik dacht, ik ben de hele zakenvrouw. En ik keek vaak naar mezelf in de spiegel. Ik sprak vaak tot mezelf in de spiegel. Ik schreef brieven voor mezelf. En ook al waren ze niet geweldig Nederlands. Ik schreef brieven voor mezelf. En ik zette ze overal. Maar meer, als ik het plotseling vond... Dan las ik het weer voor mezelf. Dan was het een bemoediging voor mezelf. Dus, en zo ben ik naar een aantal landen geweest om Suriname te vertegenwoordigen. Ik wist nog een keer, moest ik spitchen. En iedereen, ik dacht van, mijn God, heren, hoe ga ik dit doen in 1 minuut? Hoe ga ik dit doen? En u wil niet geloven. Iedereen stak hun hand op. Want als het niet goed was, moest je hand, als je vraag had, moest je hand opsteken. En ik dacht... Heren, dit gaat u me niet aandoen. Mijn tranen waren echt... Weet u, dan gaat u naar boven kijken. Alleen dat is niet vallen, toch? Dus, en toen zeiden ze... Laat ze het in haar eigen taal doen. Want ze is heel intelligent, heel goed. En ze, wanneer ze met ons is, kan ze gewoon praten. Maar zeker heeft ze gewoon een beetje vrees... Omdat ze Engels het niet haar taal. En zodoende werd ik elke keer uitgekozen. En zo ben ik mijn Engels gaan... ook gaan leren, ontwikkelen. Ik ben toen wel naar training, ik heb trainingen gevolgd om het ook te doen, want op en toe moet je ook moeite maken, toch? En zodoende heb ik ook andere chemisch analisten gevonden die me konden helpen om mijn producten te ontwikkelen. Ook chemisch analisten van hier, maar hier hebben we niet alle equipment. Dus het was ook goed dat ik aan, want ik had zoiets van, weet je, ik heb het product, ik heb de ingeving van God gekregen, maar je wil wel serieuzer mee omgaan en ook wijsheid gebruiken, want het gaat om mensenhaar. En omdat ik van het haar hou, weet u, wil ik wel iets goeds hebben. En zodoende heb ik dan echt geld, ik heb geld zien gaan, hè. Dollars, want mensen maken badges voor je, het is niet goed, je moet het weggooien totdat je product tot stand komt. En zodoende is Queen Fans, Rosanna Salvation gaan ontstaan. Want het is dan gewoon een tweede onderneming van Queen Vans. En ja, en ik wist nog van dat ik naar Amerika was geweest. En oh, een sideline.
1: Ja.
0: Ik wilde zo graag cruisen.
1: Mm-hmm.
0: Ik sprak met God aan de telefoon.
1: Mm-hmm.
0: Zogenaamde bel je God toch? Terwijl je praat met iemand terwijl je tot God zegt. Ik zei, Heer, ik heb die cruiseboot daar. Ik wil gaan. Ik was in Curaçao. Ik zei, Heer, ik wil. En u wil niet geloven, ik liep er naartoe, en dat ben ik. In geloof, alsof ik aan ga. En ik had die telefoon aan mijn oor. En elke stap dat ik maak, ik zei, Heer, ik maak een stap tot naar de cruiseschip toe. Heer, en ik was bijna helemaal ervoor. En ik zei, Heer, hier ga ik staan. Heer, ik wil gaan. En u wil niet geloven, binnen 6 maanden was ik op de cruiseboot.
1: Wauw.
0: Alles kan je. En men leert je wel. Ja, je moet bidden. Je moet God vertrouwen. En andere mensen kunnen zeggen. Ja, Vanessa, je hebt zoveel te vertellen. Ja. Maar ik bid. Maar het lijkt alsof God me dan niet hoort. Wat doe ik verkeerd, zouden zeggen. Er zijn ook momenten waarvoor ik dingen. Ik heb ook onderdelen aan God gevraagd. Die misschien nog niet zijn uitgekomen. Mm. Maar er zijn wel heel veel. En ik ben wel dankbaar daarvoor. En weet u wat dat ding is? God die wil zeggen. Als het pas in zijn plan voor je leven krijgen. Dus ik ben ook gaan leren dat wanneer ik voor iets heb gebeden en het is niet in vervulling gegaan, of nog niet, dan zeg ik ook, Heer, dank u wel.
1: Ja.
0: Leer me het ook te begrijpen dat ik ook niet alles kan krijgen wat ik gewoon wil. Want ook als toen Jezus wat heeft gezegd, Vader, niet mij wil, maar u wil geschieden.
1: Ja.
0: Dus ik wil niet gaan doen alsof God een toverstok heeft. En dan gewoon van, oh ja, van is hij dit gevraagd? Mm-hmm. Ja. Nee, want zo perfect ben ik ook weer niet.
1: Ja, ja.
0: Dus weet je, naarmate je ouder wordt en zo, ga je ook andere fouten maken, andere mistaken, waardoor mijn relatie wel met God een beetje niet die stem die ik toen hoorde, vaak hoor. En zomaar, ik kom weer op de level daar hoor, dus daar niet van. En zodoende hebben we ook Queen Fans. En ik mag niet jokken. Als ik zeg dat het alleen door mij komt, dan jok ik echt. Ik heb een hele sterke team achter me. Mijn zus werkt samen met me, Jennifer. Groot van, werd trots op haar. Mijn neefje Higael. Jan Willem. Stephanie. Timo. Pastor Rida. Raverdi. Ik heb gewoon een sterke team achter me. En mijn vriendin Farida. Zij is in Nederland en zij, wanneer ik naar Nederland ga, maak ik alsof er huis een berghok is. Want dan breng ik zoveel kleren naar daar, want we houden ook boek of serie, omdat ik niet van lening hou. En zet ik zoveel kleren daar, of zij gaat voor me een spullen kopen. Zij koopt ook spullen voor me, of wanneer ik mijn grondstoffen bestel, stuur ik het ook naar haar toe. En zij en haar gezin, petje af, hebben nooit een beetje geklaagd. Helpen me enorm. En zo stuurt zij dan die spullen terug voor me naar Suriname. En zodoende is het door Gods genade dat ik geen lening hoefde te doen.
1: Ja, ja.
0: Want we doen extra onderdelen. Als ik iets wil kopen, dan denk ik, als je zegt ik een boonkopserie hou, dan weet je van Vanessa moet iets groot betalen.
1: Mm-hmm.
0: Daarom doet Vanessa die boonkopserie.
1: Ja.
0: En we hebben ook plezier erin. En waarom we ook plezier erin hebben, je geeft terug. Want we hebben niet dat we die kleren duur verkopen.
1: Mm.
0: En je hebt nieuwe kleren en tweedehandse kleren. Maar het gaat erom dat we ook met een deel van het geld een goed werk doen. En ik hou wel niet ervan dat iedereen moet weten wat we doen. Dat is echt iets van mij. Omdat ik zoiets heb van, ik weet van waar ik kom. En ik weet hoe het betekent, wat het betekent als je iemand helpt en die persoon zegt, ik heb er geholpen, ik hou niet ervan.
1: Nee.
0: We doen het gewoon als team, dat wij anderen zegenen. En zodoende hebben we, hoe noem je het weer? Queen Fans en Rosanna Salvation ontwikkeld.
1: Maar het is dus gewoon een, maar het is dus een kapperszaak / het maken van haarproducten.
0: Ja, een kapperzaak waar je kan komen om je haar te doen.
1: Mm-hmm.
0: En
1: waar staat dat nu?
0: Wanika Straat op het terrein van de Kennedy School.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: En mijn productiebedrijf, die heb ik aan de Ringweg. Daar maken we de producten.
1: Mm-hmm.
0: En mijn neefje Higael, hij is pas 18 jaar. About get one. We zeggen hem, je wordt een grote zakenman.
1: Mm.
0: En nu al moet je erin komen. Mm. Dus soms weet ik dat hij misschien naar me kijkt en denkt, deze gaat gewoon maar echt stressen. Want dan is het alles. Hier ga je moet vroeg opstaan. Hier ga je moet dit. Hier ga je moet dat. En,
1: discipline.
0: Ja, ja, en ik wist nog dat je Willem zei, van, het kan ook anders. Mm. Het kan ook anders. Praat rustig dat hem.
1: Mm.
0: Leg hem uit. Hij is pas 18 jaar geworden. Neem rustig tijd. Maar ik zeg, nee, want ik... Nee, Vanessa, jij.
1: Ja.
0: Maar dit is nu een andere situatie. En ja, weet je, je wilt hem ook niet maken zoals jij in je gedachten wil dat hij moet zijn.
1: Ja.
0: Maar hij moet zichzelf zijn. Maar toen dacht ik, oké, weet je wat. Dus vanmorgen hadden hij en ik een luchtig gesprek. Zeg, Giga, wat gebeurt er? Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld ergens gaat en je kan je wekker niet zetten. Wat gaat mis daar? Dus nu ben ik op een trainingsschool dat ik anders praat.
1: Mm.
0: Dus dat.
1: Mooi, mooi, ja, mooi, mooi, mooi. Vanessa heeft 1,5 uur lang gesproken.
0: Ja.
1: Nee, maar dat is fijn, dat is fijn. Je maakt mijn werk eigenlijk lichter.
0: Ja.
1: Nee, maar ik ben blij dat ik dit mag horen. Het is een hele grote getuigenis op zich.
0: Ja.
1: En ik ben blij dat je eigenlijk niet daar bent gebleven in je situatie.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: dat je echt gewoon... ja, echt gewoon eruit ben gekomen.
0: Mm.
1: En dat God je zodanig heeft geleid dat je nu daar moet zijn waar je moet zijn.
0: Yeah.
1: Dat je daar bent waar je moet zijn.
0: Yeah.
1: En ik geloof dat je slechts in het midden van je weg staat. Want je hebt nog zonder vrijpostigheid. Mm. Hoe oud is Vanessa?
0: Ik ben 39, wat vind
1: je? Kijk daar. Je weet niet wat God nog allemaal in petto heeft voor je.
0: Yeah.
1: En ik zou zeggen, the sky is the limit. Gods wil is eigenlijk dat hetgeen dat wij moeten volgen, wat we moeten doen.
0: Yeah.
1: Dus ik ben blij dat je dit alles hebt mogen meemaken. En dat je eigenlijk een inspiratie mag zijn voor velen. Want er zijn ook velen die in jouw situatie hebben gezeten.
0: Yeah.
1: Die nog steeds in jouw situatie zitten.
0: Yeah.
1: Misschien niet de exacte situatie, maar een situatie waarin ze zich kunnen vinden.
0: Yeah.
1: Waar alles lijkt alsof, waarin niemand kan vertrouwen.
0: Yeah.
1: Er is eigenlijk heel erg belangrijk om mensen te kunnen vertrouwen wanneer je onderneemt, hoor.
0: Yeah.
1: Want als je geen vertrouwen hebt, dan ga je ook alles zelf willen doen.
0: Yeah. Yeah.
1: Toch? Je gaat ook alles zelf willen doen.
0: Yeah.
1: En alles zelf willen doen kan niet.
0: Mm-hmm.
1: Het kan gewoon niet.
0: Klap.
1: Het kan gewoon niet. Vooral niet in de business.
0: Ja.
1: Maar we leren heel veel. Ook ik leer heel veel van je.
0: Ja.
1: Ik zelf ben ook in de business. Dus ik kan urenlang hierover praten. Maar vertel me, hoe is het nu met je business?
0: Het gaat goed. Het is heel goed. Ondanks de devaluatie.
1: Ja.
0: Ik wist nog toen de devaluatie kwam.
1: Ja, ja, ja.
0: De eerste, de tweede, de derde. En dan denk je, waar gaan we naartoe? Het lijkt alsof het maar geen einde kreeg aan de devaluatie. Want dan elke keer prijsschommeling.
1: Ja.
0: En hoe doe je dat met je klanten, dacht ik.
1: Ja.
0: Maar zoals ik u zei, ik heb echt een sterke team achter me. Die me ook enorm motiveren. Hebben we gewoon bedacht van, hé, we gaan abonnementen doen. We mogen niet jokken. We hebben iemand voor de marketing. Ja, Willem, die doet eigenlijk van alles een beetje. Want dan, als je dit zou zien of dat zou zien. Dus we vullen elkaar erin. Mijn zus, die is daar met Stephanie. En nu ook een ander personeel. Waardoor ik ook andere dingen kan doen. Focus van e-producten. Zodat we nooit eigenlijk een bepaalde val kunnen krijgen. En daardoor hebben we dan abonnementen voor onze klanten. Maar het is zo druk nu. Dat je het eigenlijk een beetje even... Je wordt wel moe. Maar het is wel mooi om te zien dat we geen probleem hebben gehad met de devaluatie.
1: Ah,
0: en dat mijn klanten, ondanks we de prijzen moesten aanpassen elke keer.
1: Dat ze toch zijn gebleven.
0: Ja, het is ook de manier hoe je met je klanten omgaat.
1: Ja, de bandrelatie.
0: En eerlijkheid bij mijn klanten, eerlijkheid bij ons, in onze team, duurt het langs.
1: Ja.
0: En daardoor hebben mijn klanten ook enorm vertrouwen in ons. En dat ze ook Moffo Coranti en onze Facebook.
1: Ja.
0: Weet je, zo. Dus we hebben best wel een hele stabiele klantenkring.
1: Mooi.
0: Nu willen we eigenlijk voor onze eigen gebouw gaan.
1: Mooi, mooi. En hoe lang ben je al daar bij Candy School?
0: Mijn zus kan het eigenlijk uit het hoofd, ik niet.
1: Ja.
0: Maar ik denk, ik schat in misschien 6 jaar of 7 jaar.
1: Zes jaar, zeven jaar, oké.
0: Voordien was ik verder op in dezelfde Wanikastraat. Dus blijkbaar wil ik niet verder gaan dan de Wanikastraat.
1: Ja, maar je weet nooit hoe wat de heren voor je in petto hier.
0: Ja,
1: dus.
0: Klopt.
1: Maar oké. Wat zijn je plannen? Je hebt al gezegd, je wilt je eigen gebouw hebben.
0: Ja, we willen exporteren. Producten exporteren. Mm-hmm. Daar
1: dat doen jullie nog aan. Niet?
0: We doen het op kleinschalig.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar nu zijn we met een organisatie bezig, waardoor we ons bedrijf gaan laten standaardiseren.
1: Ja.
0: En ook normaal gaan exporteren op de normale weg.
1: Yeah.
0: We verkopen wel de producten alleen in Nederland. Omdat ik ook naar daar ga en ik werk soms twee keer in een jaar en dan kom ik terug. Maar dit jaar ben ik niet geweest, omdat ik jarig word en ik had zoiets van, ik wil niet werken. Ik word 40, ik moet genieten van mijn 40ste. Dus we gaan dan exporteren. En ik verzorg ook geen lessen meer, maar mijn neefje wel, Higael, hij doet barbertraining.
1: Oh, okay.
0: Ja, dus we gaan zo met de groep beginnen. En
1: Oké. Mooi. Vertel me zo'n beetje omtrent de producten die je verkoopt. Hoeveel producten heb je nu in de winkel staan?
0: We hebben aantal producten, 27 producten. Qua bijvoorbeeld shampoo met garlic, ginger, shampoo met...
1: En dat zijn allemaal producten die jij hebt?
0: Ja. Ja, zelf ontwikkeld. Hè?
1: Uh-huh.
0: Laat me zeggen met mijn team. Vaak zeg ik altijd, ik hou niet bijvoorbeeld van de eer naar mezelf. Als mijn team niet achter me stond, ik het niet zou maken. Dus vandaar dat ik het eigenlijk, bij wat dat betreft, heel bescheiden.
1: Ja,
0: hoor.
1: En
0: als ik, we hebben shampoo, masker, leave in, maar ook van verschillende. Bijvoorbeeld neem Rosa Weri. Je hebt garlic ginger, je hebt amana, redigado, dus zo hebben we dan een hele lijn, uitgebreide lijn. En wij misleiden mensen niet. We zeggen zo vaak, zoek men een product, dat kun je mijn haar laten groeien. Ik keek ook naar uw haar hoor, maar goed, ik probeerde te kijken als u kaarleider, maar goed. En vaak zoekt men bijvoorbeeld producten, want hun haar valt uit of ze hebben kaalheid en dergelijke.
1: Maar doen jullie wat aan witte haren?
0: Nee.
1: Ik weet niet wat er is, maar waarschijnlijk is het gewoon in de familie hoor.
0: Ja.
1: Sinds mijn 13e al begon ik witte haren te zien.
0: Ja.
1: En ik was like, no. Mijn vader die is helemaal kaal.
0: Ja.
1: Letterlijk,
0: ja.
1: Omdat hij gewoon wit.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: En wanneer mensen naar me kijken van, boy, Amani is zo granny. Mijn haar wordt is al bijna helemaal wit, hè?
0: Ja, ja. Maar dat is mooi.
1: Vind je?
0: Prachtig.
1: Ja, en niet alleen op mijn hoofd, maar nu ook op mijn baard.
0: Ja.
1: Ik, van, hey, ik ben nog niet eens 30 en ik lijk op 50.
0: Nee, u ziet er goed uit. Echt niet. Ik wil grijs worden, maar ik heb nog niet eens één grijze draad. Hou op.
1: Uh-huh.
0: Nee, grijs haar is gewoon dat er minder melanine aangemaakt wordt.
1: Okay.
0: Ja, in de haarzakjes.
1: Mm-hmm.
0: En daaraan kan je niks doen, omdat er gewoon minder melanine aangemaakt wordt. En bij jullie is het gewoon genetisch.
1: Zo
0: heb je ook genetische kaalheid. Je hebt ook haaruitval, bijvoorbeeld van door stress, door gebrek aan bepaalde vitamines. En wat doet men? Ze verkopen een product. Ja, kijk, als je die olie hier gebruikt, of als je deze shampoo, je haar gaat groeien.
1: Oplichterij.
0: Is meer een marketing, soort oplichter marketingsteun.
1: Ja.
0: En wij doen niet mee daaraan.
1: Mm-hmm.
0: Wij zeggen gewoon eerlijk aan de klanten, van kijk, je haar groeit van binnenkant uit. Cellen maken dat je haar hebt.
1: Ja.
0: En een product is een hulpmiddel om het haar van buiten te beschermen, de conditie van de hoofdhuid te helpen stabiliseren.
1: Mm-hmm.
0: Want je haar groeit 0,3 mm tot 0,4 mm per dag.
1: Mm.
0: Dus ook al zou je geen producten zetten, je haar zou groeien.
1: Mm-hmm.
0: Alleen hebben sommige mensen een trage haargroei, andere mensen een snelle haargroei.
1: Mm-hmm.
0: En want die zwervers, of die daklozen, die zetten geen product, maar hun haar groeit toch. Alleen is hun haar ongezond, omdat ze ongezonde mensen zijn.
1: Ja.
0: Maar wij die gezond zijn, ons haar kan groeien tenzij dat je haarzakje dood is. Dan kan je haar niet meer groeien. Dan mag je doen wat je wil. Je mag op je hoofd staan. Je mag onder een tonkaboom staan. Je haar gaat niet groeien.
1: Mm-hmm.
0: En vaak als mensen zeggen, ja, dat product hier kan je kopen, want je haar dit en dat. Ik zeg, dat zou iedereen zou haar bij Kepelani zijn. Ik bedoel, denk logisch. Denk logisch. Come on.
1: Ja, ja.
0: Weet u, dus wij zijn niet daarmee bezig. Wij zijn gewoon weer bij Queen fans komen. Dan ga je gewoon eerlijkheid. Ik wist nog, een Chinese dame. Ze zei tegen me, sorry hè.
1: Ja.
0: Een Chinese dame zei tegen me van... Nee, ik zeg me wat ik niet... Zeg me eigenlijk wat ik wil horen. Je moet me niet zeggen wat is. Je moet me zeggen wat ik wil horen.
1: Ja.
0: Ik zei, nee, dat doen we niet aan. Of je koopt die producten of je koopt die producten
1: niet.
0: Toen ze zei, nee, weet je, als je me zegt... Ik ga mijn haar laten groeien. Dan heb ik een beeld. En als het niet werkt, dan laat ik het. Dan neem ik gewoon iets anders.
1: Mm.
0: Maar... En dat is om mezelf te troosten.
1: Mm.
0: Ik heb gezegd, nee, het maakt jezelf ziek. En dan gaat je haar nog meer achteruit gaan.
1: Ja,
0: je gaat
1: afvallen,
0: want je gaat stressen. En dat doen we niet. Ik ben ook op Kwaku gaan staan in Nederland. En ik wist nog, een vrouw had me... Ik had haar benaderd. Ik zei, samen met Pastorida. Ik wist Pastorida. Ze zegt me, lijn ook. En we verkochten die producten. En die vrouw zei van, nee, ik moet niks met Surinaamse producten, want Surinaamse producten, kijk hoeveel in de mensen vertellen. Alleen maar gekke dingen. Ik zei, mevrouw, dat maakt ons apart. Wij houden van ons vak, wij houden van onze producten en we doen het met kering. Ik heb gezegd, kijkt u heeft de genetische kaalheid, je ziet het gelijk. Wij doen haaranalyse met een microscopisch apparaat. Gaan we kijken, zijn de haarzakjes nog intact? Kan het nog haar produceren? Kan het niet meer? Jij ziet het, ik zie het. Ik zeg je eerlijk, ik ga je niet misleiden.
1: Yeah.
0: En toen kon ik die vrouw over haar. Ik heb een gave van praten.
1: Ja, yeah, yeah, sales.
0: Uh-huh. Echt waar. Uh-huh. En toen zei die vrouw tegen me van... Oké, ik heb gezegd, en u hoeft niks te kopen.
1: Mm.
0: U hoeft absoluut niks te kopen. Ik wil u gewoon alleen vertellen. U wil niet geloven, die vrouw heeft een hele pakket gekocht.
1: Mm.
0: En ik heb gezegd, kijk, u koopt het niet omdat u denkt dat uw haar gaat groeien. Ik heb gezegd, nee, want uw haar kan niet meer groeien. U koopt het om de rest te beschermen, zodat het niet zo agressief achteruit gaat.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ik heb gezegd, maar toen ze zei nee. En tot de dag van vandaag koopt die vrouw onze producten. Kijk,
1: wow.
0: Hoe lang?
1: Wow, wow.
0: Snapt u, we waren ook op de beurs... En we hebben de mensen allemaal eerlijk gezegd. Heb je last over van haar uitval? Kan het soms zijn, je HB is laag, je B12 is laag. Of je schildklier, of je hormoonhuishouding. Of het is een genetisch, of het is auto-immuun. Ja, noem maar op. Er kunnen meerdere factoren zijn. En daarom vind ik het erg dat mensen anderen misleiden om hun product te verkopen. En dan laat je mensen, je speelt met mensen hun leed.
1: Yeah.
0: Je speelt met mensen hun leed, vind ik. En daardoor aan doen we niet. En bij ons in de salon doen we ook niet alle behandelingen. Je gaat niet naar binnen komen en zeggen, je wil dit doen.
1: Yeah.
0: Wie schop je?
1: Ja, ja, ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Je komt bij ons, we hebben de kennis, we gaan met je praten, we gaan kijken, kan het haar het aan, kan het haar niet aan, dan doen we het niet.
1: Ja,
0: je hebt ook mensen gehad die zeggen, ja, maar het is toch mijn geld? En geloof me. Vanessa gaat nooit ruzie met je maken, absoluut niet.
1: Ja.
0: Ik neem je in de liefde.
1: Mm.
0: Ik zeg, poppen, denk je van me? Schatje.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg, het is uw geld, het is onze dienst.
1: Mm-hmm.
0: We kunnen niet tegen onze eigen principes ingaan, dus helaas gaan we u niet kunnen helpen.
1: Ja.
0: En geloof me, ze gaan weg en ze keren toch terug.
1: Mm-hmm.
0: Want ze zeggen, boy, jij weet echt, jij gaat echt goed met ons haar om, je leg uit.
1: Mm-hmm.
0: En we kijken niet naar het geld.
1: Mm-hmm.
0: Dus daarom.
1: Mooi, mooi, mooi. Dus vooral voor de vrouwen, no?
0: Ja.
1: Ook doe je ook man haar? Ook doe je ook man haar?
0: Tuurlijk.
1: Zo, ik heb een nieuwe barber gevonden, mensen. Nee, dan moet je zijn bij Queen Fans, no?
0: Ja, Queen Fans hier in Els.
1: Queen Fans. En dan heb je ook die andere.
0: Rosanna Salvation.
1: Van waar Rosanna? Is dat je middelnaam?
0: Ja.
1: Ah, oké.
0: En Salvation komt vanuit, afgeleid vanuit Gods en Salving.
1: Ja, ja.
0: En daarom is het ook dat we, de haar is de sieraad van de vrouw. En waarom we ook met kruiden werken, omdat het ook in de Bijbel staat geschreven, de kruiden zijn voor ons.
1: Ja, ja.
0: En
1: ja.
0: Vandaar dat wij geloof hebben in de kruiden. Maar guess what? We doen het ook niet gewoon, nemen x en we gaan het gelijk, nee.
1: Ja, ja.
0: Wat is de werking ervan?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Toch? En daarom hebben we ook chemisch analisten betaald.
1: Ja, ja, ja.
0: Om ons product goed te ontwikkelen.
1: Ja.
0: En vandaar, en we zijn in verschillende winkels, verkopen onze producten. Bij Ali Drugstore, bij Ketmin,
1: mm-hmm.
0: bij Choice mm-hmm. van Noord, Choice van Zuid,
1: mm-hmm.
0: bij Ling en bij Gisil. En anderen hebben ons ook benaderd. Maar ik moet eerlijk toegeven. Oh ja, bij Brie Salon. Brigitte Keus. haarsalon hebben we ook. En bij Amoja Stephanie Timo, zij heeft ook haar eigen salon.
1: Mm-hmm.
0: Ik was naar Nederland gaan, toen moest de salon niet moest. Ze heeft het gekozen om het even op hoog te houden, alleen om mij te helpen. Mm. En toen heb ik zo direct teruggekomen, dan mag je terug naar je salon, maar nog steeds heb ik dat gehouden.
1: Mm-hmm.
0: Maar op de donderdag doet ze de salon, neemt ze haar eigen klanten.
1: Ja, ja.
0: En werkt ze ook met onze producten.
1: Zo. Ik vond het een geweldig gesprek. Ik zou heel graag langer willen praten en nog meer vragen willen stellen. Misschien moeten we voor een deel 2 plannen. Ik weet het niet, we gaan even kijken.
0: Ja.
1: Maar we zijn inmiddels al over 10:30.
0: Ja.
1: En dat mag natuurlijk. Vooral als Vanessa zo met zoveel tori komt. Dan mag het wel even. Maar we zijn aan het einde gekomen van dit mooie gesprek, van dit mooie programma. Even kijken als ik een paar appjes binnen zijn. Ja, even kijken. Ja, ik zie hier Naomi. Groetjes aan Vanessa. Mooie getuigenis. We hebben samen in het internaat gewoond.
0: Oh ja, ja, klopt.
1: Ja, ik wist niet dat ze niet kon lezen nog schrijven. God is goed.
0: Ja.
1: Afzender Naomi Bonte.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, dankjewel. Ja.
1: Ze zegt ook, ze kookt lekker hoor. Op mijn 19e of 20e had ze lekkere bruine bonen voor mij klaargemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Ook lekkere macabanas.
0: Ja.
1: Dus in LA.
0: Nee.
1: Oké. Zo, dat was de WhatsApp-bericht van Naomi Bonte.
0: Ja.
1: Oké, okay, good morning. What a life story is dat. Heel prachtige getuigenis. Ik hoop dat ze ooit een boek schrijft.
0: Ja.
1: Genoeg stof om God te eren. Toevallig zette ik de radio aan om dit te horen. Is geen toeval, maar ja. Goed. Heeft Shalom deze afleveringen getaped? YouTube bedoel ik. Ja, het wordt opgenomen. En de bedoeling is dat het eigenlijk wordt uitgezonden of herhaald. Maar we zoeken nog steeds een tijdstip om dit te kunnen herhalen. Dus nog even geduld daarvoor. Een Gladys die zegt, goedemorgen bro Ian. Deze vrouw kan een boek schrijven. Dat doe je de wang. Zo inspirerend voor anderen. Ze moet het blijven vertellen om anderen verder te helpen in het geloof. Ik ben 65 plus en ik leer veel uit haar verhaal. Ik wens Vanessa nog meer Gods rijkste zegen toe. God is goed. Het plan voor haar leven heeft zij gevonden door haar geloof.
0: Ja.
1: Dat is zuster Gladys.
0: Ja.
1: Sabrina die zegt, broeder Ian, dan moet ik zeggen dat ik 80 jaar ben met mijn grijze haren. En ze lacht. Ja, Sabrina toch? Ja, Sabrina is helemaal grijs.
0: Oh, mooi. Mooi, ze moet het houden.
1: Hi. En Nadia Pot die zegt, dankjewel voor het delen van je getuigenis, afzender Nadia.
0: Oh, dankjewel.
1: Ja. Ja, heel mooi. Hey mensen, dankjewel. Dank jullie wel voor jullie WhatsApp berichten. Ik ben blij dat jullie toch gereageerd hebben. Maar, nog eentje. Oké. Goedemorgen, groetjes aan zuster Vanessa. Zou ik haar nummer kunnen krijgen om contact met haar te maken?
0: Ja.
1: Ja, misschien, ik weet niet of je je privé nummer straks wilt intypen voor haar of je business nummer.
0: Ja, ik kan het gewoon.
1: Oké, mooi. Dus straks. Oké. Even kijken als we nog eentje hebben. Nee, niet. Maar goed, Vanessa, ik wil je hartelijk danken voor jouw aanwezigheid hier bij Radio Shalom.
0: Ja.
1: Het was een genoegen, het was een eer om met je in gesprek te gaan. Om samen dit programma tot een succes te maken vandaag.
0: Ja.
1: Dankjewel nogmaals voor jouw bijdrage.
0: Ja.
1: Blijf het goede doen. Blijf geloven, ja. Want je geloof is sterk. Ik denk niet dat mijn geloof daar is waar jouw geloof is. Maar het bemoedigt mij. En ik denk niet ik alleen, maar ook de rest van de Shalom-familie die vandaag geluisterd heeft naar je. Dat we opnieuw bemoedigd zijn geraakt om eigenlijk in geloof te stappen. In hetgeen eigenlijk waarvoor wij geroepen zijn om te doen. Ik geloof dat de Heer echt een pad voor ons heeft weggestippeld, uitgestippeld.
0: Ja.
1: Het enige dat we moeten doen is gewoon luisteren en in geloof moeten handelen.
0: Klaar.
1: Maar ik dank je wel nogmaals, dank je wel dat je erbij bent geweest om dit met ons te delen.
0: Ja, graag.
1: Wil je de luisteraars nog even groeten?
0: Ja, mag ik mijn telefoonnummer doorgeven?
1: Ja, dat mag.
0: Ik wil ook aan de luisteraars, ik wil de luisteraars ook bedanken. Het was ook voor mij een eer dat wij Gods naam mogen verhogen. Het gaat niet om Vanessa, maar het gaat om de mogelijkheden, de kansen die we krijgen en dat we met ons talent mogen werken. En er is ook een psalm die zei, maar dat was ook echt mijn kracht hoor. Mm-hmm. Ik wist niet eens dat het bestond. Mm-hmm. Je moet je Prediker 11 vers 1 tot 2 zeggen. Een sprei brood over het water. Mm. Dat wil zeggen, investeer in vele businessen. Mm. Want je weet nooit wat morgen gebeuren gaat. Op welke ons zal gaan bloeien. En daardoor is het ook dat wij ons focussen op van, oké, wat kunnen we doen?
1: Yeah.
0: En wat uitkomt, daar gaan we de vruchten van plukken.
1: Yeah.
0: Maar dan weet je ook dat je goed gezaaid hebt. Toch? Yeah. En de Bijbel zegt, geef. En als je aan de armen geeft, heb je eigenlijk aan Christus gegeven. Mm-hmm. Heb je hem gegeven. Mm-hmm. Dus daarmee wil ik jullie bemoedigen.
1: Mooi.
0: En laten we elkaar blijven ondersteunen in het geloof. En mijn telefoonnummer is 7298229. Nogmaals 7298229. Als je zo graag ook bij Queen Fans wil komen om je haar te doen.
1: Mooi.
0: Mag je zeker, bent u zeker van harte welkom. Mm-hmm. En bedankt nogmaals.
1: Hey Vanessa, dankjewel nogmaals. Luisteraars, we gaan er vandoor. Dankjewel nogmaals voor het luisteren. En dat u afgestemd blijft voor de rest van deze dag. Want we hebben nog een heleboel dat wij zullen uitzenden vandaag. Ik vraag u om afgestemd te blijven voor het volgende programma dat wij zo meteen zullen uitzenden. En dat is Vrouwen Vandaag. Zo de heren wil, zijn wij volgende week maandag weer terug met een nieuwe uitzending van het programma Behind the Business. Ik zou zeggen bye bye. Dankjewel nogmaals. Mijn naam is Ian Murasim en wij gaan eruit. Doei doei.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki. Syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma, nanga flaka na ini de anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki, bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. Solanga you siwan soro, go one thing nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, wear you condom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende one presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fuen.
3: Gi ala yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.
4: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct, voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Zeneliet Direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip.

0: will hurt you. But in the midst of your pain, the healer will give you peace. So...
1: Het is 11 uur. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ik ben uw gastvrouw en ik ben zuster Aruna. Hoe gaat het met uw geloof? Hoe gaat het met uw doelen? Dat u de Heere meer wil zoeken, meer wil kennen. Hoe gaat het met uw met de opvoeding van de kinderen? Met de... het bijbellezen. En het is heel goed om de Heere te zoeken in de ochtend. Voordat de drukte van het leven begint. Lukt het om elke dag uw woord open te slaan. Het woord open te slaan. En te horen van de schepper van hemel en aarde. Want wanneer je dat doet, heb je zo een doel in je leven. En dan merk je dat je gericht bent.

bezig bent. Je hebt een doel. Je doel komt tot leven en het is Gods doel. En je gaat recht op je doel af. Dat is de Heere. Dus als u dat doet, dan heeft u al de helft van de dag overwonnen. Nou, lukt het elke dag om te lezen, elke dag om te bidden? Soms lukt het echt niet, vooral als je je verslaapt. Of als de kinderen extra vroeg wakker worden. Of als er iets anders is, bijvoorbeeld je hebt bezoek enzovoort. Allerlei dingen waarbij je moe wordt. Maar onze focus blijft op de Heere en de Heere is goed. Ja, ik wilde even praten over yoga. En ik wilde even uitleggen wat yoga is. Yoga is een eeuwenoude leer uit India. Het komt uit India, uit het Hindoeïsme. Ja? En het betekent verbinding. Het betekent niet alleen verbinding, maar het betekent ook één worden met. En het heeft te maken met een combinatie van fysieke houdingen, oefeningen die je doet, ademhalingstechnieken en meditatie. Dus die drie worden gecombineerd om lichaam, geest en ziel in balans te houden. Het doel van yoga is om harmonie te creëren, rust en bewustwording. En er zijn ook verschillende vormen hoor, verschillende yogavormen. Er zijn ook sommige die populair zijn, maar daarop wil ik niet ingaan. Dus het doel is om die harmonie te creëren tussen ziel, geest en lichaam. En het doel van die traditionele yoga, dat verlichting betekent, is ook leegmaken van de geest. Leegmaken van de geest. En het is een Oosterse praktijk, hè? Dus al deze dingen die men doet bij yoga, zegt men, zorg ervoor dat je dus tot rust komt, dat je balans hebt in je leven en dat je dingen goed kan doen enzovoorts. Maar het is wel afkomstig uit het Oosten en uit het Hindoeïsme. Dat moeten we goed in de gaten houden. Het heeft een oorsprong en de bron daarvan is het Hindoeïsme. Er zijn ook mensen die zeggen, je hebt goede yoga en niet goede yoga. Je hebt yoga die, zeggen ook yoga. Wat zei ik zo net, want ik heb mezelf afgeleid door die woorden van de uitspraak. Hè? Je hebt mensen die zeggen yoga. Er zijn mensen die zeggen yoga. Er zijn mensen die zeggen yoga. Oké, ik ken het als yoga. In elk geval is yoga dus een meditatievorm met oefeningen en ademhalingstechnieken. En die houdingen die men aanneemt zijn de houdingen van de goden uit het Hindoeïsme. De afgoden uit het Hindoeïsme hebben deze postures, ze hebben deze houdingen. Als je kijkt naar graveringen in eeuwenoude tempels, in foto's, in plaatjes enzovoort, nemen ze deze houdingen ook aan. En deze houdingen worden gepromoot. Eigenlijk wordt het dan een aanbidding naar hun toe. Een eer naar hun toe. Dat zij de eer krijgen door deze houdingen die je aanneemt. En je hebt verschillende vormen van yoga. Je hebt ook sommige die populair zijn. Je weet toch, dus altijd heb je dat in alles. Dat sommige dingen populairder zijn dan andere. Dus dan gaan de mensen dan kiezen van, hey, dit vinden we leuker en dat is leuker. Deze gaan we doen, die gaan we doen. Maar het doel van yoga is dus verlichting. Leegmaken van de geest. En een ander doel is het creëren van harmonie, rust en bewustwording. En
waarom zouden wij als gelovige christenen dit niet moeten doen? Omdat het geworteld is in de Sanskriet. En de betekenis is één worden met. Waarmee word je één als je yoga praktiseert? Je wordt één met die goden die in het Hindoeïsme aanbeden worden. En er zijn zoveel. Er zijn duizenden. En al deze goden worden aangebeden door de yoga heen. Zonder dat je het doorhebt. Omdat je denkt dat het gewoon een oefening is. En een ademhalingstechniek. Om jezelf tot rust te maken. Maar het eigenlijke doel. Diep geworteld. Van het beginnen. Wat de bedoeling is. Dat gaat mee. Ook al zou je zeggen. Er is goede yoga. En niet goede yoga. Er is yoga die helemaal te maken heeft. Met het aanbidden van de Hindoe goden. En er is yoga die helemaal niets daarmee te maken hebben. Nee, dat kan je nooit stellen. Het is precies als belly dance. Wat is de oorsprong van belly dance? Belly dance werd door priesteressen in de Baal tempels gedanst. Als offer voor, als aanbidding voor de Baal. Die daar de god was van die mensen. En die priesteressen moesten dan die belly dance dansen. Dat is de oorsprong. Als je belly dance nu danst. En je ziet het gewoon als een oefening. Een hele goede oefening. Het is mooi om te zien. Het is ook mooi om te doen. Maar wat is de oorsprong? Dat blijft. Toch? Die afgoderij. Voor afgoden, wil Satan in stand houden en dan gaat hij het brengen in een natuurlijke sfeer. Omdat hij dat ding wil voortzetten. Precies zoals God zijn heiligheid voortzet in generaties. Zo zet Satan ook dingen voort op deze aarde. En dan doen we dingen terwijl we niet weten wat het is. Net als dat ding van 6-7. Zomaar gebruikt men dat, die jongeren. Zomaar zeggen ze het. 6-7. Wat is 6-7? 6-7 zijn de namen van hele grote prinsen van de duisternis. En als je ze noemt, nodig je ze uit in je leven. Want je zegt het alsof je, ja, je weet waarover je het hebt. Het is gewoon een nummer. Nee, dingen zijn niet gewoon. Dus zo is het met yoga. Het is een oosterse praktijk uit het hindoeïsme. En die houdingen geven dus eer aan die goden van het hindoeïsme. Die geen goden zijn, omdat er maar één schepper is. En dat is de God van hemel en aarde. Die u en mij gemaakt heeft. En die het bloedoffer gebracht heeft door Christus Jezus. Om onze ziel te redden. Nu gaan we iets doen dat onze ziel eigenlijk weghaalt van deze God. Want het is een eenwording met deze goden. En het zijn afgoden. Dus deze dingen moeten we niet praktiseren. Want het is niet alleen maar rekken, strekken en ademen. Nee, het is een open deur voor de vijand om naar binnen te komen. En het maakt niet uit hoe het gedaan wordt. En ze zeggen je ook om iets te zeggen in jezelf. Iets goeds over jezelf te zeggen. Iets goeds over jezelf te zeggen. Nee, we zeggen niets goeds over onszelf. Wij zeggen, wij prijzen de Heer en weten wat de Heer over ons zegt. Dus als je, ik zag ook iets, ik leem mezelf af. Laat me dit even afmaken. Dus dat we geen andere God dan de schepper aanbidden. Want je kan ook niet zeggen van, oh, evangelie. Wat betekent evangelie? Evangelie is het goede nieuws. Je kan niet zeggen, er is een slechte evangelie en een goede evangelie. Want evangelie zelf betekent het goede nieuws. Dus je gaat zeggen, er is een slechte goede nieuws en er is een goede nieuws. Dat kan niet. En zo is het met yoga. Yoga is yoga. Punt uit. En je ziet het ook bij de yoga's over de hele wereld. Wanneer ze zeggen dat ze een yoga zijn, dan zitten ze urenlang heel stil. En ze zijn één geworden. Waarmee?
Waarmee zijn ze één geworden? Met God? Nou, dan moeten ze de waarheid profeteren. Eén fout heeft de vijand gemaakt. En dat was dat bij mijn geboorte mijn naam moest zijn Jogita. En toen ik tot bekering kwam, zei ik, oh ja, ik ben een Jogita. Ik ga mediteren. Maar hoe? Door de Heilige Geest. En de Heere heeft me die naam gegeven. Om te strijden en te bidden in de naam van Jezus. Ik ben inderdaad een Jogita. Een vrouwelijke yoga. Maar in de naam van Jezus. Dus wees voorzichtig met deze praktijk. Ga niet alsof het gewoon iets is. Want anders hou je jezelf voor de gek. Allerlei dingen die gebeuren in deze wereld. Neem ze onder de loep. Ga niet gewoon klakkeloos dingen doen. En denken dat het goed is. Want in Jeremia 17 vers 9 zegt het het ook. Ons hart laat ons onszelf voor de gek houden. Het hart is erg listig. Lees Jeremia 17 vers 9. En wees voorzichtig. Ja, heel voorzichtig. Met alles wat je doet. Maar ik wilde echt praten hierover. Omdat mensen dingen als gewoon zien. Ze denken het is goed voor mij. Maar we moeten God eren. Ik wil ook weer waarschuwen. Voor de magic swap puzzle. Die men speelt op Facebook. Zoveel gelovigen spelen dit. Ze zetten hun foto. Het is een duivelspel. En er zijn ook een... ik zag iets van dat ze dingen van God zetten. Maar dan staat daaronder... En geloof in jezelf. Nee, we geloven in God. Hij geeft ons die standvastigheid. Je kan niet in jezelf geloven. Die slogan van Staatsolie... Geloof in eigen kunnen... is niet een slogan die je voor jezelf kan toepassen als gelovige christen. Want in de Bijbel geven we God de eer. En omdat we hem eren, daarom gaat hij ons verhogen en hij ons brengen op dat pad waarvoor hij ons geschapen heeft. En we kunnen nooit zeggen, ik geloof in mezelf. Want je hebt jezelf niet gemaakt. Je bent niet je bent niet gewoon hier op aarde. Maar het is door de schepper. Door de God van hemel en aarde. En door Jezus Christus. Dus wees alsjeblieft voorzichtig met al die spelletjes op Facebook. Er zijn heel veel christenen. Heel veel gelovigen die het doen. Mensen die zelfs voorgaan in de gemeente. Mensen die spreken. En als je dat doet, heb je een deels een leugen in je. En als je kijkt naar dat icoontje... Naar die foto van die magic swap puzzle. Het is een heks die daarop is. Het is een heks. En die heks transformeert jou tot wat je niet bent. Dus je gelooft in een leugen. Sommige vrouwen hebben geen man. Dan zetten ze een foto. Laten ze een foto zetten van hun met een man. Ik zag eentje. Nee, niet één. Een aantal. Meestal is het een soort trend. Dan zie je dat op die rug van die man... is de naam van de persoon getatoeëerd. En tatoeages zijn een gruwel in Gods oog. Want in de Bijbel staat dat je geen tekeningen op je lichaam zal maken. En ook je hoofd niet zal afscheren wanneer iemand doodgaat. Dat zijn allemaal dingen die we moeten weten. En als we onze Bijbel lezen, de waarheid in ons hebben, dan gaan we deze dingen niet doen. Ik wil u vragen om het echt ook onder de loep te nemen. Je moet dingen onder een vergrootglas zetten in deze tijd nog meer dan ooit. Want er staat dat Satan rondgaat als een brullende leeuw. Maar er staat ook dat wie heilig is, wordt heiliger. Dus deze dingen moet je loslaten. Als je ze loslaat, dan zie je helderder de dingen van God voor ogen. Maar als je ze niet loslaat en je blijft ze doen. Nou, dan zitten we in een lauwe situatie. We zijn niet heet en we zijn ook niet koud, maar we zijn lauw. En dat is heel erg, want... Er is iets in jou dat roept. En dat is de Heilige Geest die eigenlijk krepeert in jou. Omdat je ziel, je geest voedt met dingen die niet van hem zijn. En nog iets wou ik zeggen ten aanzien van yoga. Dat is waarover er staat van leegmaken. Je geest leegmaken. Nou, wij maken ons geest vol van de Heilige Geest. We vragen de Heer juist om ons te vullen.
Waarmee? Met de Heilige Geest. Als de Heilige Geest je vult, heb je kracht, heb je vuur, kan je strijden, kan je opstaan en zeggen, ik ben de dochter van de Allerhoogste God. En dan ben je gevuld met de kracht van God. En dat is wat we moeten willen. Nou, dat was het wat ik wilde, waarover ik wilde praten vandaag, over yoga. En dan zullen we nu een music break hebben. En zo meteen zijn we dan terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo.

0: Ja, wij zijn terug bij elkaar in het programma Vrouwen Vandaag. We hebben een music break gehad en we gaan beginnen met het onderwerp van vandaag. Kom er snel bij als je er nu pas bent en leg je oor te luisteren, want wij vrouwen hebben zoveel te vertellen. En het is goed om te praten over de dingen van de Heere, want God is goed. God is één en Hij is het die ons leidt. En Hij luistert ook wanneer we praten over Hem. Er is zelfs een gedenkboek in de hemel die alles, waarin alles staat wanneer we over de Heer praten met elkaar. Er is een gedenkboek, een Book of Remembrance. Oh, ik zal uit dat boek lezen wanneer we in de hemel zijn, hoor. Ja, en dan ga ik onze namen zien. Dan ga ik zien van Aruna sprak met Rosita. En we spraken over de goede daden Gods. En daarna ga ik zien dat ik samen met die en die zat te praten. En we gaven getuigenissen over wat de Heer voor ons heeft gedaan. Oh, ik ga al die dingen lezen. En die aantekeningen wil ik ook zien. Die zij-aantekeningen van die engelen. Oh, wat ze erover zeggen. En hoe ze ons ook geleid hebben in dat gesprek. Wauw, wat een mooi boek zal dat zijn. En hoe dik zal het niet zijn. Onvoorstelbaar. Maar goed, vandaag, het onderwerp van vandaag is, het onderwerp van vandaag is de vrezen des Heren. Ja, er zijn zoveel dingen die we doen en we richten ons op de Heren. We hebben ook 7 poorten waarover we gesproken hebben, de ogen, de oren. De gedachten, het hart, de handen, de voeten en de mond. Dat zijn allemaal de 7 poorten die allemaal gescand worden door de 7 geesten Gods. Lees maar in Openbaringen 5 vers 5. En wanneer we zo door de Heilige Geest, daarom heeft de menorah 7 lampen. Toch voor ons, wanneer we in gebed zijn, dan kijkt de Heer naar al die dingen. Wat hebben we gedaan? Wat is naar binnen en naar buiten gegaan? Wat hebben we met onze handen en voeten gedaan? En al die dingen die we doen, hebben te maken met het dienen van de Heer. Maar een van die dingen die we vaak over het hoofd zien, is de vrezen des Heeren. We hebben geen vrezen des Heeren. We zijn te vrij. We zijn te... ik weet niet wat voor woord ik eraan moet geven. Niet losbandig. Nee, dat is het foute woord. Maar we zijn te vrij geworden in het dienen van de Heere. Waarbij je vaak uitspraken hebt als... Oh ja, zo werkt God toch? Oh ja, dat is de Heere. In plaats van, want in de Bijbel staat dat we altijd verbaasd moeten zijn over wat de Heere doet. En in Spreuken 8 vers 13 staat er, de vrezen des Heren is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Dus de vrezen des Heren maakt dat je het kwade haat. En dat kwaad is in ons. En dat kwaad in ons wordt ontdekt doordat we vrezen hebben voor de Heere. En wat is een van die dingen? Die hoogmoed. Weet je, eigenlijk zou je het niet willen erkennen. Maar soms zijn we echt hoogmoedig tegenover de Heere en tegenover anderen. Als we zeggen van, oh ja, dat is Gods weg. Ja man, dat is Gods weg. Of als sommige mensen een profetie ontvangen. Dan zeggen ze dat in hun hart. Zeggen ze, ja, de Heer gaat het doen. Of soms zeggen ze het luid op, hoor. Van, de Heer gaat het doen op zijn tijd. Terwijl de Heer zegt, we moeten dingen koesteren in ons hart en ervoor bidden. Zodat hij het ook kan doen naar behoren. Dus zoals het moet. En het, omdat het zo bij jou moet aankomen. Maar hier staat dus, ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En het is belangrijk dat je dus vrezen hebt. Voor de Heere. En dat de vrezen des Heeren maakt dat je het kwade gaat haten, maar vooral dat je dat kwade eerst gaat ontdekken in jou. Dat je weet wat in jou kwaad is voor God. Want je kan jezelf goed vinden of denken van dat alles in orde en oké is. Maar God zelf is niet oké ermee. En dan gaat hij je laten ontdekken wat het kwaad in jou is dat hij haat. En dan ga je er afstand van doen. Je gaat ermee stoppen, je gaat het overwinnen, je gaat het inzien. En als je echt vrezen des Heren hebt, en vrezen des Heren kan je in één adem noemen met houden van de Heren, dan ga je er echt van af willen zijn. Nu, er staat ook in vers 17 dat hij lief heeft wie hem lief hebben. En dat wie hem ernstig zoeken, zullen hem vinden. Dat is zo waar. In een andere vertaling staat dat wie hem vroeg in de morgen zoeken, hem zullen vinden. Dus daarom, zoek de Heere wanneer je, voordat je in de drukte van de dag komt. Als je om 6 uur in de drukte van de dag komt, sta 5 uur op en begin de Heere te zoeken. Want ik zeg u, de tijd om de Heere te zoeken is altijd te kort. En dan ga je misschien denken van, ik ga een kwartier van tevoren beginnen te bidden. Maar het is te kort. Dus doe dat, want de Heere heeft het kwaad in ons. Haat het kwaad dat in ons is. Hij houdt zoveel van ons en wil ons vrijmaken ervan. Dus laten we de vreze des Heren aandoen en hem vragen om ons te zalven met de vreze des Heren. Laat hij ons zalven ermee. Laat de geest van God ons zalven met de vreze des Heren. En als er vreze des Heren is, is er geen hoogmoed, niet tegenover elkaar. Er is geen trots. Je kan nooit trots zijn wat dingen van God betreft. En je gaat niet de verkeerde weg inslaan en je gaat geen mond hebben vol verderfelijke dingen. Weet je, ik kan geen, als iemand schuine grappen maakt, kan ik niet meelachen. Het is zodanig eruit. Dan ga je zeggen, oh, die persoon doet zo overgeestelijk weer. Hoor daar. Maar het is gewoon zo dat de Heere jou reinigt van die dingen als je die vrees in je hebt. En het is nooit genoeg. Je komt 1 3 voor naar boven om te zeggen, ik ben in de vrezen des Heeren. En dan zie je dat je nog 1 3 omhoog moet. Dus het is nooit te vroeg om hieraan te beginnen. Nou, ik wil u echt bemoedigen. Ga in gebed hierover. Vraag de Heere. En laat hij jou zalven met de vreze des Heren. En dan gaat de vreugde des Heren overnemen in jou. Want het is een joy of the Lord om hem te vrezen en tegelijkertijd lief te hebben. Want die vrezen is de liefde die je voor hem hebt. En die maakt dat je hem wil geven wat hem toekomt. Nou, dat was het waarover ik wilde praten vandaag. Ik dank u voor het willen luisteren. En dit was Radio Shalom en het programma Vrouw Vandaag. Tot de volgende keer. Blessie.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

for grace, for direction. Don't prophesy. I said he's leaving.

0: It's already getting better.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14... te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Ademiwang voorrecht voor bediening vanuit Award Fugado. En dat dan omdat misa preek is zo geweldig, maar ik kies genade Fugado. Voor mag bediening vanuit Award Fugado. En me bribi dat die masra wantak nang ayuti de neti. Me bribi dat masra wantak nang ayuti de neti. Me tak me bribi dat masra wantak nang ayuti de neti. Make we go na Filippense 3 vers 10. Filippense 3 vers 10. En het tak dat we dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig worden, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn. Maar ik

0: ernaar of ik het ook grijpen mag. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Vergetende hetgeen achter mij ligt. En mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die boven is in Christus. Make we go naar Filippenzen 2 vers 5. Vanaf 2 vers 5. En dan we looken. One statement Paulus make dat. Filippenzen 2 vanaf vers 5. En het ook dat laat de gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zeide het goede, gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontleden heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En, in zijn uiterlijk als mens bevonden heeft, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Omdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Filippenzen 2, we beginnen ook als aan vanuit dat. En tegen wie dat Jezus take a form for one dienstknecht. Hij begint eerst te denken dat we moeten hebben gezindheid voor Christus. We moeten delen Christus. En hij gaat morgen verder te denken dat hij teken gezindheid voor Christus, voor een dienstknecht. Hij liep in goodo, hij liep in troon, hij liep alasani. En hij teken vorm voor een dienstknecht. Voor we kan dede giyuna nga mi. Hij liep in glory. Alibi suma abede. Alibi afasifa abede. Mi ataki. Mi okonta grontapu. Mi otron libisma. Futeng ede. And mo dede giteng. Mo paya praise. So that doro a praise. This is overwinning kan degi libisma. So that doro a praise. This is. Door brak kan tegen libisma. Zodat door a praise this libisma kan kom de wang baka nangagado. Oké, okay, we're gonna want praise. Jesus take a forum for libisma, libian glory, libia la sandi abe abi. En a kung fu dede giyu nangami. We takabra wan pasi for later. We takabra wan pasi. Pay make pe me ye make all sorts of me. We take a one passi pe eigenlijk you nanga mi no ba waka passi dati. We take a one passi pe eigenlijk you nanga mi no ba make a case that you want trust ma. Because mi no sabi if me ready for be dede you want trust ma. Mi no sabi, mi no denki. Mi no denki. So doro lobby a make a keuze. En dat moet take a forum voor een dienstknecht. En moet kon en moet dede gilibisma. You nanga mi mus konta pa presi. Pe we a libi ala sani. And we taki we ready for waka a pasi want a pasi for God na one pasi for later. A pasi for God na one pasi pe pende na one pasi pe we mita la sort sani. And for all you see, we know they're ready for what a pastor like for Jesus give you a forebuild. For all you see, they say you want to a kong because I give me boom. Now in a pastor for later, you glory there. Now in a pastor for later, you opodoro there. Now in a pastor for later, you overwhelming there. And for all you see, we know
1: we know one worker a passi dati. A passi di elei dati. Eigenlijk gado e kruisig a meti. A passi di elei dati gado e kotwi. A passi di elei dati gado e forum we. A passi di elei dat gado e broko we karakter. A passi di elei dat gado e mek we lecha af. Because they you nanga mi kontot bekering. Dan gado e cha we kona apresi. Be I begin forum we konde a build for Christus. Vers 5, en begin voor tegen wie dat asref gezindheid voor Christus. We moest abeng. Dat want dat asref was die van abede gehoorzaam voor beleiden. Asref was die van abede gehoorzaam na gado. Na asref was die dat you nanga mi moest de gehoorzaam na gado. En begin waka apasi. En mis heb dat apasi dis no makkelijk. Mis heb dat apasi dis an wa makkelijk pasi. Because the world may break so one for you epsa apasidisi. Because the world may break so one for you epsa apasi for later. I guess like san nego puna in you libi. I guess like you make a lasot muiti, but I guess like you san no one rock on you. Mana apasidisi, one

Zullen jullie weer klagen? De master heeft jou in staat door dat proces. We gaan nou een prezen. We klagen. De master heeft jou door dat proces. Because we opstanden denk je. We van Jezus op op bakken naar dede. We opstanden denk je te weef staat dat proces. Begado is verheerlijk. En begado is verheerlijk. En neng door je naar mij te weef staat dat proces. Amen. Ataki if abesabi anobo doing. En atak segomoro fara. Maar gelijk geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien. En geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Maar voor asandi ainoshi moest kompassa. I must de ready for dedele Christus and de ready for opo bakanange ma adede no shwiti for asani di yesi no yere mus pasa I must de ready for wakapasi I must de ready for wakapasi one presi Jesus tak suma one following me must take egi Christ and I wakabakami and for chayo egi Christ anomakalek I want them they want to mame chad and Christ. And one day, my friend, that in Christ, langa tumsi, and in Christ, heavy tumsi. And that I keep some do, mosak a Christ to me, komoro shatu. And I begin lumpsa ala den trawa. And terwela I lump, because this is on tena in a passi disi, na in a laden swear disi, we wani shata passi, we wani ben walobok, and that no man. So let say we want take one trap passi, and that no man, because I'll try you come back and na asref presi. I cut a cross and I begin lomba lomsa den trawan. Okay, even men offend that the asref cross the akotik ba heavy ete and I cut ete one pisi and I'm more makel again for waka passi. Okay, even moment didn't waka door one presi. A principle, a glory be there, a be de one gotro, sademus abra. And a Christ be de a broki, fu be abra a gotro this year.

that of Sana in you living. If no more it can work a pastor this one glory a work to you. You want me sorry not in a Bible, so I know best. Because the Jesus a worker a passy, and I did it handling a tiger way that Baka an upstanding. I go to the apostle and I begin learning 30 tailanga Baka and dede. First, I be dede, I be learning ba. My one sunny if a skillful. The abetena libi and bakadi a opo bakadi a begin for learning. The a begin for learning baka, the a opo baka, a begin learning in a opo baka krakti. And one son ip sadape, na that the apostle kiss asref krakti na in sang abe waka. Ah, once man o Jeremy. You nanga midora laden's work for Jesus. We can kiss asref krakti na in sanga bewaka. Mosorio. Handling a two. Verse 22. Petrus opo. And Petrus begin for preki. And attacking mannen van Israel. Hoor deze woorden. Jezus de Nazareer. Een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft. Zoals gij zelf weet. Deze naar de bepaalde raad, de voor- en voorkennis van God uitgeleverd. Hij begint voor preken. Wat zijn die Petrus nog een man doet daarvoor? Hij schreef krachten die Jezus bij Abbi. Door een dede, hij kiedt asref krachten dat hij. Hij kiedt niet de nette. You nang a mino sabia krakti di we abina in ya opo baka Jesus this. Because if we be saba krakti this, we will do more for than sabi e do. If we be begin be krai pa krakti this, we will sabi that we the unstoppable. We will sabi that we the un.

na kracht die is. Weet je wat de kracht zijn in er opstanding? Uka wakana in a kracht die is. En no horing voor een one. Petrus, Paul Petrus opo. En I begin voor preke. Voor lezen. We make sani e onder druk we. En a feanti e kor we dat not normal sagi we. Handeling a fear. Handeling a fear. We si asref karakteri se bro kogodoro. Handelingen 4 vers 26. One moment toro. Dat terwijl de man die ze een preekie. Abra. A opo baka Jezus. One person in handelingen. Bijbel boeken taki. Dat die afoto kona in beweging. Desma taki. Den die beten nang a Jezus. Then denna we mindri. Arkimi. Abel taki meka gesindheid voor Christus. De na yunanga mi. Lekfa adena. Arkimi. Den tibe denna nga Jesus. Den denna in a photo. Den tibe denna nga Jesus. Begin chara photo kona in rep and roar. Afrag ti den netina olanga. You expend na nga Jesus. Because if you begin denying Jesus, then your door one press your begin shit that it denying Jesus. But we mop up for one press no more longer we denying Jesus. With the basic nanga we eggy sani. With the basic nanga we eggy bedinning. With the basic nanga ala trasani. Ma we no denying Jesus. Because one first held there. We denying Jesus. And tell we the sondro Jesus. Tell we begin for denying Jesus. That one taki you waka or de trafasi. You taki or de trafasi. You faswaye dusani or de trafasi. The look you and the sabi that you denang a Jesus. The

be we take tenang a Jesus, be asref opo baka kraktinisi, can begin manifesteres remi, toro willi be. Because a hairdo of one thing, sani for a upstanding, and that you nang a me, be muswaka na ina krakti for Jesus. Na that you nang a me, be musorgron tapu, that Jesus de kado. Na ina ndeling of fear. Den kona Petrus, den grab Petrus. Den want the apostle. And the tiger that unum preka evangelie vrij moro. And they begin underdrukting. Minus as I underdruk you to the netty. Can they ede wenti e underdruk you? Can they jebre makti e underdruk you? Can they chromanti e underdruk you? Can they for ouderlijke bendinga e underdruk you? And they take you that in on takimoro abra Jesus. Can they desmana in you family e underdruk you? And they probare fu tap you mofo. And they take you if you take abra Jesus. You have one problem. Adena you if you argue of your dehorsam nagado. Arki. They begin for underdruk the apostle. And then biggie one biggie. And Arki sa them biggie. And me bribi that will beg a biggie this to the neti. Verse 28. Koeloeke vers 27. Minus af zij onderdruk je. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht, Jezus, die gij gezelf hebt. Herodes, zowel aan Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepalen dat geschieden zou. En nu, heren, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. De discipelen, de apostelen, we begrijpen a krachtina in anendisi. Dat we begrijpen, a krachtie na ina opo baka Jezus.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Leininon. Schüpp, schüpp, tü-rü-rü-tü. Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: Het is 1:00.
1: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry Dorsello.
2: 3, 2, 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leandro Martens Wigne.
2: 2 uren lang met de felicitaties.
5: En ik ben mijn tante ook feliciteren voor vandaag jaren.
2: De leuke pokkoes mag je ook aanvragen.
5: Ik heb plaatje aanvragen.
2: En heel veel gezelligheid.
4: Je gaat trouwen, hè?
5: Nee, maar
4: dat je zegt... Zo alsof het onmogelijk is, jongen.
5: Het is niet onmogelijk.
4: Oh, okay.
5: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
2: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Not just radio.

Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours. Live vanuit de FM 94.5 Shalom Daily Inspiration. Not Just Radio. Nou, ik groet u vanuit deze plaats op deze maandag van 20.

30 juli 2026. Ik ben Leandro Martos Suvigno. Voor mij natuurlijk een grote eer en voorrecht om u te verwelkomen samen met ons de happy hours te doen. Ja, u mag strakjes bellen of appen. Je mag in elk geval met ons radio maken om de heren groot te maken. Yes, that is what we do on this station. We represent the King of Kings en the Lord of Lords. Nou, we doen de happy hours. Dat wil dus zeggen dat u tot 2 uur mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes mag aanvragen. Dus welkom erbij. We gaan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.

0: De kick-off van vandaag is deze former number one van Sherry Gardner. Een bemoediging voor zij die gaan door moeilijkheden. Degene die hulp nodig hebben, hebben we van tijd tot tijd. Rescue Me, een former number one. Daarmee zeggen we welkom in de happy hour. De lijnen die staan open, dus u mag vanaf nu bellen of appen op deze regenachtige maandagmiddag. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Welkom in de happy hours op deze maandag. We starten deze nieuwe week. En we doen het samen in de happy hours. Je mag bellen of appen naar de studio op 422650. Het regent zo hard dat ik nauwelijks mezelf hoor. Maar regen of niet, de zon schijnt altijd hier via de FM 945. Radio waar Christus centraal staat. Goedemiddag broeder Leandro, Gods rijkste zegen en genade met u en familie van Radio Shalom. Mijn boodschap luidt, Romeinen 12 vers 12. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Amen. Graag dat nieuw nummer afdraaien, Mina of Fika. En ik bestem het aan u en alle broeders en zusters die ook meeluisteren. Fijne dag, many thanks and the blessings. De groetjes voor de mensen thuis, de mensen op het werk, de mensen in het verkeer. De blessings voor de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Soso Lobinanga Blessie. En natuurlijk ook de groetjes voor de mensen die meekijken en luisteren via TikTok. Middag broeder Leandro, groeten ieder in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik feliciteer alle jarigen met deze dag. De zieke wees genezen in Jezus naam. De bedroefde sterkte. Degene die vandaag in het huwelijksboot stappen, laat Jezus jullie stuurman zijn. Kunt u juichen, want Jezus is hier. Of heer, voor ieder afdraaier die afgestemd is op Radio Shalom. Kom van zuster Suzanne Hoogwoud. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Ik vraag deze plaat aan van Marcello Grantangi.
0: Grantangi van wie?
1: Marcello.
0: Oké, ik zoek hem voor je op. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Was dat hem?
1: Die luistert.
0: Oké. Abon, bedankt voor het bellen, brada. En natuurlijk ook veel luisterplezier.
1: Dank u wel.
0: Abon, brada, blessie. God zegen, bro, we alle lieve luisteraars. Graag die pokoe love, love. Groetjes van Natasha Sheets Amor. Afzender Marjorie. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. De Heere is je genadig, daarom ben je weer een jaartje ouder geworden. U bent nog steeds deel van het geheel. U behoort nog steeds in zijn plan. Dus het beste is om op hem te vertrouwen. Mina Ofikai, dat is Abioni Nova. Samen met Oom Jay, een van de nieuwste songs hier op de radio.

0: Jesus is coming back soon.
1: Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Het is toch altijd Shalom FM, de 94.5 FM. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen. Je mag op uw manier getuigen op de radio.

is coming back. That's the message we share. En het is belangrijk om hierbij stil te staan, mensen. Weet je, wij als gelovigen, we mogen niet in onwetendheid zijn. Als we in onwetendheid zijn en blijven, ligt het aan ons. Want God heeft ons alles openbaar. God heeft mensen gebruikt, hij heeft zijn discipelen gebruikt. Hij heeft zijn zoon gestuurd. Ja, hij heeft een heleboel dienstknechten gebruikt om ons zijn wil duidelijk te maken. Om de boodschap aan ons of met ons te delen. En zijn plan aan ons te openbaren. Dus het ligt aan ons als we in gebrek, als we in gebreken zijn. En als we niet op de hoogte zijn van wat God van plan is. Want zijn plan is duidelijk. Zijn plan is aan ons gegeven of bekend aan ons gemaakt. En dat staat in het woord. En als je dus de eindtijd bestudeert, dan ga je heel wat overeenkomsten zien met wat er vandaag gebeurt. Maar dat doe ik voor mezelf hoor. Om te weten waar ik sta. Maar meer nog ook omdat ik Christus serieus neem. Ik doe de groeten aan familie Strok Snow. Groetjes van José Strok. Welkom erbij, José. Ik hoop dat de mensen afgestemd zijn en je hebben gehoord. Goedemiddag, Radio Shalom. En alle luisteraars. Jesus is coming. Brada Iken, Kaning. Is het Freddy die sama kawomi? WhatsApp even Brada Kekane, wat Brada bij Apo Boy Ding. Maar ik zie hier zijn echte naam, tenzij als het iemand anders is hoor. In elk geval, mensen, kom er gewoon bij, de lijnen die staan open. Je mag bellen of appen naar de studio. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Middag hier, goedendag. Kom van Louise Stuart. Dag Louise, welkom erbij. We zijn hier lekker knusjes bij elkaar. En de Heer is in ons midden. Want hij zegt, daar waar twee vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dus zie het als een bijzonder voorrecht dat we samen met de Heer radio mogen maken. Voor mij is het altijd een bijzonder voorrecht om in de tegenwoordigheid van God te zijn. Ik bedoel van waarom niet? Wie wilt niet zo'n vriend? Wie wilt niet zo'n maat? Wie wilt niet de sterkste aan zijn zij? Wie wilt niet de grote voorziener aan zijn kant? Wie wilt niet geen relatie met de schepper van hemel en aarde? Ja, je kan dat alleen vermijden als je niet erin gelooft. En als je niet bewust bent van wat dat inhoudt. Oh, oké, Fredio, niet erg, brada. Belangrijk is, je bent erbij. Ja, groetjes terug, Louise. Wij zijn de FM 945, dat is Shalom. Of je mag ons volgen via livestreaming, dat is voor de mensen in het buitenland. www.shalomsuriname.com. Misschien moet ik ook een sticker daarvoor maken, hè? Ik ga het meenemen voor de volgende keer. Maar in elk geval, Louise, welkom erbij. Ik hoop dat je het vindt. Als je lokaal vanuit Suriname luistert, is het de FM 945. Of zo niet, via livestreaming kan dat op www.shalomsuriname.com. Goedemiddag iedereen, kan je dat lied voor me afdraaien? You Demi Krakti.

0: Ja, Louise, we doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dus elke middag tussen 1 en 2 ben je in de gelegenheid om deel te nemen. En mag je bellen of appen, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Maar de happy hours doen we dus elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de verplichtingen. En dan gaan we naar de pokoes. Jordan Edu die zegt, blessing me brother. Ja man, God bless you too bro. Mensen, wie is jarig vandaag? Je mag het feestje hier met ons vieren. Je mag de persoon in de bloemen zetten. Mekasma viertak af van jaar tide. Mekasma viertak sma ik denk je in. Ja, is toch leuk? Natuurlijk niet iedereen. Je hebt mensen in soorten. Niet iedereen vindt dat leuk. Maar over het algemeen is het, vind je het leuk? Of is het leuk als mensen notities nemen? Als mensen belangstelling tonen? Als mensen ja, laten weten of duidelijk maken van hey, ik vind je belangrijk. Ik heb je lief. Je bent bijzonder. En als jij dat leuk vindt, dan moet je dat ook met de ander kunnen doen. Blessie Sosolobby daar in Suriname. Louise van waaruit luister je? Mag ik een muziek aanvragen? Hij overkomt van Ada. Ja, dat mag Jordan. Maar ik ga je vragen om te appen op dat nummer. Je ziet een vaste lijn, 422-650. Daarop mag je bellen als je wil. Of zo niet, gewoon appen naar 875-5358. Als je wil, mag je ook bellen op dat nummer. Dat is de bedoeling hoor, mensen. Zodat de mensen gebruik maken van onze nummers. En dat jullie gewoon massaal erbij komen in de uitzending. Want dat is het, we doen het samen. Live vanuit de FM 945. It's all about representing the kingdom of God. Groetjes terug richting Nederland. Ja, Louise Stewart die is afgestemd vanuit Nederland en die geniet mee met de happy hour. I got heaven on my mind. I got people waiting by. Close my eyes and... Nogmaals de felicitaties alle jarigen. Mensen, week is afgelopen. Nou, Missari, gisteren moest ik het verwerken. Echt, ik heb het gevoel. Want je weet, voorlopig kan ik niet voetballen. Dus ik had nog een afleiding door te kijken naar voetbal. Is niet hetzelfde, maar je geniet toch. En helaas is het afgelopen, joh. Missari wel, hè. Maar ja, gelukkig is God mijn vreugde. En zonder de Heer, als ik de Heer niet had, jongen, zou ik leeg zijn. Ik zou me nutteloos voelen. Maar prijs God dat we Jezus hebben die meer is dan alles... En meer waard is dan voetbal. Met de studio, goedemiddag. Hallo. Hallo, uw telefoon staat op mute. Hallo. Ja, kunt u uw telefoon even checken, want het is op mute.
1: Oké. Okay.
0: Ja, beter zo, ja.
1: Hoor je, meneer?
0: Ja. De hele wereld hoort u.
1: Dat is goed. Ik stuur een... Een lied voor de hele wereld, hoor. Ik bestem het voor mijn president. En, mevrouw Simons. En alle hoogbekleden waarden in het assemblee. Mm-hmm. En ook in het binnenland daar. En voor meneer Brunswijk ook. Ja. En ook voor u daar in de studio. En voor iedereen die naar Shalom luistert.
0: Oké.
1: En ik, die pokoe is een Teo Gona Hemel. Da Sini Yan De Yandasu.
0: Faro Adenda.
1: Ja, Adenda.
0: Oké. Staat genoteerd.
1: Ja, broer Leandro. Fijne dag, gezegende dag.
0: Ja, hetzelfde en bedankt voor het bellen.
1: Ja, met de Heer.
0: Amen.
1: Abo, de Heer geeft ons nieuw leven.
0: Amen, amen.
1: En we gaan met de Heer in eeuwigheid leven.
0: Helemaal. Helemaal.
1: Jawel.
0: Geweldig.
1: Ja, Abo, ik kom van jullie hoor.
0: Ja, hoe loop je toe? En we zijn blij dat u erbij was.
1: Ja.
0: Abo.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Blessie. Blessie.
0: Yes, en dat is gedaan. Dat is hoe het aan toe gaat van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ja, dan mag je bellen, je mag appen. Je komt er gewoon en je deelt je getuigenis, je deelt je blijdschap. Je vertelt aan de wereld hoe geweldig de Heer is. Weet je waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dit is wat mij tot evangelist heeft gemaakt, hè. Gewoon omdat ik de wereld wil vertellen. Daar begon mijn evangelische passie. Ik wilde gewoon getuigen van de Heer. En ik wil dat iedereen weet wie hij is. En hoe geweldig hij is. Lely Dorp groet. Denko Bas. Welkom erbij, brada. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Brulea. God zegen.
0: Ja, ja. Goedemiddag. Welkom erbij.
2: Ja, ja. Eindelijk kon ik bellen.
0: Ja, ja. Dat hebben we opgemerkt, ja. Ga je gang.
2: Helemaal welkom, welkom iedereen. Is happy hour, dus we maken het altijd gezellig.
0: Helemaal.
2: Ik groet iedereen in de wonderbare naam van Koning Jezus. En ook alle mama's, alle luisteraars, heel veel liefde. We danken de Heer voor deze nieuwe week. En ook verwachten bijzondere dingen van de Heer.
0: Ja.
2: En we blijven op hem vertrouwen.
0: Helemaal.
2: Een plaats die ik lang niet heb gehoord. We need to get back to the basics.
0: The basics of life. Of
2: ja, mooi. En ik bestem het voor ieder die luistert. En een blessie dag verder, ook voor jou, Lea.
0: Dank je
2: wel. En die anderen daar in de studio, lobby, lobby, ik groet.
0: Abo.
2: Ja, doei, doei.
0: Blessie. Ja.

Het 7 augustus live in de... Vroeger was het Flamboyant Park, nu is het volgens mij Entertainment Center. Maar haal je kaartje, die zijn reeds in de verkoop. Dus je mag Mercy Chinwo live meemaken. Mercy Chinwo is hier onbekende, dus ik zou je aanraden om deze niet te missen. Is, Mercy Chinwo is een van de... Ja, ze is een begrip in de gospelwereld. Niet meer weg te denken. En heeft heel wat liederen, bekende liederen weten te produceren. Enkele van ze is Excess Love. Jesus, you love me too much, oh. Ja, dat is de artiest die dat lied heeft geschreven. Je hebt ook deze hier. Dat is Wonder. Je hebt Too Many Reasons. En Too Much More Songs. Dus zorg ervoor dat je je kaart bemachtigt. Zo niet kan je het alvast reserveren. Dat eind van de maand, Jagotiking. Weet je, je weet hoe het aan toe gaat, hoor. Meestal moet je wachten op eind van de maand voor wat vrij geld. Om weer nieuwe planningen te maken. Frankie is jarig vandaag, zo de zegen des heren over hem. Felicitaties aan alle jarigen. Doris Tremorgen, alsjeblieft, lobby. De felicitaties richting Miami, Florida. Ja, God bless you, Frankie. Take you day, take you blessing. En gefeliciteerd, brada. Dat is een van onze trouwe luisteraars, helemaal vanuit Miami, Florida.

0: GNT Nation.
1: Yes, dat is niemand minder dan Mercy Shinwo, die 7 augustus live staat in de entertainment. Boy, ik meneer Guad, ik presie morgen tot de zieke. Misschien kan iemand me helpen, hoor, van presie. Nee. Ik ken het als flamboyant park. Maar de maak geen kaning.

4-2-2-6-5-0, dat is waarop je mag bellen. Of 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Of je pokoes aanvragen. Die krijg je na 2 uur te horen. In elk geval nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. We denken aan Frankie Deira, die is vandaag jarig. Onze trouwe luisteraar vanuit Miami. Natuurlijk ook de anniversaries, God bless you. En nog vele geliefde, intieme. Ja, lief, hoe noem het? Nog veel meer jaren in samenhorigheid en eenheid. Ja, dat het huwelijk mag zijn tot getuigenis. Vooral voor zij die nog niet getrouwd zijn. Maar zij die de heren ook niet kennen. Mensen hebben verantwoordelijkheid. Je gaat niet naar de kerk om je eigen behoeften kwijt te raken of je eigen behoeften te zoeken. Nee, maar we maken ook deel uit van het werk van God. Dat wil zeggen, we hebben de verantwoordelijkheid om hem te representeren, om zijn koninkrijk uit te dragen. Dank u, God bless. Ja, alstublieft, geniet ervan. Welkom als u voor het eerst luistert of meekijkt.

Dit is natuurlijk je eigen gospelstation. De FM 945. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Dat wil dus zeggen dat u in de gelegenheid bent om te bellen en te appen. Ja, we zouden gaan naar weken nog. Het is gisteren spannend geweest. Trouwens, laten we eerst beginnen met de troostwedstrijd. Dat ging tussen Frankrijk en Engeland. En daar was het best wel... Ja, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Hoor. Het leek gewoon op een recreatiewedstrijd, op een oefenwedstrijd. Want de score was grandioos. Eerste helft was het 4-0 voor Engeland. En ja, Frankrijk probeerde nog terug te komen, maar het lukte niet. Uiteindelijk werd de eindstand 6-4 in het voordeel van Engeland. Ja, Engeland is daarbij dus de nummer 3 geworden van het WK. Ik zie dat mijn wake-up staat, dus die hele schema is veranderd. Ik had zo middels een klik, kon ik alle informatie zien. Maar goed, Spanje is wereldkampioen 2026 geworden. Hierbij hebben ze dus voor de tweede keer... deze prijs weten te behalen. De eerste keer was enkele jaren terug, om het te goede. Ik weet niet meer precies wanneer, ik heb het niet bijgehouden, maar het was in de tijd van Puyol en Sergio Ramos, en zij hadden dus de eerste kampioenschap behaald voor Spanje. En 2026 is het dus weer gelukt voor Spanje om kampioen te worden. Hierbij is Argentinië de nummer 2 van WK 2026. Tot zover dan WK voor dit jaar. En over 4 jaar weer. Helaas. Voor mijn part kan het elk jaar gehouden worden. Maar dat zou het ook weer niet zo leuk zijn. Zou eentonig worden. Wie weet zijn we 2030 nog? Ja, 2030 wordt het volgens mij gehouden in Europa. Volgens mij Marokko, Spanje. Hou me ten goede, ik moet het even natrekken. Maar het wordt gehouden in Europa. En hopelijk, wie weet, is Suriname deel ervan. Want ze zijn bereid om de landen uit te breiden. Om meer landen toe te voegen. Wat betekent dus dat Suriname automatisch geplaatst kan worden. Ik zag zo'n informatie. Weet je, dan krijgen meer landen gelegenheid om deel te nemen. Ik vind dat ik zit met gemengde gevoelens. Omdat je dan de kans is groot dat je scores als 10-0, 12-0 gaat krijgen. Omdat je dus bepaalde landen gaat toevoegen. Die misschien niet wel die kwaliteit hebben van de toplanden. Maar aan de andere kant is het een leuke ervaring. Maar het kan, ik weet niet wat je moet verwachten. Maar goed, dat is WK-informatie voor nu. Dat wil zeggen over 4 jaar weer. Nogmaals welkom als u net erbij bent. We feliciteren Frankie Deira, die is vandaag jarig. De felicitaties vanuit de Happy Hours live vanuit de FM 94.5.

0: We hebben nog een jarige in ons midden. En die is niemand minder dan Giovanna Suro Wintono. De felicitaties vanuit de happy hours. En God zegen Gio. Enjoy your day. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welkom erbij.
1: Ik groet u.
0: Mm-hmm.
1: Ik belde al, maar je was bezig met de voetbaluitleg.
0: Nou, je kunt gewoon aanhouden hoor. Je komt er wel door.
1: Oké.
0: Ja toch, want jullie zijn... Omdat jullie niet bellen, dan doe ik wat dan andere dingen. Ja toch, want jullie zijn prioriteit toch.
1: Maar ja, het einde is van de voetbal.
0: Heb je weer rust nou, man? ATV. ATV, Abib Chimbalo nou.
1: Oké.
0: Ja, zeg het maar. Wat gaat u doen voor ons vandaag?
1: Zo is het hoor.
0: Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor u.
0: Oké.
1: Ik hoor u via mijn radio.
0: Oké, zeg het maar. Wat gaat u doen voor ons?
1: Ja, ik feliciteer iedereen die jarig is vandaag. Ik heb ook een jarige hier op Via Sprint. Haar naam is Tito Adonia.
0: Hoe heet ze?
1: Tito.
0: Tito?
1: Ja.
0: Oké.
1: Adonia.
0: Oh, Adonia, Tito Adonia.
1: Ja.
0: Tito is die familienaam, ne?
1: Nee, is de voornaam.
0: Oh, Tito.
1: Jawel.
0: Oh, oké. Minowala was zuster, maar die naam is een beetje grappig zo.
1: Oké.
0: Maar goed, gefeliciteerd.
1: Ook het geworden.
0: Ze is buurvrouw, ne?
1: Nee, een paar straten verder.
0: Oh, oké. De felicitaties. Ja.
1: Maar ik weet niet hoe oud is ze geworden hoor, maar ik feliciteer haar alvast, want ik heb het wel luisteren. Ze is ook de lid van de gemeente Novos.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat ze luistert.
0: Ik hoop het ook.
1: En ik feliciteer haar van harte met haar dag vandaag.
0: Ja, oké.
1: En iedereen die wat te vieren heeft, feliciteer ik ook. En een fijne dag voor u verder.
0: Hetzelfde.
1: Ja hoor.
0: Blessie. Ja, dat is mama Cornelly die natuurlijk haar bijdrage heeft geleverd. 422-650 is waarop je mag bellen. Of je app naar 875-5358. Je mag natuurlijk ook bellen via app. En dan bent u live in de uitzending. Dat is wat we doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Dat is Miwani Brassayu van Stefano Jubitana, terwijl de lijnen openstaan. Dus voel je vrij, mensen. Doula die zegt goedemiddag, meneer Leandro. Een blessed day voor u en alle luisteraars.

Het is 2:04. We doen tot 2:00 de interactief gedeelte. Het interactief gedeelte waar u mag bellen, u mag appen. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Goedemiddag broeder Leandre en de hele Shalom familie. Een gezegende uitzending. Wij genieten van de uitzending. En bemoediging. Rejoice in the Lord. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Ja, ja, goedemiddag. De groetjes terug richting Den Haag. Welkom in de happy hour. Mensen, mensen, zuster Florence doet lastig hoor. Zeker dat dan af en loft die op novoting. Nee, ik hoef eerst maar daar, hè. Ze is bezig te pesten hier hoor. Het evangelie van Matthäus 5 vers 44 tot 45. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Over regen gesproken, zonder het nog alleen. Abo de wasa no alinge konde yewakaina alinda es alinge deskoyu. Dat is wat de Bijbel hier zegt. Wanneer het regent, regent het over slechte en over goede mensen. Iedereen kan ervan profiteren. Elke dag staan we op. Het is genade van God. Ook de zon. Tewakaina zon de inesitak asonge schijnt plotseling tapantus maar de schaduw. Not we zouden oordelen. We zouden, als God zo zou werken, dan beloeken we dat. Als maar dat zeker is, zo'n doen. Laten we die persoon dan op een afstand houden hoor. Want je ziet, de zon schijnt niet over haar. Al haar pres als zon schijnt, dat heb je niet. Om te zien dat God geen onderscheid maakt. Hè. Om te zien dat zijn genade wordt niet bepaald, beïnvloed door wie wij zijn. Zijn genade, daarom heet het onverdiende gunst. Iedereen heeft recht op zijn genade. En daarom zeg ik mensen, nu leven we in de genadetijd. Maak gebruik van die genade om het in orde met God te maken. Maak gebruik van die genade om dicht bij God te wandelen. Maak gebruik van die genade om een relatie met God te hebben. Want het is niet omdat we het verdienen. Het is niet omdat we heilig zijn. Het is niet omdat je genade maakt jou tot een christen. Maar niet omdat je een christen bent, krijg je genade. Ik ga dat nog een keer zeggen. Genade maakt jou tot een kind van God. En niet omdat je een kind van God bent, krijg je extra genade. Nee, genade werkt niet met names en faces. Genade kent geen aanzien des persoon. God loop alles maar, wien zij het doet. Maar natuurlijk, jouw keuze zal bepalen waar je terechtkomt. Dus is niet omdat hij niet van je hield of minder van je hield. Maar het zijn je eigen keuzes en die beslissingen die we maken elke dag. We krijgen de groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Ja, die luistert echt niet mee van de happy hours. Nou, geniet ervan Sisa. De groetjes vanuit Paramaribo. En keep it locked on the 94.5 Shalom. A daily inspiration. Not just radio.

Florence, Florence, tere Florence, Borco, ja zou ze meer lachen dan praten. Au kanabu tak tusano mo dahil uitzending abo lafu. Goedemiddag mensen, goedemiddag. Isap anazo, maar we karus terug broeder en zuster. Hè. We zijn inderdaad broers en zusters van elkaar. Ik weet niet hoe u het ziet hoor. Maar zo is hoe ik probeer te kijken naar mijn medegelovigen. Want we maken deel uit van hetzelfde lichaam. We maken deel uit van hetzelfde koninkrijk. We hebben allemaal God als onze vader. Daarom a Bijbel etaki toch? De Bijbel zegt wie Christus heeft. Wie in Christus gelooft zijn broers. Boy, ik heb die tekst lang niet aangehaald, joh. Mim Suka tekst.

Ja, mi abbe, mi abbing. Marcus 3 vers 35. En weet je, de discipelen kwamen naar hem toe. Dus Jezus was met zijn discipelen, hij was bezig Gods werk te doen. En zijn broers en zijn moeders kwamen naar hem zoeken. Dat terwijl in Berikan Masra de bezig naar Gadoorko kon doen aan een familie zijn. Dus ze kwamen naar hem toe en ze zeiden van heren, uw moeder en uw broers staan buiten. Ze willen u spreken. Weet je wat de heer tegen ze zei? Laat me die tekst openslaan. Pa tekst go. Marcus 3. Dit is trouwens Nova and Salvation. Met Tutu Lobby. Terwijl u mag bellen of appen mensen. Die tekst, wacht hier. Kom zoek aan tekst boer. Marcus 3. Ja, dat is wat ik hier zie. Ja. Welkom als u net erbij bent, mensen. Ik zoek even naar een tekst, hoor. Heb geduld met me. Ik wil niet zeggen wat ik denk. Ik wil zeggen wat Gods woord zegt. En daarom wil ik Gods woord erbij halen. Daarom wil ik die tekst met u lezen. Yes, en dat is Salvation samen met Nova. Dat is Tutu Lobby. Ja, we hebben die tekst, Delano, bedankt voor je boodschap, brada. Dat is hem. Laten we dat bericht van Delano lezen. Goedemiddag, ik groet u en uw collega. Ik groet iedereen van Security Alliance die aan het werk zijn. Neem de Heer in jouw leven als je nog niet bekeerd bent. Ik zei al, ik zou die tekst met u lezen. Dat is Marcus 3 vers 31. En zijn moeder en zijn broers kwamen en buitenstaande zonden. Laat me andere tekst lezen hoor, want deze is een beetje moeilijk Nederlands. Laat me makkelijk Nederlands zoeken. Koluku, het boek. Ja, we gaan makkelijk Nederlands even tevoorschijn halen. Zijn moeder en zijn broers kwamen bij het overvolle huis en lieten hem roepen. Zie, hij was bezig te bedienen, hij was bezig met Gods werk. En dat is een mananga brada daardoor als ekaring. Zelf bleven zij buiten staan. De mensen die om hem heen zaten zeiden, uw moeder en uw broers en zusters staan buiten. Ze willen u spreken, met andere woorden, je familie, biologische familie toch? Na het biologisch brada, na mafu Jezus beknapa dorosie. En dit is wat Jezus zei. Hij antwoordde, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Je denkt bij jezelf, hoe kan de Heer zo praten over zijn moeder en zijn broers? Maar omdat hij, Christus is veel groter dan we denken. Het is net als toen hij naar die tempel ging, 12 jaar, toch? Dan Maïsu ging. Jezus zei tegen hem, ik moet de wil van mijn vader doen. Maar goed, laten we die tekst doorlezen. Vers 34, hij keek de kring rond en zei, kijk, dit zijn mijn moeder en mijn broers. Ieder die doet wat God wil, is mijn broer en mijn zuster en mijn moeder. Met andere woorden, iedereen die staat in de wil van God, iedereen die Christus heeft aangenomen en we hebben het evangelie geaccepteerd, we leven volgens het woord, zijn we broers en zusters van elkaar, we zijn een familie, we zijn een lichaam. Tewagwa hemel dadelijk, ga je niet je biologische familie zien, tenzij de ab Masra. Wanneer we straks naar de hemel gaan, gaan we allemaal als gelovigen daar zijn, want alleen zij die geloven en alleen zij die Jezus hebben, zullen eeuwig leven ontvangen. Dus je gaat daar een andere familie aantreffen. Je gaat daar de familie aantreffen die in Christus zijn. De mensen die in Christus zijn, zijn je familie. Dat zeg ik hierbij niet. Ik ga CBB, ik ga geen kinning. Ik ga tegen alle de familie. Ik ga mijn tante, dat ik tegen je doen. Ik heb jullie niet gezegd dat jullie dat moeten doen. Dus ga niet zeggen, Leandro heeft gezegd, je bent niet meer mijn familie. Maar we zijn, wat zegt de Bijbel in 2 Korinthe, we zijn een nieuwe schepping. We zijn in Christus opnieuw geboren, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dus we maken nu deel uit van een, zou je kunnen zeggen, van een koninkrijk. Niet van een, we maken deel uit van Gods koninkrijk. We zijn Gods kinderen. En dat is omdat we Christus hebben aangenomen. De Bijbel zegt, wie Christus heeft, heeft het recht om een kind van God te zijn.
En daarbij heb je dus vele andere kinderen. En dat maakt ons tot broeders en zusters. Je hoeft het niet eens met me te zijn, maar naar God's Word toe lezen net. We hebben het uit de Bijbel gehaald, mensen. Het is niet uit mijn duim gezogen. Mij gunst gezuigen. Goedemiddag als u net erbij bent. De groetjes voor de mensen in het verkeer. De mensen thuis, de mensen op het werk. We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen, de gevangenissen. 2 Korinthe 5 vers 17 tot 19. Zo is dan wie in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Vandaag toch niet zoveel berichten, hoor. Die mensen zijn met vakantie, hoor. Vakantie begint dadelijk. Andere mensen zitten nog met long weekend. Maar belangrijk, we hebben mensen erbij. Tenminste 2. We hebben beter dan 2 gehad, dus Masra de nou minder. Niet elke dag is hetzelfde, mensen. Niet elke dag ga je hetzelfde ervaren. Elke dag is uniek. Elke dag is anders. Elke dag is nieuw. Tide akango matamara anogo. Blijf op de Heere vertrouwen. Weet je wat gisteren nog zei ik tegen iemand, hè? Wanneer je beseft toch dat de Allermachtigste achter je staat. Wanneer je beseft dat de grote voorziener met je is. Wanneer je beseft dat er geen betere schuilplaats is dan bij God. Dan ga je rust ervaren. Je gaat kracht ervaren. Vrede zou je kiezen toch. Je gaat het nergens anders vinden. Omdat soms denken we dat we ergens veilig zijn. Dat gewoon als aan een bigiseki. Of soms denk je dat je goed in je vel zit. Plotseling verandert die hele situatie. En soms ben je lekker in een comfortzone. En dan komt iets op je af. En dan zie je daar hoe kwetsbaar we zijn. Dan zie je daar hoe afhankelijk we zijn. En hoe makkelijk je situatie kan veranderen. Je ziet daar hoe makkelijk je gevoelens kunnen omkeren. Nou, je vier tranga, je voelt je lekker. Je bent gezond. Je bent gemotiveerd. En niets lijkt mis te gaan. Weet je denkt bij jezelf, ach, het zal goed gaan. Totdat dat probleem op je afkomt. Of totdat die situatie omkeert. Of totdat je strijd ervaart. Dan ga je daar zien hoe kwetsbaar je bent. Dan ga je daar zien hoe hard we God nodig hebben. Goedemiddag, broeder Lea. Kunt u God voor mij afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Blessings, broeder. De hartelijke felicitaties aan onze vader Johan Bonte. Met zijn 73ste jaardag. En Marceline Dosu met haar 36ste jaardag. Wij wensen hen nog vele jaren toe in goede gezondheid. Graag een lied van Eugène Mine voor hen. Kom van Naomi Bonte.

0: Het is geworden 13 minuten voor, net geworden 12 minuten voor 2, terwijl de lijnen openstaan. Mag je dus bellen of appen. Je mag dus radio met ons maken en de heren groot maken. Was je niet die zegt amen, broeder Leandro? Dag Sorina. Johannes 14 vers 6 en 7. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kende, zoude gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en heb gij hem gezien. Goedemiddag. Ja, ja, Costa Arupa, welkom erbij. De lijnen die staan open, mensen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En dat mag allemaal via onze nummers. We hebben jarig in ons midden. Frankie Deira richting de felicitatie richting Miami, Florida. Giovanna Suro Wintono, die is vandaag ook jarig. Tito Adonai, no misrif. Adonai, ma minus hap, if na dati boy. Mama Corneli, mi hoop misrif aan juiste neer. Papa Johan Bonte is jarig. En Marceline Dosu, die zijn onze jarig voor vandaag. En natuurlijk de felicitaties vanuit de Happy Hours. Met de studio.
1: Hi, hallo Leandro, hoe gaat het, bro?
0: Hey, bless you, brother. Fawaka.
1: How do.
0: Oké, okay, welkom in de uitzending.
1: Ja?
0: Sanning?
1: I'm talking the English hotel for the jet de Bakayong.
0: Ja, ja, ja. Nou, iedereen welkom. Alade, je mag doen mee. Dus voel je vrij, brother. Naar je programma, dus Chago.
1: Is goed. Mm-hmm. I may wish Allah's Masa if you want something, one thing, felicitati.
0: Okay.
1: One action apoku.
0: So poku.
1: Apoku fu, mino sabis masinga poku morere. Masinga poku taki Santa Yef Masra de Ja.
0: Santa Yef Masra de Ja.
1: Ja, ai.
0: Mim luku even boy, mino sabis poku ye taki precies, maar ik noteer dat voor je hopelijk we vinden.
1: Ja, mi osu kwa lengi ifa tomo seneko.
0: Abo, de epping.
1: Is good, thank you.
0: Abo, brother, bless you.
1: Yes.
0: Okay. Dat is Fredio. A.K.A. Disa Makawomi. 10 minuten voor 2. Jesus is coming back. That is the message we share. Is niets anders dan de waarheid. Als je het nou gelooft of niet, als je het nou accepteert of niet. Maar elke knie zal buigen, elke tong zal beleden. Met andere woorden, niemand zal het kunnen ontkennen. Met de studio, goedemiddag.
2: Middag, broeder, hoe gaat het met u?
0: Ja, bless you, brother. We hebben aan de lijn.
2: Ja, en Shirley.
0: Shirley.
2: Ja, ik wil een poko aanvragen.
0: Zeg het maar.
2: Asadde one day, tewi miki na hemel.
0: Asadde, mi hoop dat mi abere. Gaan voor u opzoeken.
2: Oké, is goed. Een blessie day.
0: Ja, hetzelfde. Blessie.
2: Ja, doei.
0: Doei. Jesus is coming back. Jesus is coming. Ja, mensen, met u erbij is het alleen maar gezelliger. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus hoe kon hij niet? Trouwens, vele handen maken zwaar werk licht. We moeten dat werk van God niet onderschatten, hè. Het is geestelijk werk. Aan Bijbeletak doe je wapenrusting aan. Ik althans, dit lijkt gewoon op een radioprogramma. Hè. Het lijkt gewoon op een radioprogramma. Het is meer dan dat, hè. Het is meer dan dat. Bless, middag broeder Lea en shalom familie. De groeten vanuit Paramaribo Centrum.

Guide My Way van Pompey. Een van de hits op de radio. Terwijl de lijnen openstaan, dus voel je vrij om te bellen of te appen. Je mag tot 2 uur de radio met ons doen. En getuigen van de heren. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Ja, Louise, we zijn blij dat u ervan geniet. Dus je mag dit station vastleggen. Hopelijk wordt het je favoriet. Maar we zijn er eenmaal 24 uur live via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. En natuurlijk ja, mag je elke dag, de hele dag genieten. En de happy hours doen we dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

Op de maandag en op de vrijdag doen we de happy hours met de complimenten van Gom Fuji Shadow. En het is de bedoeling dat u lekkertjes deelneemt en met ons de happy hours doet. Je mag dus appen, je mag bellen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. We hebben nog 5 minuten. Dan gaan we naar de tweede helft waar we de verplichtingen doen. En daarna de aangevraagde songs. Dus u blijft na 2 uur hangen en genieten van al de aangevraagde songs.

Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. God bless you. We hebben enkele jarigen in ons midden. Frankie Deira. Gio van Asuro. Cisa Tito is jarig. Papa Johan Bonte. En Marceline Dosu. Ja, dat zijn onze jarigen voor vandaag. Genieten jullie van de dag. Gefeliciteerd.

Openbaring 22 vers 1 tot 2. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens dat 12 maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Ja, inderdaad, Louise. De Heilige Geest leidt ons hier, hoor. En Christus staat centraal, dus we doen niets anders dan het evangelie. Natuurlijk doen we dat door middel van programma's, de liederen. Er zijn verschillende dingen die we doen op de radio. We zijn er eenmaal 24 uur, dus er zijn verschillende programma's. In elk geval, welkom bij Shalom FM. Aangenaam dit station aan je voor te stellen.

Roberto Rosso met Jezus Overwinnaar. Ja, nog twee minuten. Dan gaan we dit gedeelte afsluiten. Dan gaan we ons klaarmaken voor de playlist. Dus jij blijft gewoon hangen en genieten van de radio. Wij gaan zo meteen dit gedeelte afsluiten. Maar dan zijn we er morgen weer, zodat u weer in de gelegenheid bent om te appen of te bellen.

0: echt gefeliciteerd. We moeten de eruit, mensen. De tijd zit erop. Dus ja, ik moet afsluiten. We moeten dit gedeelte formeel beëindigen. Ik ben Leandro Martos. Ik zat eraan vanaf 1 uur. Op deze vrijdag van... Nee, geen vrijdag, maar maandag. Ik moet het op een vrijdag, joh. Heren, help. Maandag 20 juli 2026. We hebben het weer gehad voor wat het interactief gedeelte betreft. En daarvoor wil ik alle appers, alle bellers bedanken. Ik vind jullie top dat jullie elke dag weer wachten op het programma. Om dus een bijdrage te leveren. Ja, dankzij jullie doen we het en blijven het doen. En zullen we het blijven doen totdat de heren komt. Dus bedankt voor uw bijdrage vandaag. En blijf goed afgestemd, want de pokoes nemen over. Geniet nog van de radio. Voor mij was het een grote eer en voorrecht om u te dienen. En radio te maken tot eer van Christus. Maar we zijn aan het eind gekomen. Geniet van de pokoes. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi seks nang awa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nang a seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu eng. Solanga yu siwan soro, go wan ting nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini wroko makandra nanga den patna fu eng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Een kwart eeuw aan lofprijs,
2: aanbidding en muzikale excellentie.
1: Dat moet zeker gevierd worden.
2: Het jongere koor
3: onder leiding van Ellen Terborg Douglas.
1: Nodigt u van harte uit voor het jubileumconcert.
2: Redeem 25 jaar.
1: Come and celebrate. Sing a new song.
2: Op zondag 2 augustus 2026 van 7 uur 's avonds tot 9:30.
1: In het Azuria Event Center.
2: Kom en geniet van een inspirerende avond vol prachtige gospelmuziek met speciale gastoptreden
1: van
2: zingers.
1: Eduker Su Kinderkoor,
2: Logan Scott en Noel Wilson.
1: En Advent Praise.
2: Kaarten die zijn verkrijgbaar voor slechts 500 SRD.
1: Bij de Advent

0: redeemed.
1: I will celebrate and sing a new song.
0: Mis dit niet.
1: Zondag 2 augustus 2026. Van 7 uur s'avonds.
0: Half 10.
1: In het Azuria Event Center.
0: Kom en sing a new song.
1: Ino mag me zingen.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

Yeye fu maestra di in apprezzia.

Van een God, geef me kracht, geef me licht, geef me macht om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn en de bussen niet moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn en ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren, vandaag, God blijft onveranderlijk.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: rid of.
1: Shallow is always gone. Come on.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Mees. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.
1: Brit, Craig, ready or not? Yeah.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Odi, Odi, happy kids. Hoe gaat het met jullie? Alles goed? Ik ben zuster Abigail en deze week zullen we gezellig bezig zijn met jullie. Voordat we verder gaan, gaan we de Heere God natuurlijk danken. Gaan we eerbiedig staan? Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor vandaag dat wij op zijn gestaan. Ik wil u danken, Heer, dat u ons lief heeft, dat u ons beschermt en dat we mogen weten dat u van ons houdt. We bidden voor alle happy kids in Suriname, natuurlijk ook voor alle mama's en alle papa's. We danken u, Heer Jezus. Amen. Zo, happy kids. Nou, deze week gaat het gezellig worden. We zullen samen zingen en zeker ook een tekst aanleren. Deze week zullen we de tekst halen uit Marcus 16, vers 15. Gaan we samen luisteren? Trek de wereld in, zei hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Nog een keer. Trek de wereld in, zei hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. Nou, gaan jullie het zelf proberen? We gaan het samen doen. Oké. Trek de wereld in, zei hij tegen hen. En vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Marcus 16, vers 15. 15. Helemaal goed. Jullie zijn flink hoor. Het verhaal van vandaag, van deze week dan, gaat over een graaf. Een graaf? Wat is nou een graaf? Nou, dat woordje graaf hebben jullie wel misschien eens gehoord hoor. Maar een van de scholen hier in Suriname, ja, een evangelische broedergemeenteschool, begint met dat woordje. Wie weet welke school ik bedoel? Ik zie zoveel vingers. Jij? De Graaf van Zinzendorf school. Ja, goed zo. Nou, jullie zijn echt flink hoor. Als je vroeger over een hertog sprak, of over een baron, of over een graaf, dan wisten de mensen precies over wie je sprak. Het waren deftige en belangrijke mensen. Dus als je zei van een hertog, of je zegt van hij is een baron of een graaf, nou dan waren het echt die belangrijke mensen. Zij woonden bijvoorbeeld in grote en dure woningen. En vroeger had je ook echt grote woningen die ze een kasteel noemden. Die heb je ook tegenwoordig nog hoor. Maar die echte rijke, belangrijke mensen, die wonen meestal in een kasteel. Bijvoorbeeld een koning, een keizer. Ja, in Suriname praten wij niet over een koning of een keizer. Maar we hebben wel een president, ja. En het ging om een zekere meneer Zinzendorf. En hij had ook een kasteel, want hij was een graaf. Op een dag vond er een heel blijde gebeurtenis in dat kasteel plaats. Ja, er werd een kindje geboren. Plotseling hoorde je... Ja, daar was een baby. Wat een blij.

Blijdschap, iedereen was blij. Meneer en mevrouw Zinzendorf, die waren zo dankbaar. En natuurlijk, het kindje kreeg een naam. Stel je voor dat het kindje geen naam zou hebben, want iedereen heeft een naam. Ja, en ze noemden hun kindje Ludwig Nicolaas. Maar deze pasgeboren Ludwig was zo teer. Hij was zo, met teer bedoelen ze, een beetje zwakjes. En ze waren zo bang dat hij niet lang zou leven. En meneer en mevrouw Zinsdorf, die waren heel gelovig. Ze geloofden in de Heere God, ja. En daarom hebben ze besloten om hem diezelfde dag te dopen. Want de baby Ludwig was heel zwak. Zwak, zwak, zwak. Dat zijn moeder elke dag, 's morgens, 's middags en 's avonds, bijna de hele dag, bad ze tot de Heere God. En ze vroeg hem of haar kindje toch mocht blijven leven, want ze was zo bang dat hij dood zou gaan, want hij was heel erg zwak. En ja hoor, God heeft naar haar gebed geluisterd en heeft haar gebed verhoord. De vader, vader Zinzendorf, was een heel belangrijke man. Hij werkte voor de Duitse regering en hij verdiende goed, hij verdiende heel veel geld. Maar op een dag gebeurde er iets heel ergs met hem. Ongeveer 6 weken na de geboorte van zijn baby, van zijn kleine jongen, kreeg hij een hevige koorts en kort daarna stierf hij. Dus de baby Ludwig, die had geen papa meer. Zijn papa was ziek geworden en hij was doodgegaan, hij was overleden. En zo moest Ludwig zonder een vader opgroeien. Ja, het was heel zwaar voor de moeder en ook voor Ludwig. Zijn moeder was een diep gelovige vrouw en zij bad altijd voor hem. En vroeg leerde Ludwig ook om zelf te bidden. Want hij ziet zijn moeder bidden, dus hij heeft het ook geleerd. Wie van jullie kan al zelf bidden, zeg maar. Ja? Goed zo. En jij? Jij kan ook? Helemaal goed hoor. En bidden is praten tot God. Net als hoe jij en ik praten, hoe we elkaar vertellen, of je vertelt het aan een vriendin, of je vertelt iets aan je mama of je papa. Zo mag je ook alles aan God vertellen. En God luistert naar jou. Precies zo bad Ludwig ook. Toen hij 3 jaar oud was, kon hij al mooi bidden. Hij kon dat al zelf doen. 3 jaar. Hoe oud was jij toen jij kon bidden? 5. Oké, goed zo. En jij? 8. 8 jaar. Oké, helemaal goed hoor. Dus Ludwig was 3 en hij bad al tot God. En een jaartje later, toen hij ongeveer 4 jaar was, moest hij bij zijn grootmoeder wonen. Bij zijn oma. Zij woonde ook in een kasteel. Zij had ook een biggie osso, een groot huis. En zijn grootmoeder was ook een gelovige vrouw. Zij geloofde ook in de Heere God. En diende de Heere God met heel haar hart. En zij had allerlei weeskinderen die zij verzorgde en over de Heere God vertelde. Dus hij was niet de enige daar bij oma. Oma had ook andere kinderen bij haar die geen mama en papa meer hadden. En die noemen we weeskinderen.
Als je geen mama en papa meer hebt, ben je een wees. En deze oma, die zorgde voor weeskinderen. En ze vertelde de kinderen ook over de Heere God. En wanneer er mensen bij haar op bezoek kwamen, vertelde ze de mensen ook over de Heere God. Dus iedereen die ze tegenkwam, vertelde ze over de Heere God. En ze bad ook met ze. En Ludwig, die luisterde vaak naar de gesprekken die ze had met de andere mensen die op bezoek kwamen. En de gebeden van mensen die daar kwamen. Dus hij volgde alles. Hij luisterde naar zijn oma toen zij over de Heer God vertelde. Wanneer ze met andere mensen praat of met andere mensen bidt. Hij luisterde en volgde alles. In die tijd gingen de meeste kinderen niet naar school, want er waren nog geen scholen. En als je wilde lezen en schrijven, dan kwam de meester thuis bij je om je les te geven. En dat was heel erg duur. De meeste ouders konden het niet betalen. En daarom konden toen, heel lang geleden, het was heel vroeger, konden weinig kinderen lezen en schrijven. Maar Ludwig, zijn familie, die kon het wel betalen, want ze waren rijke mensen. En op een dag kwam dus de meester in het kasteel wonen. En vanaf die dag kreeg hij dus elke dag les. Elke dag leerde hij schrijven, hij leerde lezen. En Ludwig was een flinke leerling. Want hij was nieuwsgierig, hij wilde ook leren. Hij wilde ook leren schrijven, hij wilde ook leren lezen. En al gauw kon hij het hoor. Maar hij leerde nog meer. Want zijn grootmoeder, zijn oma en zijn tante leerden hem ook bidden. En elke dag baden zij samen met hem tot de Heere Jezus. En toen Ludwig dus 6 jaar oud was, hoefde niemand hem te zeggen dat hij moest bidden. Hij deed dat uit zichzelf. Ja, flink hè? En jullie bidden ook zelf of vragen jullie je mama en je papa nog om je te helpen? Oh, zelf, flink hoor. Nou, morgen gaan we verder over Ludwig die veel meer leerde. En bid jij vanavond ook tot de Heere God? Tot morgen, happy kids. Dag!

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kirpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai serviesgoed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpelani. Kirpelani. Save and enjoy.
2: Een kwart eeuw aan lofprijs,
3: aanbidding en muzikale excellentie.
2: Dat moet zeker gevierd worden.
3: Het jongere koor
4: onder leiding van Ellen Terborg
2: Douglas. Nodigt u van harte uit voor het jubileumconcert.
3: Redeem 25 jaar.
2: Come and celebrate. Sing a new song.
3: Op zondag. Zondag 2 augustus 2026 van 7 uur 's avonds tot 9:30.
2: In het Azuria Event Center.
3: Kom en geniet van een inspirerende avond vol prachtige gospelmuziek. Met speciale gastoptreden
2: van... De Happy Song Singers.
3: Educeers. Uw kinderkoor,
2: Logan Scott en Noel Wilson.
3: En Advent Praise.
2: Kaarten die zijn verkrijgbaar voor slechts 5.

0: new song.
1: Mis dit niet zondag 2 augustus 2026.
0: Van 7 uur s'avonds.
1: Half 10.
0: In het Azuria Event Center.
1: Kom en zing een new song.
2: Ino mag me zingen.

0: Goedenavond, Hemelvader en Vader. Goedenavond, Heer Jezus. Goedenavond, Heilige Geest. Amen. Bless the Lord, all you angels who excel in strength, who doing His commandment, hearken to the voice of His word. Met dit mooie gebed, broers en zusters, iedereen, young and old, welkom bij dit mooie programma. Come out of Babylon and flee to Mount Zion. Come out, laat los voor iets beter. Ga voor iets beter, ga voor het allerbelangrijkste. Amen. Mijn naam is Ramon Sanvliet en vanavond zullen we praten over hoop. Hoop. Hoop. Als ik Koestwijnenstraat rijd, dan zie ik daar een mooie tekst daar. Er is hoop voor je toekomst. Heel mooie tekst. Voor mij ga ik ook eentje zeggen daar. Maar goed, prijs God. Een heel mooie tekst. Hoop. Hoop. Vandaag zullen we praten over hoop. Hoop. Romeinen 8, vers 19. Romeinen 8, vers 19. Daar staat geschreven, broers en zusters, want met reikhalzen verlangen, verlangen wat de schepping op het openbaard worden der zonen Gods. Ook vrouwen God, zonen God, vrouwen God. Ik denk niet dat God alleen mannen gebruiken. Helemaal niet. Ook vrouwen God. Rijk halsen. Rijk halsen met een geweldige verwachting. We kijken uit. Wanneer. Morgen, overmorgen, wanneer. We wachten, we hebben geen tijd. We wachten, wanneer komt hij. Is nog als een jongen verliefd is of een jongen of omgekeerd. Maar ze heeft nog geen ja-antwoord gekregen of zo. Dus die man wacht op antwoord. Is het ja of nee? Zeg me dan wanneer, man, snel, wanneer. Omgekeerd, met rijk halsen, een blijde verwachting. Verwacht de schepping, hier is de aarde. Mensen. De schepping, mensen. De schepping kan betekenen ook de gemeente. Het kan betekenen de gemeente en de niet-gemeente. Het kan betekenen alle mensen, de schepping. Iedereen. Kijk uit. Want mensen, hoe jij ook is, die man gelooft in iets. Die gelooft in die daar gelooft in dat. En hoe het keert of draait, men verwacht iets. Iets. Bepaalde mensen verwachten iets die ze zelf niet weten. Ze horen zeggen. Hoop, als je iets hebt, is er geen hoop meer. Je hebt het al. Je hoopt op iets die je nog niet hebt. Je hebt gehoord. Iemand komt en hij gaat iets voor me brengen. Of iemand is in het buitenland. Je hoort niet van die persoon. Zo, hoe het gaat met die persoon, ik weet niet. Ik hoop iets te horen van zo iemand. Maar broeders en zusters, onze hoop is geen lauw hoop. Onze hoop is in Jezus. Wij kijken uit naar de second coming of our Lord Jesus Christ, our sovereign Lord. Onze hoop is hemel en everlasting life. We hopen niet op aardse dingen. We hopen in het onzichtbare die komende is. En dat is Jezus. Dat is het allerbeste wat wij kan hopen, wat wij kan verwachten. Jezus' second coming. Vers 24 zegt in Romeinen 8, vers 24, want in die hoop, we gaan je alles lezen, zijn wij behouden. In die hoop, bekering, het begint bij bekering. Maar het moet doorgaan, we moeten doorgaan, we moeten volharden, niet opgeven. Wij kunnen onze redding verliezen. Heel wat preekje mank, preken, eens gered, altijd gered. Maar dat zegt de Bijbel niet. Er zijn vele teksten in de Bijbel die Jezus zelf heeft gezegd, daar in Openbaring. We zullen straks lezen. Wie overwin? Wie, let op het nadruk. Wie overwin? We moeten overwinnen. En de strijd die wij moeten strijden is niet tegen je broers, is tegen de beest met 7 koppen en 10 horens en die staart. Die moeten we overwinnen. Als we die niet kan overwinnen, hoe kan vergieten hemel? Hoe kan vergieten? Hoe kan vergieten, Brangassa? omdat de duivel gaat de spot met ons drijven. Vers 25 zegt Romeinen 8, indien wij echter hopen op hetgeen wij nog niet zien, we hebben het nog niet gezien, we hebben gehoord, verwachten wij het met volharding. De Bijbel zegt, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Anu af afu. Helemaal. Anu af afu. We moeten niet zijn als Jonathan. Hij wil David wel helpen. Goede intentie. Maar af afu amangodang David. De Bijbel zegt, hij bezocht David in de woestijn. En daarna keerde Jonathan terug naar zijn paleis. En David ging richting de wildernis. Dus Jonathan was niet bereid met David te gaan in de woestijn. Hij was niet bereid om te lijden. En broers en zusters, vandaag niemand wil lijden om het evangelie. Terwijl dat is wat het evangelie is eigenlijk. Wij zullen lijden, wij zullen moeten lijden. Alleen de martelaren, in Openbaring zegt, zullen deelnemen aan de eerste opstanding, de first fruit. En zijn deze mensen die zullen regeren met Jezus 1000 jaar lang. Niet iedereen. Die mensen die alles hebben gegeven. Die de hele weg, hele traject hebben gewandeld met Jezus. Die zullen deel hebben aan de eerste opstanding. En met Jezus regeren 1000 jaar lang. De rest zullen wachten. De rest zullen wachten. Daarom zegt de Bijbel, wie overwint zal bij de tweede dood geen schade lijden. Dus die tweede dood is niet voor die mensen van die eerste opstanding die met Jezus zullen regeren. Zij hoeven niet meer te vrezen. Maar het zijn die mensen die niet hebben gehaald deel te nemen aan de eerste opstanding. Daarom, broeders en zusters, het is geen tijd voor grappen maken, entertainment. Bidden en vasten zijn mooi. Mooie dingen die wij moeten doen. Maar bidden en vasten lijkt een nieuw norm te zijn. Bidden en vasten lijkt een nieuw norm te zijn om mensen te bedonderen. Men wil niet heilig leven. Men wil niet rechtvaardig leven. Men wil niet elkaar niet lief hebben. Maar men is wel bereid te bidden. 30 dagen, bidden, vaste dagen. Ik volg soms op Facebook, internet, noem maar niet altijd. Want je wordt moe van die dingen die op Instagram verschijnen. Nepfoto, fake foto, zelfgemaakte foto. Internet, die dingen maak je soms moe. En online is heel prima. Het heeft zijn goede kanten. Maar aan de andere kant zijn heel wat rommels daar. Plaats foto. Mensen kunnen de hele dag soms of uren tijd spannen op Instagram, foto te plaatsen, ik weet niet voor wie. Het moment dat ik daar ga, ik zie dingen, is gelijk wissen. Dingen die je gelooft, neppe dingen, die je, zeg maar, iemand stuurt een foto daar, oh, het is Boeddha zo, maar denk dat Boeddha dit niet is, nep. Dan is het een probleem, broers en zusters. En dat wat de duivel gebruikt ook. Online, internet en zo. Het heeft zijn goede kanten, maar je kan zeggen, het doet ons meer kwaad dan goed. De enige standaard is de Bijbel. Ga niet op Facebook die dingen dingen zien en ga toepassen in je leven. Het kan fataal zijn. Ken de bron. Broers en zusters, wij zien de normvervaging in Suriname. In de wereld. De Bijbel heeft het voorspeld. De wereld wordt niet beter. We kunnen vasten hoeveel dagen jullie willen. En big hoeveel dagen jullie willen. De normvervaking moet komen. De zoon des wetteloosheid moet zich openbaren, zegt de Bijbel. Dingen die voorspeld zijn. We kunnen niet biggen tegen dingen die voorspeld zijn. Omlukboom brengassa. Fafa weer biggie. We nog een biggie tegen garo. Als God zegt, iets zegt, ik ga Sodom vernietigen, dan is het dat. De broers en zusters, we moeten weten hoe we bidden. Wij bidden vaker jaren, is niet 1 jaar, 2, 10 jaren, regering komen en gaan. Men bidt voor de regering. Men vast voor de regering. Men loopt het kabinet plat van de regering, de presidenten. Men wil naam hebben. Ik ben bij het kabinet gekomen, met de president gaan praten als geestelijke leider, geestelijke adviseur, jaar in, maar het land wordt niet beter, het wordt juist erger. Het wordt juist erger. We kunnen mensen bedonderen. Het probleem is wat de Bijbel zegt, als mijn volk, niet de regering, niet Bonumang, niet noem maar op, als mijn volk, de gemeente, zich verootmoedigt, dat die moet in de gemeente beginnen. De gemeente nu lijkt op een pijnhoop, als we de kinderen bekijken. Je kan zeggen, boeren, zo'n mooie gemeente, zo'n mooie waggie. Die dingen zijn lolos aan die garde brengers. God is niet geïnteresseerd in onze mooie, geweldige gebouwen, mooie Europa. Daar is God niet geïnteresseerd. Die dingen gaan voorbij. God heeft zijn groen gegeven. Jezus heeft een dure prijs betaald. God heeft ons naar ons omgezien. En hij geeft ons, Jezus zegt, er is nog hoop. Maar wij blijven nog met wereldse dingen. Wij blijven nog jagen achter wereldse rijkdommen. Als wij onderdak hebben, onderdak en onder ons, zegt de Bijbel, het moet al genoeg zijn. Je geeft iemand 100 SRD, is niet genoeg. 200, ook niet genoeg. 1000, ook niet genoeg. 10.000, ook niet genoeg. 100.000, ook niet genoeg. 1 miljoen. Geld, dit is geldzucht. Mensen hebben zoveel. Maar toch willen ze nog meer. Dat is Babylon systeem. Dat is de tijd waarin wij nu leven. Broeder en zuster. En onze hoop moet zijn. Hemel. Everlasting life. Deze wereld zullen voorbij gaan. Alles zullen weggevaagd worden. Ook die mooie gebouwen. Ook kerkengebouwen. Zullen weggevaagd worden. God is een God. Die rechtvaardig is. Israël. De vijand moest komen. Omdat Israël keerde God de rug toe. Babel, Babylon. Ze kwamen daar. Stad is platgebrand. En hetzelfde zal ons ook treffen. Als wij ons niet bekeren. Zal hetzelfde lot ons treffen. Hetzelfde lot zal ons treffen. De Bijbel geeft ons een serieuze waarschuwing. Maar men blijft maar zeggen. God is liefde. God is goed. God houdt van mij. Wat ik ook doe. De Bijbel zegt nadrukkelijk, het zal zijn net als de dagen van Noach. Ze huwen, ten huwelijk genomen. Huwen, trouw, brokken trouw, trouw, brokken trouw. Dat is het nu wat gaande is. En wij zien dat die profetie langzamerhand begint te vervullen. Maar het einde is er nog niet. Tekenen, wij zullen tekenen zien. Maar niet het einde, tekenen zien. De laatste der dagen is waarin wij nu leven. Net als kerst. Kerst is 25 december. We kunnen zeggen 15. Lagen der dagen voor kerst. Ik kan zeggen nog 10 dagen kerst zeggen. Ik geef maar een voorbeeld. Laatste dagen in het jaar. We kunnen zeggen vanaf de 20ste. Lage dag in het jaar. Die lage dagen. Lage dag in het jaar. Maar bij Jezus komt, we kunnen niet zeggen. Niemand weet wanneer. Daarom zegt de Bijbel, we moeten waakzaam zijn te alle tijden. Wanneer Jezus terugkomt, waar zal hij ons vinden? Op een voetbalveld, voetbal spelen met onbekende mensen? In een dancing? Met je broeders en zusters ruzie maken? Hoe zal hij je vinden? Bezig je broeder te ontlokken en het goed te maken. Broeder, ik heb je zo lang gehaat. Ik wil je niet vergeven. Ik ga je niet vergeven. Maar het was te laat. Hoe zal je ons vinden? Ruzie? Op je knieën? Heilig? Rein? Uitschellen? Waar zal Jezus ons vinden? Bij onze buitenvrouw? Bij een buitenman? Een buitenvrouw? Ruzie maken? You name it. Broeder en zuster, we moeten alert zijn. En dit is het wat de Bijbel ons zegt. Geestelijk Egypte zal weer verschijnen. Wij kijken nu naar de gemeente. En dan we zien dat het gaat helemaal niet goed. Als je mensen vraagt hoe gaat het met de gemeente. Het is goed. En waarom zeg je dat? Het is een mooi gebouw, mooie liederen. Mooie auto parkeren daar, mooie dit. Dat is hoe wij dingen zien. God zegt aan Abraham, Abraham, brokken attenti. Sloop de 10 Abrahams. Zeg God aan Abraham. Sloop attentie. haal die tent neer. Dat heeft Abraham gedaan. En toen zei God weer, bouw de tempel. Herstel, herstel, herstel. Onze hoop, broers en zusters, is Jesus en Jesus alone. Wij moeten de duivel confronteren. Combat en confront zin, broers en zusters. Deze tijd moeten we niet bang zijn om te praten. Maar natuurlijk, weer takangasma. We oordeel, we moeten niet oordelen, weer taki, weer sorry, maar we kunnen niemand oordelen. We praten, weer barisma. Drei anu parboto. Omdat bepaalde gemeenten denken, bepaalde pastor, apostel, eigenlijk bischop, die man tekst, want veel dat is aan de eigenlijk, hoe neemt je naar Bijbel, bischop, dingen zo. Bepaalde mensen, bepaalde gemeenten denken dat naar onze gemeente, is onze gemeente die belangrijk is. Door onze gemeente gaat God opwekking brengen in het land. Door mijn gemeente. Brengen ze weer. Hoor hoe ze leven. We zijn hoogmoedig. Hoogmoed komt ten val. Maar wij zeggen, we weten niet dat wij zijn de jammerlijkste. De gemeente zit vol met oplichters. Liegen is aan de orde van de dag. Men liegt gewoon. Liegen is ook een andere norm geworden. Is een norm geworden. Men liegt gewoon verschrikkelijk. Je vraagt je eigen af. Wat gebeurt er nou? En men gaat door. Net wat ik zeg. God is een God van genade. Langmoedigheid. Wij moeten niet denken dat terwijl Garonosabi. Er komt een tijd dat je een dure prijs gaat moeten betalen. Wanneer je denkt. Oké. Ik ga nu serieus zijn. En dan krijg je de rekening gepresenteerd. Osang, hey boy, die persoon heeft me geloken. Je moet voor de gek gehouden. En dan heel snel kom je bij je zinnen. Oh ja, ik heb een aantal mensen ook zo bedonderd. Ik heb ze voor ze gelogen. Dus mensen die liegen, die oplichten, verwacht niet iets goed. Je gaat dingen krijgen, ja. Maar niet het volmaakte. Je krijgt dingen die je zal confronteren met je. Met je manier van leven. Met je reputatie. Broeders en zusters, de tijd waarin wij nu leven. We hebben hoop. We hopen. We verwachten Jesus' second coming. Want broeder Bermila, Suriname zou spelen tegen Bolivia volgens mij WK-verband. Middag mijn man kon, ik moet iemand gaan helpen. Voor mij voetbal, voor mij is dit niet echt belangrijk. Ik denk dat ik naar voetbal zal zitten kijken of zo. Vroeger heb ik voetbal gespeeld vroeger. Maar nu als christenen, als wij zien wat ons om ons heen gebeurt. Hoeveel mensen nog tot bekering moeten komen. Dan moeten we prioriteiten stellen. Wij vragen ons af. Waar zijn die mannen? Als we kijken in de gemeente. De gemeente lijken op vrouwenorganisatie. Waar zijn die mannen? Mannen hebben meer tijd voor vrouwen. Dan voor mannen. 1. 2. Zondag. Mannen komen niet naar de kerk zondag meestal. Waar zijn die mannen? Op de voetbal verder. Sporten. Dat zijn mannen. Die mij gelukkig. Die mag maar lopen bal. Voetbal is een mannensport. Maar bijna kunnen wij zeggen dat wij christenen, pastor. Wij zijn bijna ook schuldig. Dat mannen niet naar de dienst komen. Omdat als wij met ze gaan spelen. In plaats dat we ze trekken. Ga je zeggen, ik ga daar om mijn licht te schijnen voor ze. Nee, ga geef ze een evangelie. Ga waar ze spelen. Want als wij ook christenen doen aan sport net als hun, dan ze nemen ons niet serieus. Ze gaan ons niet serieus nemen. Want de mij komt en we nemen zelf ook geweldige namen. En men neemt ons niet zo serieus. En die mannen komen niet naar de dienst zondag, omdat wij ook dit soort dingen promoten. De Bijbel zegt, de beoefening van het lichaam is van weinig nut. Als je elke dag een half uurtje intensief wandelt, is al behoorlijk 100% goed voor je gezondheid. Een half uur lopen, intensief lopen. Enough go jumpen, dit, dat en zo. Het is niet nodig. Bepaalde dingen moeten we opgeven. Ik was ergens in Wanika daar, een rector. Ik zie een rechter al op een voetbalveld spelen. En morgen moet hij je, moet hij je, een, je een, eisen, een straf voor je eisen. Nee toch, dat kan niet toch. Dus bepaalde bediening, bepaalde functie, kom met offer. Het wil die man a lot of us. Als we zeggen we zijn dit, we zijn dat, dan moeten we daar naar leven. Paulus zegt, Timotheus, wandel waardig je roeping. Wandel waardig je roeping. Wandel waardig je roeping, zegt Paulus aan Timotheus. God heeft geen lievelingetjes. Dus we moeten niet denken dat naar Minama, naar Michemite is geweldig, is populair. Dat denk jij. In de long run zullen we zien. In de long run zullen we zien dat het is Jezus en Jezus alleen. Bidden vastig, hebben we dat gezegd? Is een nieuwe norm om mensen te bedonderen. Kijk hoe lang we bidden voor de regering. Hoe lang. Ik weet niet waarom de regering nog naar bepaalde mensen zit te luisteren. Ik weet niet waarom. De regering moet misschien een keertje zoeken naar andere pastor. Want die zijn er wel hoor. Integere pastor zijn er wel. En die zal de regering de juiste antwoord geven. Niet vrije, niet met mooie woorden. Maar ik zeg, je kan niet, we kunnen niet gaan zitten met bepaalde mensen. En in de gemeente gaan we ze uitschelden. Zeggen, die man had die man weer brokken maakt. Die weer brokken. Maar we gaan met die mensen zitten. Nee. Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. Ze gingen niet met die koning vrije. Ze waren keihard met Gods woord. Hij zei, koning, luistert u. Je beeld zullen we nooit gaan aanbidden. Zelf als onze God ons niet wil verlossen. Maar we gaan niet buigen voor je beeld. Dat is het, broer en zuster. Real man of God. Wanneer je gaat adviezen geven, dat je neemt Gods woord aan standaard. En je zegt, dit is het, dat is het. Kijk de moreel verval. Met de takabra politiek en zo. Maar gepakte dingen moeten we wel zeggen. Ja, Jozef was een, hoe zou zeggen, een prime minister. Een onderkoning. Jozef onderkoning. En hij was een, je kan zeggen, een soort economisch man. Want bankier zou je kunnen zeggen, het werk dat hij deed. Het is farao. Kijk, je hebt nu behoorlijke grote oogst. Kibri afu. Harde tijd. Dan gaan we die harde tijd overleven. Harde tijd overleven. Eerlijk verdelen. Eerlijk verdelen. Kijken we niet wat bepaalde mensen verdienen. Wat bepaalde mensen verdienen. Wat bepaalde mensen verdienen. Dan vraag je eigenlijk af. Moet het moreel verval niet daar gaan beginnen? Mensen die daar gaan bidden. Moet men ook niet gaan bidden tegen die dingen? Maar nee. Men wil achtervoetje maken. Broer en zuster, en ik herhaal het nogmaals. Er gaat nooit goed worden. In Suriname niet. In de wereld niet. Als we die profetieën moeten vervuld worden. Tot Openbaring 17 zijn al vervuld. Openbaring 18 kan elk moment beginnen. Het verval neemt hand over hand toe. Ik woon in Wanica daar. Scoreboy. Score meisje. Na school. Kimboy. Notakipkiboy. Engelijk. Begin man. Dan moet je smoken, drinken. Bier en drink shoppie, dat bij school is, in school uniform. Dat is het vandaag de dag. Wat nu gebeurt, dat moeten we praten over norm verval of een systeem die wij allemaal doen. Broeder en zuster, met uno verwachtie dat er beter zal gaan. Wij kunnen niet gaan bouwen, verwachten dat een mens ons vrienden zal geven. Dus als wij bidden in die richting, dan kan je zeggen, we verliezen ons tijd. We verliezen ons tijd. De Bijbel zegt in Romeinen, we moeten bidden allereerst voor alle mensen, zegt de Bijbel. We moeten bidden voor alle mensen, zegt de Bijbel. Allereerst moeten we bidden voor alle mensen, voor koningen, hoge plaatsen. Waarom? Omdat wij goed en stil leven kunnen leiden. Dus zonder Jezus in je leven kunnen we bidden hoeveel we willen. Het is Jezus, the all-important one. Het is Jezus, is de familieheer. Jezus zal in staat zijn, is in staat om genezen familieprobleem te genezen. Moreel verval, dan moet men tot bekering komen. Anders is het met open kraan dweilen, zeg men, wakker naar zee dragen. Jezus zegt, ga, verkondig het evangelie. Men moet het evangelie prediken. Bekeert u en geloof het evangelie. Wij weten het al te goed. Hoe wij waren. We zijn bekeerd en nu we leven een ander soort leven. Dat moeten we die mensen ook doen. En het maakt niet uit wie die mensen zijn. Hoe geplaatst of laag geplaatst of welke plaatsen dan ook. Het evangelie moet zijn kracht niet verliezen. Het moment dat mensen zien dat wij water doen in het evangelie, wijn doen, welke compromis, gaan men ons ook niet zo serieus nemen. Broeders en zusters, wij bidden. Zelfde mensen, zelfde regering, zelfde probleem, gaan en komen. Die komen aan de markt, dan weg, dan die komen, dan weg. Maar we zien niets vooruit en nooit zal het ook vooruit gaan, ook zonder Jezus. De wereld steven naar zijn verdoemenis. Broeders en zusters, we zien ook, men was vaak in Osier ook, gaan bidden daar. Proclamatie, wat is gebeurd daar? Wij zien daar dat die leider moet gaan onderduiken. En zijn stellen de mensen weer, hoeveel vertrouwen zal men moeten hebben voor deze mensen? Het gaat niet goed in het land en het zal nooit goed gaan zonder Jezus. Wat moet gebeuren? Bekeren. En de Bijbel zegt, het oordeel begint in de gemeente van God. Alle neppe dingen in de gemeente. Alle valse dingen in de gemeente moeten we bannen uit de gemeente. Laten we alle gemeenten in Suriname alvast beginnen elkaar lief te hebben. Want die vergietheid is behoorlijk veel in de gemeente. Als we daar niet kan beginnen. Als jij niet met je zoon kan praten. Als jij niet met je zoon, je vrouw kan praten, mijn goede God. Dan wat ga je kletsen bij buurman dan? Begin in je huis, begin in de gemeente. Begin in de gemeente, daar begint het oordeel. In de gemeente. Als mijn volk zich verootmoedigt, haat blokkeren, mensen blokkeren is aan de orde van de dag. Mijn aangezicht zoeken, zegt de Bijbel. Dan zal ik horen. Niet gaan vasten. Zonder elkaar liefhebben, zonder vergeving, zonder voortmoedigen. Hoe kan je volwani? Het jaar is begonnen. Iedereen kwam daar met proclamatie. Men proclameert dit giu, men proclameert dat giu, men proclameert zo giu, wino kong, luso kong, men plak. Is alleen maar, we belachen de mensen. En kijk wat in het land gebeurt. We weten wat in het land gebeurt. Het gaat niet zo mooi in het land. Ik zeg altijd aan mensen, verwacht het niet van niemand, maar van Jezus. Verwacht het niet van niemand en van Jezus. Het kan niet zijn dat het zo lang duurt om iets te bewerkstelligen. Soms moeten we niet opgeven, maar soms moeten we wel opgeven. Wij geven nooit op aan Jezus, maar aan situatie, aan omstandigheden. Wanneer het blijkt dat iemand onbetrouwbaar is, zegt Jezus daar zelf, laat die boom nog staan een jaar, bemest die boom mooi, en als na een jaar geen vrucht, dan moet je maar afhouden. Dat zegt Jezus. Dat betekent, is iemand die over en weer, zelfde mensen, zelfde plaats, zelfde gebeden, zelfde mensen, zelfde gemeente, zelfde dat, dan is het tijd dat wij zoeken naar andere pastor om de zaak over te nemen. Anders, wat wij vandaag hebben, zullen we ook vandaag, maar dan zullen we ook morgen hebben. En dat is wat ik zeg, bepaalde mensen denken dat na unaman, na una de man zagad ook bij, daar wil je vast voor toe. Elia zei aan God, ik ben alleen overgebleven. Maar God moest hem corrigeren, nee. Er geen nog andere profeten die niet hebben gebogen voor de Baal. Niet jou alleen. Ik denk ook anderen. Ik ken pastor. Een pastor Euroko. Een pastor vrouw Euroko. Ze hebben een aantal gemeenten. Hebben ze. Die bellen een vrouw. Als je die vrouw belt. Die vrouw is altijd bezig. Daarmee dan. Ze werken gewoon keihard. Ze nemen geen kopers van de gemeente. Bepaalde mensen zeggen, de arbeider is zijn loon waard. De arbeider is zijn loon waard. Wat voor arbeider, wat voor loon? Wat voor arbeider, wat voor loon? Dus als je twee mensen hebt in je gemeente, dan wat voor loon heb je? Nee. Er zijn mensen. Je bent pastor. Je bent Wuroko. Je bent een businessman. En dat je bent bouwgemeente. Die man heeft tegen gemeente. Dit zijn die real pastor. Je hebt bepaalde pakken. Die man, ze zijn afhankelijk van de offer zondag. Dus hoe die mensen in de dienst komen, hoe ze ook leven, het interesseert de pastor niet. Want als ik scherp prediken, die mensen gaan weg. Dan kom ik in geldnood. Broer en zuster. En jij die in zo'n gemeente gaat, dan moet je weten dat je leven zal een puinhoop zijn. Want je wordt beïnvloed door een negatieve geest. En alszelfde geest daar van je pastor komt over jou. De dames, broers en zuster, vooral broeders, vooral, die demi komt, minder kon naar Schwittaki. Ik ben vaak naar Amerika en tegen mij taki, maar ik kan schuttaki, ai desi, ai doro opogiu. Dat naast, serieus taki weer taki. Dat is evangelie. Hard knock, hard knock. Broeders, als je wil gaan trouwen, ga niet naar bepaalde gemeenten om zuster te gaan zoeken. De kans is behoorlijk groot. Dat je troon naar een bischop buiten vrouw of je paarden buiten vrouw. Voorzichtig, broeders. Ga niet naar bepaalde gemeenten of zusters om te trouwen. Laat God je leiden. De tijd is nu verschrikkelijk nu. Het is nu moeilijk, broeders en zusters. Ik zie dat vele huwelijk niet stand houden. Men is getrouwd, maar anego. Je bent getrouwd, maar je leeft nog steeds als single. Kijk naar met wie je gaat trouwen. En om de wacht maar zeggen, je ziet het overal. In naam van diensten, in naam van dat. We gaan naar een gemeentedienst. Overal zijn die nu voorzichtig. Overal met broeders, al zijn het met pastor en zo. Voorzichtig, broeder. Je trauma gaat ons spijten, joh. Onze hoop, broeders en zusters, is hemel. Everlasting life. Het is tijd nu om het echte evangelie te leven, broers en zusters. Lobby, liefde, lobby. Mensen bellen me vaker. Ik moet vaker met mij bij me. We praten vaker. Wie is dat we praten dan? Mijn oma moet even staan. Mijn oma kan vrij staan en zo. Aan de hand van de Bijbel is onze standaard. En zo, de Bijbel is onze standaard. En die man had me ook gevraagd. Vafatori voor bischop Sani. Mijn broeder, ik ben dat geen baan. Jezus gaf ons deze vijf bedieningen. Vijf. Apostel, profeet, herder, evangelist, leraar. Paulus kwam later. Hij was nu een van die 12 apostelen. En hij zei, als iemand het ambt van een bisschop begeert, dan begeert hij een voortreffelijke taak. We hebben in de Bijbel gelezen. Ik zeg ook aan iemand, zoek teksten in de Bijbel waar je een optreden van een bisschop heeft gezien. En lange weken, dan ben ik dankbaar. Van apostel wel. We zullen straks lezen een paar teksten zien. Van apostel, van evangelist wel. Van profeten wel. Van priester wel. Van koning wel. Maar niet van een bisschop. Ook in openbaar en daar. Zie, want bisschop, het is gebouwd. Jeruzalem op de fundament van de 12 apostel en de 12 stammen Israël. Maar titel bisschop, het lijkt op een ereplaats. Men wil eer hebben. Bisschop ik kom, umboigi, bisschop ik kom. Maar wat is de impact die ze maken? Wat is het verschil die ze maken? Broeders en zusters, dus de Bijbel is onze standaard. Dus dat is het. Wie wil zeggen, ik ben dat, ik ben dat? Ik ga die mensen die eens gaan schelden. Nee, ik laat ze rustig. Ik laat ze rustig. Je moet ze maar laten als je iemand corrigeert. Moet je maar laten. We kunnen niemand gaan oordelen. Maar we zeggen, dit is het. En wij weten, dit is het. Dat is het. Zo is het. Amen. Broeder en zuster, handelingen 4. We zullen daar zien. Optreden van die apostelen. Optreden. Handelingen 4, vers 33. Daar zegt de Bijbel. Handelingen 4, vers 33. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heere Jezus. En er was grote genade onder hen allen, met grote kracht, de apostel ja, aan het werk door de Heilige Geest. Amen. Handelingen 2 ook, kunnen we lezen daar. Handelingen 2, vers 41. Handelingen 2, vers 41. Daar zien we weer de apostelen aan het werk. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, na de boodschap van Petrus, lieten zij zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En nu komt het. Handelingen 2, vers 42. En zij bleven, die man tang, die nog weer, zij bleven volharden bij het onderwijs der, wie? Der apostelen. Zij bleven volharden en bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap en het breken van het brood en de gebeden. Breken van het brood is brood zelf en het woord. Natuurlijk brood, geestelijk brood. Als we zeggen over brood, brood des leven, is het woord van God brood. Is het brood die ze eten daar, de apostel daar en zo. Ziet u, broer en zuster, dit is werk van een apostel. Een apostel legt die fundamenten. De Bijbel zegt, de gemeente is gebouwd op de fundament van de apostel en van de profeten. Ik zie daar niet bisschop. Maar toch, die man, bepaalde man, ik weet niet, als wel lekker dat die man dronken zijn aan titel, ik weet niet. Afrika, en ik ook dat sana ook toe. We moeten ons houden aan de Bijbel. Als iemand die zich niet houdt aan de Bijbel, de Bijbel spreekt duidelijke taal, maar je verzet je en je gaat door. Eigenlijk moeten we bij zulke mensen geen avondmaal gaan nuttigen. Voorzichtig, Jim Jones. Wanneer iemand de Bijbel spreekt nadrukkelijk, duidelijk, kijk, dit is het. Het is groen, maar iemand zegt het is rood. Zo iemand moet geen avondmaal gaan houden. Is een gevaar in de gemeente. Je moet houden aan Gods woord. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor pastor, apostel, dat geldt voor iedereen. Gods woord geldt voor iedereen. Dit is de tijd, we leven in moeilijke dagen, broers en zusters. We kunnen geen kans nemen. Paulus zegt, als iemand een ander evangelie verkondigt, apostel Paulus, afwijken wat wij u hebben gebracht, evangelie van Jezus, die zij vervloekt. En we kunnen zeggen, een vervloekt persoon, een vervloekt gemeente en een vervloekt gemeenteleden. Want een vervloekt boom brengt vervloekt vrucht voor. Aan de boom erkent men. En zo. Zo, broers en zusters, de Bijbel is onze standaard. En we moeten ons houden aan de Bijbel. En wie andere leer verkondigt, broers en zusters, moeten wij confronteren. En een baraman, dat broer, je weken af, ja. Ik van mijn ooit, dame, je die mama naar Ina gebied, naar een vrouw, naar een gemeente. Maar we kunnen niet zien daar een gevaar daar. En we gaan regelrecht in de ravijn. Hebben we onszelf gezocht. Omdat, ik zeg het ook, mensen gaan soms naar de dienst. Een groot gemeente. Maar niet om God te dienen. Men gaan kijken wat men kan vinden. Mooie ook daar, dieren ook, dus mooi idee. Kom ook, ik kan vinden om boeder, ik kan lekt die op film kimon in een of one two sister die me kan vinden op kimon dapi. Dan ga je naar de dienst. En terwijl vind ik bang wat ze wilden, dat ik dat je maar ook weer kan, dat misschien gaan ze nu iets serieus gaan beginnen. En zo, maar ze zijn ook dat ze weten, pastor, faya, apostel, buria, maar nyan dapi, dus kom je ook samen kan nakfoshi, samen kan vinden dat je ook weer. Maar het kan te laat zijn. Het kan te laat zijn. De Bijbel zegt nadrukkelijk, in de lage der dagen, de wetteloosheid zal plaatsnemen in de gemeente. In de gemeente zal die plaatsnemen. En dan is het gevaar. Openbaring, de tijd vliegt. En 20 vers 4 tot 6, in Openbaring 1 vers 9, daar zien we het begin van de laatste event, wat de Bijbel heeft geprofiteerd. Openbaring 1, vers 9 is het begin. En ik, Johannes, een van de apostelen van Jezus, uw broeder, ik, Johannes, uw broeder, aan de apostel Johannes, ik, Johannes, uw broeder, en deelgenoot van de verdrukking in het koninkrijk van Jezus. Gebrasa, ik Johannes, uw broeder. En daar, broeder en zuster, begon de laatste even, wat moet gebeuren, de voleinding in openbaring. Johannes heeft het voorspeld, Jezus heeft hem geopenbaard, getoond, apostel Johannes, wat komende moet. En broeder en zuster, daaraan moeten wij richten, dat is onze verwachting. Daar ons moeten wij aan ons richten. En openbaring 20, dat we eindigen, want als de tijd vliegt, Sandief Taki, maar tijd vliegt, broeder en zuster, openbaring 20, vers 4 tot 6. En ik zag tronen, Johannes praat nog steeds hier, ik zag tronen, en zij zette zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die nog het beest, nog het beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hebben. En zij werden wederleven en heersen als koning met Christus 1000 jaren lang. Vers 5 zegt, de overige doden werden niet wederleven voordat de 1000 jaar volledig waren. De broers en zusters, de eerste opstanding na Fusma, na de martelaar, dit maar mensen die zich hebben gehouden, hebben volhard geleden om het evangelie, om Jezus altijd hebben gediend door dingen door, vooral lijden voor Christus. Er zijn deze mensen die zullen deelnemen aan de eerste opstanding. De rest zullen nog niet worden opgewekt, zegt de Bijbel. En dan, broeders en zusters, dien God ernstig. Verlies de tijd niet aan willekeurige dingen, aan sporten, al die dingen. Die dingen zijn goed, maar ze zijn niet nodig. Bij zeggen, is niet, alles is goed, maar niet nuttig. Een weinig oefening is al goed. Er zijn christenen leven een ander soort leven. Men moet kijken dat deze mensen zijn ander soort mensen. Bepaalde dingen kunnen wij niet doen als christenen, broers en zusters. Onze taak is het evangelie verkondigen in de gehele wereld. Hebben we dat al bereikt? Nog niet. Dus er is geen tijd voor schutlibi. Maar Jezus komt. Dat is alibode. Broeders en zusters, God bless you all. Till next time. God bless you all. Amen.
1: For those of you that think that gospel music has gone too far,

0: 7 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: Peter fui eu.
1: Yeah. Hey.
0: With double sketchup.
2: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.
3: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
3: You sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You kan kisi syphilis te you abi seks na nga wasuma di abi en kabah. Te you no sabi fruku fruku tak you abi asiki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere no sa a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi a kan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri no so dede. Efu you no dry dry en teki dresi esbiteng, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa you siwan soro, go one thing nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni. Weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni wroko makandra nanga den patna fu eng.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix, bereid uit kruiden en oliën, uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSGS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: Ik heb niet dingen aan besteld, Rui.

0: Merci.
1: Gi alla jublasinjang, jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: gezond bent u? Hoe gezond bent u? Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe. De geest verleukens, hij valt ook toe ibrisma aan. Gezinnen gaan uit elkaar, gezinnen brokken. People libi ei brokko, waheri kondre kan brokko, door leugens. Lei, zo ze lei, de lei moffo voor people. I verspreid moro snel, moro waarheid. Ken je taki waarheid, smanowa arki. Maar taki lei, verteri lei, alles mak een arkio, alles mak een arkio. Ik heb het persoonlijk ervaren. Jullie afvoldoen, no as man not. Kalias man een sabio schreef schreefie. Maar daar is zo many lei voor taki. Daar is zo many lei voor verspreid. Panja alle soorten lei. Links en rechts lei. Lei moffo. Nou wat gevaarlijk, sani, giwanasi. Lei moffo. Nou, wat gevaarlijk, Sani. Giewa gezin. Lei moffo. Campagne wa heer kondre. Chari chaos. En verwarring. Lei. Lei. Overal you can see lei. Overal you can smeri. Lei. Overal you can jere. Lei. Lei de links. En lei de rechts. Lei de long to people, lei de overal in de atmosfeer. Zo so lei. Lei moffo, en chari, hungry, kong. Lei moffo, en chari, lei, vernietiging, kong. Lei. Zodra was ma op een moffo tegenwoordig, na zo so lei je eieren. Fake news, nep news. Lei nieuwsu. Tiden verkondig lei. En tiden klari panja lei. Dene praxeri. A resultaat. Dene praxeri. Die nagevolgens. Dene praxeri. Sa lei ken veroorzaak. Panja lei abrawasma. Snel. Panja lei abrawasma. Makkelijk. Panja lei abrawasma. Hij gaat snel, snel. Maar tegen je ba, panja lei abrawasma. Dan sa je abna inatori. Zo voordeel je habi tegen je panja lei abrawasuma. Zo voordeel je habi tegen je broko van tramang gezin nanga je lei. Zo voordeel je habi. Dat je draai was maar verstand. Nanga je lei. We zien jou me niet sma. Dat mij last de verstand. Dat mij last de verstand. Dat ik denk niet na. Ze denken niet na. Dat ik praxeri. Vos den taki. Dat je go tak was sani. Praxeri eerst. Zij go taki. Zij go taki. Dat ik berust op waarheid. Of dat op lei. Voor people, voor sma, die mij takkie lei, of die mij verteer van tori, om naar de jere tori, voor een trasma. De no verifiere tori, de no checka tori, de no onderzoeka tori, de no lukuiva tori, boom. Maar de jere no mo. Jere, de jere no mo. De jere no mo. Kondre lei nanga smasa lob yere tori. Je lob yere tori, je kisi tori fo yere. Maar te je yere a tori, en je kisu an tori fo yere, fos je panya a tori, lek mofo koranti, fos je panya a tori, lek de news media, φόσιο πάνια τόρι, λέγει ο μόφο Αγίου Ρόκο, φόσιο πάνια γιοτόρι, φράκιο ήγα αφ. Ατόρι σα μη γέρε, is it warheit? Ade et? Is it geverifieerd? Bewijs den atori samotaki? Verificatie den atori? Is het echt? Of heb ik het gehoord van Jan Piet en Klaas? Terwijl me sabi Jan Piet en Klaas loopt taklei. En Jan Piet en Klaas verteer me van tori. En nou me go verteer die van trasma zonder verdenki. Je las je verstaan. U las je denki. U ne praxeri zo'n schade. Zo'n schade. U kan met pasa. Zo'n schade okom. Door a tori zei otaki. Maar no, je lob je retori en je lob die je tori. Want zolang je nog die a tori. In a vier boom. Zo voor de people de. Voor de people. So lange den oliere wantori, for gi wantori, den e fir bon. Einde van de den mus ab wantori for gi. Wensch a tori na lei? Wensch a tori na den schrift making, wa de abi wa fabrik for meki lei? Oh, do gi lei. Do gi wantori. Do gi wantori om dat you na tori man. De sabi tori man, log gi tori. So den loggi tori, wane na tori man. En tori man, lai na kondre. Tori man lai in yo beerti. Tori man lai na yo roko presi srefi. Wan alla man loggi tori. De loggi tori met verschillende bedoelingen. Ja, smai gi tori met verschillende bedoelingen. If wan smashi you, then I love you, then I sap, then I want you, then I mak, then I want you, then drape, then den sabi fa, then ga finu an tori, forgive you, of, I don't forgive you, ma verspreid, for verspreid na trouwen, so that trouwen can begin, denki hungry for you, and denki lay for you, and denki doti for you, and a tori this is a yogi, is a leukens berust, leukens is a dodelijke iets, weet je, voor lei, give you mati. Voor lei, give you brada. Voor lei, give you sisa. Voor lei, give you geloven, genoten. Of voor lei, gewoon lekker libisma. Is een gevaarlijk iets. Gevaarlijk iets. We sabi dat wapen en ammunitie en bom en geweer en alles aan dat die kan kirisma. En kan veroorzaak vernietiging. Maar lei moffo, ke vernietig moro erk wapen, moro erk geweer, moro erk explosie, moro erk bom, moro erk sali sanken, chari chaos en vernietiging. Lei moro erk, lei moffo, nou een gevaarlijk moffo. Lei moffo, gevaarlijk. Dat het he, alle tori zijn komen uit van lei moffo, nou een gevaarlijk tori. De leukens. Soms, het lijkt alsof hij goes zonder verkiezing strafu. Maar een leukenachtige mens, met een leukenachtig mond, met leukenachtig woorden, vind ik straf. Want wat u zei met uw mond, wat u zei met uw woorden, wat u zei, het zij in woord of in daad, u zal het oosten. U zal het oosten. Vergeet nooit, de derde wet van Newton, u kent Newton, de derde wet van Newton, voor iedere actie van reactie de. What goes around, comes around. What you sight, shall you oosten. You do boom, you go fin boom. Anotire, anotamare, ma yo fin boom. You do hungry, hungry will come meet you. You dig you a ono, give one trawang. You strefi ke fadong, gonaini. No put spikri in your mati saka. No put spikri in your mati suzu. If you're a man tak boom, no tak hungry. If you're a man do boom, no do hungry. If you're a man taki boom, no taki lay. It is tijd, hoog tijd. It is the tijd dat we char wan kinky in we egi moffo, in we egi wortu, in we egi libit. Denken om gezond te spreken. Spreek zegen en beërf zegen in Jezus Christus naam. Halleluja. U wordt uitgenodigd om in een gezegende plaats te komen. Molenpad 52. U bent van harte welkom. U bent een man. U bent een vrouw. U bent iemand anders. Iets anders. U bent welkom. Welkom. In de gezegende plaats. Waar waarheid wordt gesproken. En daarom zijn we nog steeds in leven. Want de waarheid maak ons vrij en geef ons de overwinning. Halleluja. Ik zie u zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 6 uur aan het Molenpad. Uw one-stop adres voor al uw geestelijke nood. Molenpad. Ja, u hebt het goed gehoord. Molenpad 52 te Paramaribo. Halleluja. God bless you. Namaste. Salam. Amen. En amen.
1: Deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een geestelijke bron te zijn voor mensen, maar ook om als een lichttoren te zijn in de maatschappij, in woord en in daad. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Wij verwachten u om u uw doel op aarde te laten ontdekken en u te helpen naar uw bestemming. De voorganger van deze kerk is arts, tevens apostel.

om morgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

uw no-nonsense adres voor u en gezin in deze tijd. Een ieder, ongeacht ras, kleur of achtergrond, is van harte welkom. Wij willen u zegenen en tot zegen maken. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is uw tijd.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non mi finisco facile.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valken. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademaak tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.